Bij extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie...

0: In het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai, via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise, Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste, Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in Gaza, waarbij 9 mensen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist, omkwamen. In Zandvoort geldt tot maandagavond een noodverordening vanwege dreigende ongeregeldheden en confrontaties tussen groepen jongeren. Amerika stopt financiering van HIV en AIDS-bestrijding in Zuid-Afrika, waar meer dan 8 miljoen mensen met HIV leven. In Zaporizhia zijn 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond, mogelijk liggen nog slachtoffers onder het puin. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Tinkstu. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in Gaza, waarbij 9 mensen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist, omkwamen. In Zandvoort geldt tot maandagavond een noodverordening vanwege dreigende ongeregeldheden en confrontaties tussen groepen jongeren. Amerika stopt financiering van HIV en AIDS-bestrijding in Zuid-Afrika, waar meer dan 8 miljoen mensen met HIV leven. In Zaporizhia zijn 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond, mogelijk liggen nog slachtoffers onder het puin. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

ठोकरें खा रही हर कदम पर नजर, ठोकरें खा रही हर कदम।

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Tinkster. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. Wahi radio station hai jo ki 24 ghante lagta hai. Aapko khidmat karte hain har ek roz. Raat aur din 24 ghante per day. Ujala Radio. आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in Gaza, waarbij 9 mensen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist, omkwamen. In Zandvoort geldt tot maandagavond een noodverordening vanwege dreigende ongeregeldheden en confrontaties tussen groepen jongeren. Amerika stopt financiering van HIV en aidsbestrijding in Zuid-Afrika, waar meer dan 8 miljoen mensen met HIV leven. In Zaporizhia zijn 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond, mogelijk liggen nog slachtoffers onder het puin. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, laat je stralen.

इस

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Israël voerde luchtaanvallen uit in Gaza, waarbij 9 mensen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist omkwamen. In Zaporizhia zijn 5 mensen gedood bij 9 Russische raketaanvallen. 10 raakten gewond en mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Amerika stopt financiering van HIV en AIDS-bestrijding in Zuid-Afrika, waar meer dan 8 miljoen mensen met HIV leven. In Zandvoort geldt tot maandagavond een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, met extra politiebevoegdheden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: खिल सका।
1: यू आर यू आर यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Israël voerde luchtaanvallen uit in Gaza, waarbij 9 mensen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist, omkwamen. In Zaporizhia zijn 5 mensen gedood bij 9 Russische raketaanvallen. 10 raakten gewond en mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Amerika stopt financiering van HIV- en AIDS-bestrijding in Zuid-Afrika, waar meer dan 8 miljoen mensen met HIV leven. In Zandvoort geldt tot maandagavond een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, met extra politiebevoegdheden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en waarschuwt voor tol bij afsluiting. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durbuy, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Bourey en Al-Mawasi. Israël noemt de journalist een Hamas-terrorist. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zeggen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key WhatsApp nummer her.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras

0: सफर है हे।
1: मुड़ मुड़ के

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in Gaza, waarbij 9 mensen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist, omkwamen. De Franse politie vond een werk van Pablo Picasso bij een huiszoeking nabij Parijs, mogelijk miljoenen euro's waard. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een 71-jarige Nederlandse man vermist bij Barrière de Petit Han in Dubuis. De Amerikaanse vicepresident Vance reist naar Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en Libanon. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Frans Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raag en Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie waar honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiesie ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. 15 vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Crowd Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Ojala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ojala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ojala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam. Mogelijk biedt hij excuses aan voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen en onder erbarmelijke omstandigheden werden gehuisvest. De ceremonie is live te volgen vanaf 1:15 middags. Daisy Moore is sinds 2019 NOS-correspondent in het Midden-Oosten en woont al ruim 20 jaar in Beirut. Ze werkt samen met cameravrouw Edmee van Rijn en bezoekt risicovolle gebieden. Moore geniet van haar werk en de unieke toegang die zij als vrouw krijgt. Het Israëlische leger bezet inmiddels meer dan 60% van de Gazastrook en premier Netanyahu wil doorgaan tot ze 70% in handen hebben. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Magatsi leven in angst door de verschuivende grenzen en schietpartijen. Mensenrechtenorganisaties spreken van etnische zuivering. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ojala Radio. Ojala Radio, Ojala Radio, Ojala Radio, Ojala Radio.
1: Dit is Ojala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ojala nog groter. Tujanito, Ojala Radio, feel the energy.
2: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ojala.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ugyan a Radio 24.

8 minuten over 9. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland, fijn dat u bent afgestemd op Ujala Radio. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom op deze zondag de 21ste juni 2026. Swagatam, khushamdeed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. En als je deze tune hoort, dan weet je al wat er komen gaat. De pareltjes heb ik weer voor u op een rij gezet. En uiteraard begin ik na al die prachtige bhajans met deze Naat Sharif van Padmashri Mohammed Rafi.

brengt ons naar 12 minuten over 9. Ja, en dan heb ik in de tussentijd al zoveel appjes binnengekregen. We gaan daar strakjes aandacht aan besteden. Maar allereerst wil ik ook een heel speciaal lied afdraaien. Even kijken hoor wat ik allemaal... Want dat is dan... Het is vandaag dus 21 juni. Een bijzondere dag is dat voor velen. Een beladen dag is dat ook voor velen. Maar hoe het ook zij... Je denkt toch altijd weer terug aan die ene persoon... die altijd heel veel voor je heeft betekend. Die is er niet meer. En dat moeten we toch ook altijd blijven koesteren. Want ze zijn dan niet meer fysiek aanwezig. Maar in je hart leven ze voort.

Want ja, dat is dus heel speciaal voor allen die er dus niet meer zijn. Aan wie we er nu weer terugdenken. Dat dit zo'n bijzondere dag is. Een papadag dus. Een vaderdag. En dat ligt mij dus na aan het hart. Ze zijn er niet meer, fysiek dan. Maar ze leven wel voort in ons hart. Voor iedereen die

0: Al de appjes die ik in de tussentijd ook heb binnengekregen. Nou, ik denk dat ik alvast een deel daarvan ga doen. Want ja, als je ook raamt, Jawen, dat is inderdaad een bijzondere dag. Je zegt gefeliciteerd met deze bijzondere dag. Vaderdag. Ook is het de langste dag van het jaar. Ook is het de internationale dag van yoga. En bovenal, degenen die allemaal jarig zijn vandaag, feliciteren wij dan bij deze ook heel, heel hartelijk. Een hele mooie dag toegewenst. Als je ook eraan Jawen, dank u wel voor uw mooie appje. Ook Tony is er die aan het werk is. Ja, en je wacht ook op Ojala's politiek-economisch analist Robbie Makka. Je bent aan het werk, weet niet wat je aan het doen bent, maar een hele mooie dag aan u toegewenst. Ria Kandu, dankjewel voor je appje. En ook Janta uit Lelystad wens ik een mooie dag toe. Rinja Bevati, hartelijk dank ook voor je appje. Dat wordt weer genieten geblazen, hè. En mijn bro Rakesh, hartelijk dank ook. Fijne zondag toegewenst aan Chandra. Lachmanji, ook een hele mooie dag aan u. Het is zondag, zonnetje schijnt hier in Amsterdam Zuidoost. Niet al te fel, maar het is er. En het wordt weer een mooie dag. En dan heb ik nog wat appjes, maar ik ga eerst naar onze gezel. Want dat wil u ook wel horen, nietwaar?
1: Dat is zeker goed, hè. एक ही नाम सामने आता है वो है शहंशाह गज़ल जनाब तलत महमूद. मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ. उनका एक लहजा, हल्की सी आवाज़ में मखमली सी खूबसूरत सी आवाज़, प्यारे मीठे सुरीले फिल्मों के गाने, गज़लें, एक ऐसी आवाज़ जिसको आप घंटों तक सुनते रहो और ऐसा लगता है कि कोई कान में मध जैसा रस कान में चला जा रहा है.

0: Dat was prachtig, toch?
1: Toen je pjaren korte korte. Dat was van Nahid Achter. Pakistani zangeres, hè. Uit haar album. Is ook van een film geweest, deze gezel. Shami Gezel. Hoop dat u ervan hebt genoten. En ik heb straks nog eentje voor je, omdat het zo kort was allemaal. Al de gezels die ik tot nu toe heb laten horen, waren vrij kort. Maar nog eerst eventjes de andere appjes. Auntie Jessie heb ik ook even gesproken. Dankjewel, ook een fijne zondag voor jou. Aasje uit Haarlem, dankjewel ook voor je appje. Ook Wimla uit Den Haag wens ik een mooie dag toe. Zus Eden, hartelijk welkom. Mijn matchmaker daar in Amstelveen heeft altijd zoveel plaatjes te sturen. En ik ben ook blij met de plaatjes die ik van u krijg, hoor. En Marian uit Groningen, hartelijk dank. Een fijne dag ook voor jou, Mila. Ook Ilse Tjummen, jij gaat ook alweer lekker vroeg sporten. Dat is goed, helemaal mooi dat je alweer zo vroeg gaat sporten. Ook zus Lina, wens ik een mooie dag toe. Glenn en Shaquille, hartelijk welkom. En ja, ik heb je al geappt, hè, van wie dat liedje was, van die man uit Trinidad. En ook Indra Sjoerden uit Krommeni wens ik een mooie dag toe. En dan heb ik nog appjes gehad van Henny en Shirley uit Den Haag. Mijn neef Sjoerd Hoezijn, dankjewel voor je appje. Ook een mooie dag toegewenst aan Margriet en Waldo daar in Zwaag. En zo kan ik nog wel verder gaan, maar we wachten op de rest van de appjes en dan maak ik er een mooi geheel van om ze dan aan u te brengen. Ik heb nog wat mooie songs voor je, zoals deze gezel dus van Pinaas Masani.

drie prachtige results hebben gehad. Deze was zeker ook mooi van Pinaas Masani. Ook een Pakistani zangeres weer. En dan gaan we straks naar een andere leuke song. Want ja, het is ook Vaderdag, hè. Maar ik heb ook wel wat nieuwtjes van Suriname voor u. Ik ga daar nu mee beginnen. Minister Lalini Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport wil het beheer van de sportaccommodaties weer grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de overheid brengen. Volgens de bewindsvrouw is de huidige constructie waarbij veel accommodaties door stichtingen worden beheerd niet langer houdbaar en belemmert deze de verdere ontwikkeling van de sportsector. Gopal heeft ook forse investeringen aangekondigd om de sportinfrastructuur te verbeteren. En tijdens de behandeling van de begroting in de Nationale Assemblée gaf minister Gopal aan dat verschillende sportfaciliteiten in het verleden in beheer zijn gegeven aan particuliere stichtingen. In de praktijk is volgens haar gebleken dat daarbij niet altijd het algemeen belang voorop staat. Volgens haar wil het ministerie toewerken naar nieuwe beheersconstructies waarbij zowel de overheid als de beheerders profiteren. Daarbij wordt er gedacht aan een verdeelsleutel waarbij 60% van de inkomsten naar de beheerder gaat en 40% naar de staat. De bewindsvrouw benadrukte dat een centrale regierol van de overheid noodzakelijk is om investeringen in sportfaciliteiten mogelijk te maken. Nou, en straks heb ik nog meer nieuwtjes voor je. We gaan naar, ja, het is Vaderdag, zei ik al, hè.

Ik wens u allen een hele mooie dag toe. Ik heb nog meer nieuwtjes van Suriname voor je. Zoals deze, minister Raikit Ramsaran van Defensie heeft tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée een opvallende uitspraak gedaan over het marineschip Barracuda. Hoewel het vaartuig nog steeds wordt ingezet voor maritieme operaties, gaf de minister aan dat hij, als hij destijds de keuze had gehad, waarschijnlijk andere prioriteiten zou hebben gesteld bij de investering van ruim 17 miljoen euro. Ramsaran reageerde daarmee op vragen van meerdere assembleeleden over de aanschaf, de kosten en de inzet van de Barracuda. Volgens de minister gaat het om een lease-to-buy-constructie. Een lease-to-buy-constructie met een totale waarde van ongeveer 17,3 miljoen euro over een periode van 5 jaar. De jaarlijkse leaseverplichting bedraagt circa 2,3 miljoen euro. De minister bevestigde tevens dat het vaartuig niet via een openbare aanbestedingsprocedure is aangeschaft, maar via een afwijkende procedure. Hoewel de Barracuda volgens Ramsaran wordt ingezet voor toezicht en patrouilles in de territoriale wateren en de maritieme economische zone, zou hij met dezelfde financiële middelen andere investeringen hebben overwogen. Ja. Nou, en hij noemde onder meer investeringen in de luchttransportcapaciteit, zoals een transport- of cargovliegtuig waarmee militairen, materieel en goederen sneller naar afgelegen posten in het binnenland kunnen worden vervoerd. Nou, dus dat zou zijn optie zijn geweest hierbij. Nou, kijk, als ik straks nog wat nieuwtjes voor je heb. En dan, ja, ik heb vandaag ook weer wat andere songs voor je. Ik heb nog wel wat uit de jaren 50, maar het zijn eind jaren 50 liedjes. Dit is uit 1958. En daarna gaan we over naar de jaren 60.

komt dus heel veel vrolijkheid in dit liedje van Mahmoud Rafi en Aisha Bhosle uit de film Aura. Nee, ja, het is Aura Britje. Uit die film is het gehaald. En brengt ons naar 14 minuten voor 10. Een felle brand heeft gisteravond een woning in het westen van Suriname volledig in de as gelegd. En dat was dus achter het MCP van Pettenpolder. Er is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan, want ja, het bericht is pas gelanceerd. Pas gechapen, kan je zeggen. Men moet nog alles nagaan hoe de brand is ontstaan. Dus dan zullen we nog wel wat daarvan te horen krijgen. En even kijken als ik nog wat ander nieuws voor je kan vinden. Natuurlijk, aanrijdingen gebeuren er net heel veel daar zo. En ook politie-inspecteurs die worden aangehouden tegenwoordig in Suriname. De schering en inslag wat corruptie daar betreft en oplichting door de politie. Nou, in elk geval, we gaan hem straks in de uitzending halen. Ojala's politiek-economisch analist Rabbi Makkaha. En dan zal ik kijken wat hij daarop zal antwoorden. In elk geval, we gaan door met de mooie muziekjes hier bij Ojala Radio.

een beetje schipperen tussen 59 en de jaren 60 nu. En daarna volledig op 60er jaren en 70er jaren. Zo'n beetje ga ik vandaag erbij halen. En uiteraard gaan we ook wel papa songs erbij halen. Een mooie dag aan u allen toegewenst. Ja, en dan heb ik nog meer appjes binnengekregen. Ik heb een appje gehad van Andrew en Chitra. Fijne dag ook voor jullie daar. Ook Nirmala uit Alphen aan de Rijn is erbij. Ook de groeten aan je zus, Gisela. En dan heb ik ook nog van Shanta Tegelo een appje gekregen. Mooie zondag ook voor jou. Gisla, op je vakantiebestelling. En jullie hebben al ontbeten, neem ik aan. Want toen je het voor me stuurde, zou je gaan beginnen. Dus je bent daar klaar. En nu genieten geblazen, hè? Ook Boyke uit Beuningen wens ik een hele mooie dag toe. Fijne zondag ook aan Imro G. En je hebt zeker genoten ook weer van de gazals, hè? Tante Sylvie, hartelijk welkom ook. U zegt ook dat u geniet van Ujala Radio en dat is fijn te weten. Ook Amina uit Den Haag wens ik een hele mooie dag toe. Satya, je bent nog lekker in bed. Je geniet op die manier van Ujala Radio. Ook Rosa Jusja is er weer bij. Een fijne dag ook aan u toegewenst. En in Zoetermeer geniet Ashmi met een bakje koffie lekker van de uitzending. Terwijl de heren nog lekker slapen. Ravi komt van de nachtdienst, dus die slaapt nog even. En de andere die moet leren. Het begint met toetsweek, hè? Armaan, doe hem de groeten. En ook Kiwi natuurlijk, een kusje van me, hè? Anyway, we gaan door met de songs die ik voor u heb.

धीरे चल, ja, niet al te snel en hard van stapel lopen, niet waar? Nou, we hebben niet veel tijd meer, dus dan ga ik toch maar even naar deze van 1959 uit Naya Sansar bij Hemant Kumarji.

0: Live vanuit de Hoogstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. 1 juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 1 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 1 juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
4: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
5: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
6: You are, you are, you are.
7: Dit is het Ojala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Eilandbewoners verzetten zich massaal tegen plannen om grote delen van de Waddeneilanden af te sluiten voor het publiek. Een tegenbeweging stelt dat natuurwaardering voortkomt uit eigen waarneming. Inwoner Marloes Fopma, die toeristen meeneemt in de duinen, uit diepe bezorgdheid over de toekomst van het haar dierbare gebied. En Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam, mogelijk met excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Ze werden in 1951 onder slechte omstandigheden in Nederland gehuisvest, ondanks hun dienst in het KNIL. De ceremonie is live te volgen vanaf 12:15 middags. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio. और Ujala Radio साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो Ujala Radio.
2: बस तू चाहिए
1: Ujala Radio. Hindustan's sound from Nederland via DAB Plus and wereldwide online. Join the movement, join the community. Follow ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
8: Remember masoom the bekhabar.
1: Ujala Radio, रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोड़ खाती है. और हाँ, तू मांगेगा. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

9 minuten over 10 alweer. Een hele mooie zondag aan u allen toegewenst. We hebben nu een fantastische zon erbij hier in Amsterdam Zuidoost. En hoe bij u in de omgeving ook wel, waar u zich allemaal ook bevinden mag. Misschien in Eindhoven, Hessas. Dankjewel voor je appje. Fijne dag ook toegewenst aan Prabha. En ook Indra en Suresh, mijn nicht en neef uit Almere. Wens ik een hele mooie dag toe. En dankjewel. In de tussentijd heb ik ook weer een prachtige song klaarstaan. Dat doet me denken aan iemand die het altijd afdraaide, maar ook niet meer is. Zo gaat dat in het leven, hè? Vandaag zijn we er, morgen weten we niet. Dus wees goed voor elkaar.

0: No, en dat zullen we zeker te horen krijgen van Ujala's politiek-economisch analist Robbie Makka. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel, RJ. Goedemorgen. Namaskar iedereen.
0: Ook een hele mooie dag aan jou toegewenst. Het is Vaderdag, dus zeg ik bij deze ook een fijne dag aan jou toegewenst.
1: Dankjewel, RJ. Ook naar alle luisteraars toe, alle vaders, wat voor soort dat ook is. Schoonvader, grootvader, mm-hmm. Bedovergrootvader, stiefvader. Sabiko, een shoepdien en een geweldige dag toegewenst.
0: Zeker weten. Robbie, laten we beginnen met de vragen die ik dan weer voor je heb vandaag. Ansadi, die maakt zich zorgen over de reiskostenuitgaven van de regering. Ruim 2,2 miljoen SAD, vliegen en hotelverblijf, daar heeft ze dus over. Ze vraagt zich af waarom ze geen Zoom-meetings doen in plaats van persoonlijk daar aanwezig te zijn.
1: Ja, terechte vraag, RJ. Dat verhaal van reizen door politici, ministers, assembleeleden, familieleden, noem maar op, al die mensen, dat is een gedoe. Is al jaren zo. Dan dik je Suriname onder water, dan valt stroom uit, dan heb je geen medicijnen, dan heb je dus zoveel dingen niet. En dan zie je van dat de ene minister in het buitenland zit, dan weer een andere parlementariër, en het gaat maar door en het gaat maar door. Maar de essentie van het verhaal van mevrouw Ansadi is dus nu, ze zit in de regering, en meestal is het zo, RJ, van jouw eigen coalitie mensen, jouw regering luistert eigenlijk niet naar oppositie. Want oppositie gaat zeggen van luister, je reist te veel. Maar als oppositie zelf ook in de regering is, dan doen ze hetzelfde. Dus je corrigeert het niet. Nou, nu is NDP aan de macht. Paars Ansadi is van NDP. En wat zien we? De begroting wordt nu behandeld. Begroting 2026 is onder de hamer. Je moet hem snel goedkeuren, want anders is men buitenwettelijk bezig. En wat doen verschillende ministers?

0: van heel veel reiskosten op die begroting. Want men wil weer op reis gaan. Of men wil dus extra hotel boeken om hotelkosten te gaan betalen. Dus die lopende uitgaven van de regering, ook van kabinet-president, die is fors gestegen. Sommige van die begrotingsposten die zijn gestegen met tientallen miljoenen. Maar wat dan die analyse is, is van hoeveel betaal je voor hotel, hoeveel betaal je voor vliegtickets en hoeveel betaal je misschien voor eten, drinken, zakgeld, etc. En dat is het verhaal van wat hindert. En ik dacht dat assembleelid Deo Sharman van VHP, die heeft een keer aangegeven, ik dacht 3 juni, regering doet qua buitenlandse dienstreizen niet onder voor voorganger. Dus we besparen niemand, Of het nou VHP is of NDP is. Sharman is ondervoorzitter van het parlement geweest. Hij is nu ondervoorzitter van de Nationale Assemblée. Lang verhaal kort, er moet soberheid zijn. Er moet sprake zijn van beheersbare kosten. En je inderdaad veel meer zoomen, veel meer teams doen, veel meer online vergaderingen doen en minder reizen. Geldt niet alleen in Suriname, geldt eigenlijk ook in Nederland. Maar de vraag is, gaan ze wel luisteren? Want de daggelden zijn interessant. Als je per dag naar het buitenland gaat vanuit Suriname en je bent assembleelid en je bent minister, dan krijg je ongeveer, wordt gezegd, $750 aan representatiekosten, verblijfkosten. Dat is aantrekkelijk en dat is een stukje compensatie voor je salaris.
1: Nou, het is niet alleen maar representatie. Ook kleedgeld en dat soort dingen zit er ook in, toch?
0: Ja, maar die kleding, et cetera, die krijg je al normaliter als je parlementariër bent of minister bent. Mm-hmm. Maar die $750 is met name ook om je taxis te betalen. Om vooral dus ervoor te zorgen als je bijvoorbeeld met delegaties samen gaat dineren of lunchen. Dan kan je niet Londrie daar gaan. Dat door Jamie me kuch paisana, maar daar heb je geen dollars, et cetera. Dus dan krijg je creditcard of je krijgt voorschotten, dan mag je daarmee financieren. En daar moet men soberheid gaan tonen. En het begint bij Simons, daarna moet Rusland het doen en daarna moeten de ministers doen. Maar Ansadi heeft commentaar op een minister van Doe, maar haar eigen ministers van NDP die reizen dus heel veel. En ga maar kijken, ze gaan naar Ghana, ze gaan naar Trinidad, ze gaan naar Amerika. Kijk, als het iets oplevert, geen enkel probleem. Je gaat voor $10,000 naar het buitenland, je brengt $20,000 terug, dan heb je winst van $10,000. Maar is op gelijk hartje of kosten jada houden of paisanawe.
1: Dat is inderdaad zo wat vaker gebeurt, hè, in de derde wereldlanden ook nog wel. Maar goed, Ramdin die wordt ook nog eens een keer beschuldigd, maar de OAS zegt dat hij niet verantwoordelijk is voor de administratie. Wat doet hij daar precies voor werk?
0: Nou, Albert Ramdin is secretaris-generaal van OAS. Dus eigenlijk is het een functie van OAS zelf. OAS is Organisatie van Amerikaanse Staten. Is hoger dan Caribisch gebied. Dus het is alle Amerikaanse staten bij elkaar. Dus je moet kijken naar Amerika zelf, United States of America. Je moet kijken naar landen van Midden-Amerika, noem maar op. Al die landen, Panama, Mexico, wagaira, wagaira. Maar ook Caribisch gebied heeft daarin ook een stem. Dus CARICOM is voor Caribisch gebied, voor Suriname, Guyana, Frans-Guyana. En dan heb je OAS als een grote. En boven OAS heb je dan Verenigde Naties. En ja, Ramdin ligt onder vuur. Maar door wie? Wederom, social media, laat me dit misschien vandaag zeggen. We kunnen van alles en nog wat zeggen over nieuws en feiten. En nieuwsfeiten en persconferenties en UR nieuws, zoals wij het brengen, commentaar. Maar hoeveel van het nieuws is niet social media nieuws en berust niet op waarheid of het is bagger? Zo heeft NDP paars een paar van die influencers. Eentje heeft een zekere, volgens mij, Oostburg. Vele mensen volgen hem. Eigenlijk wilde ik die naam niet noemen, maar ik doe het bij wijze van uitzondering. En hij en nog iemand anders van paars, ze spuien maar, ze spugen maar. Ze man toeke, ze man batia, ze man roddelker, ze man ijzeker. En dan gaan ze altijd zeggen, Ramdin heeft dit gedaan, Ramdin heeft iets met Xaviera Yesrun. Xaviera Yesrun is chefstaf daar, dus secretaris-generaal heeft dan een bureau, een baas van het bureau. Lang verhaal kort, Hun aanval is geopend op de Hindustan, laat me het weer zeggen, op Albert Ramdin, zodat Amerika Albert Ramdin eigenlijk naar huis stuurt. Of beter gezegd, dat men zo spoedig mogelijk Albert Ramdin zal bedanken. En dan heb je de situatie waarbij OAS dan gaat reageren en gaat

0: zeggen van, het is niet waar, dit is verwerpelijk, er is niets aan de hand en noem maar op. En ze gaan allerlei dingen vertellen, daarmee dat Ramdin bijvoorbeeld wederom heel veel reiskosten maakt of heel veel verblijfkosten declareert of dat hij dus Javiera Jesseren, dat is een Surinaamse dame, heeft bevoordeeld. Lang verhaal kort, terwijl je moet bezighouden met de ontwikkeling van Suriname in Amerika, kieke handjagooi met olie en gas, je had het daar net over, de kosten van reizen, hoe gaan we doen met de gezonde begroting, hoe gaan we ervoor zorgen van dat Suriname beter gaat worden, hoe gaan we ervoor zorgen dat Suriname, dat mooi land, multicultureel, culinair programma, mooi weer en soms misschien veel te warm, maar een geweldige, rustige plek in Suriname, onder die maaienboom, onder die papaienboom bijvoorbeeld, mooier wordt, zit men met baggernieuws en allerlei dingen toe. En vooral Surinamers die onderling vechten. Dus daarom heb ik gezegd, Ardie, de vijand van Suriname is meestal de Surinamer zelf en niemand die daar buiten is. Het is geen OAS, het is geen diaspora, het is geen EU, het is die Surinamer zelf die op social media veel bagger praat. Vandaar die verklaring van OAS.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Maar wat voor werk doet Ramdin daar nou precies?
0: Secretaris-generaal van OAS. Mm-hmm. Precies wat ik zeg. Dus je hebt de organisatie van OAS, wat ik zei met Amerika is dus erin en al die landen. En secretaris-generaal is te vergelijken met wat Rutte doet bij NAVO. Mm-hmm. Je bent de SG, een ministerie, een internationale organisatie, wordt gedraaid door een bureau, door een secretariaat. En Ramdin is de baas van alle landen als het gaat om alle secretariaten. Zeg maar een operationeel bureau om ervoor te zorgen dat organisatie van Amerikaanse staten in den landen, dus ook binnen de landen van Amerika, een goed bestuur heeft.
1: Oké, Robby, dan hebben we dit al een keertje behandeld, want de politie die is echt niet meer te vertrouwen. Politieinspecteur aangehouden op verdenking van oplichting en corruptie, onderschepping van 82 kilo cocaïne, en dan heb je ook weer een andere gedeelte erbij dat ook nog aankomt. En dat is een groot aantal politieagenten wordt verhoord en 3 zijn er in verzekering gesteld. Hoe kun je je nou veilig voelen in Suriname als je de politie niet meer kan vertrouwen?
0: Volledig eens, RJ. Maar we weten, je had het daarnet over derde wereldland Suriname, een land in ontwikkeling. En inderdaad, afgelopen vrijdag is een politieman aangehouden door de autoriteiten in Suriname. En dan begint het weer. Hè. Wat is precies de verdachtmaking? Welk onderzoek doet voort? En om wat voor politiefunctionaris gaat het? En dan ga je dus, als je alles bij elkaar optelt, dan ga je zien van verdenking van oplichting aannemen van giften en beloften en al dat soort dingen. Maar je kan ook situaties hebben van dat een politieman dus die zit op de afdeling vuurwapens of rijbewijzen ook is aangehouden. Nou, dat lijstje is heel lang. Niet zo lang geleden 3 politieagenten vast in onderzoek naar verdwenen cocaïne, onderschepping van 82 kilo cocaïne. Dat is ook een nieuws, dus dat dingen was. Maar minister Manoret is nu aan zet. Hij heeft het over, een paar weken geleden, RJ, heb je het gehad over diefstal van kwik bij politie Geiersvliet. Hoe is het mogelijk dat zoveel vaten kwik op politie van politie Geiersvliet is gestolen? Overigens, waar er cameratoezicht is. Dus je vraagt nogmaals aan die poes om op melk te letten. Je vraagt aan die politie soms om je eigen middelen te beschermen, maar het is niet veilig genoeg. Het is verziekt. Als je het zo schetst, betekent het van dat er een teamdynamiek daar moet komen en Manoret heeft de uitdaging. En we zeiden het, hoe komt het? Ja, wederom, er is weinig interne controle. De opperbaas checkt niet wat de baas doet, de baas checkt niet wat medewerker doet. 2, slechte functioneringsgesprekken niet gevoerd worden. Of die gevoerd worden, slechte. En of een aantal gesprekken die niet gevoerd worden. 3, geld. Geld is een probleem om goede accountants in te stellen. 4, geld als het gaat ook om opleidingen, deskundigheid. Wie is eerlijk, wie is niet eerlijk? Assemblée-lid Jogi zei onlangs, die man is pas 4 maanden in dienst bij de politie en hij rijdt een heel dure auto. Hoe is dat mogelijk? En terwijl die man in een eenvoudig huis was, hoe heb je dus binnen 4 maanden zo'n enorm rijkdom kunnen vergaren? Lang verhaal kort, wederom, in die landen in ontwikkeling heb je weinig checks en balances, heb je weinig interne controle, heb je weinig integriteitsofficieren, heb je weinig teams als antifraude, bestuurlijke boete, fraudebestrijding, en dan krijg je dit verhaal. Aan minister Manoren de uitdaging om als minister van Justitie en Politie samen met Simons een slag toe te brengen aan de criminaliteit in Suriname. En het zal me niet verwonderen, AJ, als je volgende week of een andere keer wederom nog wat informatie gaat krijgen vanuit de media van hey, wederom politieman aangehouden. Hoe meer ze worden aangehouden, hoe beter het is. Trouwens, het is niet alleen bij de politie over het algemeen. Er wordt ook gezegd het is ook bij de militairen, het is ook bij de mensen van de Centrale Inlichting of Veiligheidsdienst, er is ook dus bij de bodyguards van de ministers en andere handhavingsdiensten. Het is lastig, maar het is niet anders.
1: Ja, want het blijkt ook van je kan ze helemaal niet meer vertrouwen. Dus het is maar goed ook dat ze inderdaad aan het licht komen en vooral die corruptie rondom vuurwapenvergunningen. Dat is toch wel heel erg dat ze dat doen.
0: Ja, alleen aan die mensen, vooral ook uit Nederland die naar Suriname gaan. Op Facebook zet minister Manoret, volgens mij de politie van Suriname, zodra je verdachte zaken ziet, blijf de mensen schrijven, blijf taggen. Blijf dus minister Manoret informeren. En als het even kan, doe dat zeer zeker door brieven te schrijven naar parlementariërs. Want er zullen een aantal zijn, zoals minister, oud-minister Matura, die van de politie is. En ook andere mensen dus die een band hebben met justitie en politie. Laat ons gezamenlijk Suriname schoner maken van deze oplichters.
1: Zo is dat. Nou, dat waren de vragen die ik vandaag voor je had, Robbie. Dankjewel.
0: Jij ook bedankt, RJ. Als ik nog even tijd heb,
1: zeker?
0: Een minuutje. Ik kreeg heel veel brieven en klachten en mailtjes met betrekking tot dat die telefoon van het consulaat, dus consulaat van Suriname in Amsterdam, wel overgaat. Dan moet je heel lang wachten. En voordat je dan aan de beurt bent, dan wordt die verbinding verbroken. Vervolgens stuur je een mail en dan komt het onbezorgd weer terug. En aan mij wordt steeds gevraagd van, meneer Makka, kunt u iets doen? Kunt u wat regelen? Noem maar op. Kijk, bij vorige regering deed ik mijn best vanwege de contacten door de president aan te schrijven en president Janssen Tokyo en zegt van, ijzekerretje, hier heb ik die contacten niet. Dus gaat u door met het schrijven van die brieven. Die verbinding wordt verbroken, maar schroom niet om langs te lopen op het consulaat. Ga daar een keertje in de rij staan. Deponeer je klachten. Schrijf die brieven. En zorg ervoor dat bijvoorbeeld je service krijgt. Het gaat vooral om je PSA-kaart. Want ik wil de mensen ook zeggen, de website was gehackt. Er wordt veel meer aanvraag gedaan voor PSA. De kosten zijn hoog. Maar als je stingen gaat verlagen. Deze regering heeft goudbelasting verlaagd. PSA-kosten verlaagd, maak er gebruik van. En nogmaals, ik hoop dat die service wordt verbeterd. En voor al die mensen die mij hebben geschreven, noem maar op. Ik ga mijn best blijven doen. Jahi consulaatje service na mooi rei. Jahi Surinameke service na mooi rei. Jahi ambassadeke service na mooi rei. Ik verzeker jullie, de service van RJ van UR zal altijd goud zijn voor jullie allemaal.
1: Je bent, ja, en jij bent ook goud waard voor ons. Dankjewel, Robbie Maka. Graag tot volgende week.
0: Mooi serieus en sterkte extra vandaag met Vaderdag.
1: Brasa,
0: ik denk heel veel aan je. En iedereen fijne Vaderdag. Ram, namaste. Assalamu alaikum. Goedemorgen. Dag.
1: Hartelijk dank. Tot volgende week.

inmiddels geworden 2 minuten, bijna 3 over 11. En dan gaan we verder met de songs die ik dan voor u heb.

0: Me, oh Sheila, oh Saryu. Zo kunnen we wel doorgaan en de namen erbij halen. Wat een geweldige song uit 1965, als ik me niet vergis was dat, ja. Met Masri Mohammed Ervi hebben we inderdaad weer gehoord uit de Ghi Orjo. Dan heb ik weer een andere prachtige voor je uit 1964. Nee, dit is uit 1960.
1: क्या कहूँ आपसे प्यार है.
0: Nou ja, niet nummer, niet uit 1960, maar wel uit 64 filmkanaam. Hij lieder Ajakal Shok die daar hij Aja Bhosle en Padmashree Mohammed Ervi.

0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
1: Ja, Comic Song, we zaten ook weer hier bij Ojala Radio. En als we zo bezig zijn, haal ik eentje uit 1962 ook voor je erbij. En dit is uit Roop Kiranich, Horo Karaja.

Ja, zo krijg je al de prachtige liedjes te horen. Hier. Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar de bedoeling is dat ik hier doorga naar de film Mera Kasoor Kjahe. En nu even wat het weer betreft. We krijgen nog een warme week voor de boeg. Met circa 34 graden. Zo tegen vrijdag. Maar voor vandaag is het zo'n 21 tot 24 graden.

Poesje Mangeesker was dat. Ja, dat moeten we ook eventjes erbij hebben gehaald, toch? Want zij is er nog. En ik zei al dat het een warme week wordt. Zo met 34 graden. Vandaag is het in het noorden 21 tot 24 graden. Maar in Brabant en Limburg kan het wel wat warmer worden. Tot wel 30 en 32 graden kan het dus daar worden. Anyway, het is Vaderdag ook. En ik wil BJ ook bedanken voor zijn appje. Hij zegt, hij kijkt uit wat het vrouwtje voor hem heeft gedaan. Dat wordt vast weer iets lekkers. Een ontbijtje. En ook Rewien kijkt uit naar zijn ontbijtje. Een hele fijne dag aan jullie toegewenst, heren. Alle heren die me dan appjes hebben gestuurd. Een mooie Vaderdag aan jullie toegewenst. Even kijken, zal ik deze zetten of zal ik deze zetten? Een matlebigana, want dat hoort er ook bij. Ook voor degenen die en vader en moeder zijn. Voor hen geldt het ook wel. Fijne dag aan u allen toegewenst.

Wacht, dat was even mooi om gehoord te hebben. Je hebt een keihe aankaasje bij Asha Bhosle or Satyo. En dan, als we toch met papa bezig zijn, laten we dan deze ook erbij halen. Nou, is wel kort, maar is wel een mooi liedje. Uit de film Doordeel van 1965.

Lata Mangeshkar uit de film Doordeel was dat. En Manmera en Naatje en Hemanda heeft de muziek gemaakt daarvan. Nog even 2 minuutjes kunnen we genieten van deze uit de film Jali Noot. Een papa song. En dan ben ik strakjes weer bij u terug na de commercial break van 11 uur.

Jala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, from India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नेलोंग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Claude Guillemal, oprichter van gamebedrijf Ubisoft, is omgekomen bij een crash met zijn privévliegtuig in Frankrijk. Het toestel stortte vrijdag neer op een veld bij La Bole, nadat het was opgestegen in Rennes. Ook een andere inzittende kwam om. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Guillemal richtte Ubisoft in 1986 op. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi op 150 meter van de bestandslijn leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dringen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen rond 25 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal dicht door dat ongeluk. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

of ergens naartoe gaan om daarvan te gaan genieten. Dat is dan begrijpelijk dat er dan zoveel files zijn. Af en strakjes heb ik een heel mooi liedje. Het is wel een sad song. Maar dan ga ik je daar meer over vertellen. In de tussentijd heb ik wel deze voor je. En even zien, was het die ik wilde zetten? Ja, deze.

Baby JJ. Ja, ik kom heel veel tegen van Kishore Kumar of van Padmashree Mohammed Ravi aan informatie. Maar over Mukesh is er weinig te vinden. Ja, ik zou niet weten waar het aan ligt, want hij was toch wel ontzettend populair. Maar misschien komt het ook omdat hij vaker sad songs heeft gezongen. Hij heeft ook wel andere songs op zijn naam staan, toch? Maar ik kom niet zoveel informatie over hem tegen. Maar ik ga mijn best doen om ze toch wel voor je te vinden, hoor. Dus wie weet, een volgende keer heb ik dan toch meer voor je. Tauba je met de wali chal.

Ja, dat was de verlengde ervan, hè. 10 minuten voor 11:30 inmiddels geworden. En ik wens ook Norma en haar man in Arnhem heel veel goeds toe daar. Geniet van het mooie weer. En ook genieten jullie van de kleinkinderen Julie en Jana. En de groeten ook aan de mensen van kantoor, hè. Dankjewel voor je appje. En alle andere mensen die luisteren naar Royala Radio, thank you very, very much. Zo, en dan had ik het al gezegd dat ik iets heb van Mama Trevee, hè. Nou, soms denk je van, ze schudden het zo uit hun mouw om liedjes te zingen. Dat is inderdaad ook zo. Bepaalde liedjes zijn gewoon makkelijk voor hun. Maar sommige liedjes zijn behoorlijk lastig om precies dat gevoel erin te brengen die zij willen hebben. En ook de music director. Maar de muzikanten die gehoorzamen gewoon. Zeker een stuk of 200 man orkestra. En ook Sajinda Berman die had Mama Trevee een liedje gegeven om te zingen. En bij de eerste 3, 4, 5 takes lukte het maar niet. Niet dat het zo moeilijk was voor Raffi om te zingen qua toonhoogtes en zo. Nee, dat niet. Maar het gevoel erin te brengen, dat kreeg hij maar niet. Zoals hij dat wilde. En ook Sajin zei iedere keer weer, nee, het is niet zoals ik het wil. En er moet wat meer kracht ingezet worden. En er moet wat meer, gevoel ingebracht worden. En eindelijk, bij take 15 of zo, was het gelukt. En toen zei Sajinji, ja, terwijl de muzikanten daar zwetend erbij zaten, zei hij van, ik denk dat we het nu hebben. Maar Raffi was nog niet tevreden. Hij zei, ik take over, Sajinji. Sajin keek hem aan, hij zegt, maar dit is goed. Hij zei, nee, ik ben nog niet tevreden. En dat liedje, dat is deze. Ik zei het al, het is een sad song. En hij wilde dat gevoel erin brengen. En dat heeft hij dus uiteindelijk gedaan. Toen hij zelf tevreden was, zei hij van, dit is hem.

En je moet nagaan, na zoveel takes, één liedje zo opnemen, keer op keer op keer, was zijn stem niet vermoeid. Hij bleef doorgaan. Hij had de kracht om dat te kunnen doen. Precies zoals hij het wilde hebben. Waar je het gevoel in moest zetten, dat heeft hij dus erin gecreëerd. En ook de muzikanten, die zijn ook gewoon, ondanks alles, doorgegaan. Petje af voor ze. Ja toch, dat mag zeker gezegd worden. Niet alleen maar voor de zanger, maar ook voor de muzikanten. Die uren hebben gezeten daar zo in die hitte. Want wat voor AC hadden ze vroeger daar zo? Hoeveel AC hadden ze vroeger daar? Maar het was fantastisch. Hij heeft het mooi gezongen, nietwaar? Goed, dat was dus Padmasri Mohammed Reh. Maar ik blijf nog eventjes bij hem, want ik heb dit ook een mooi liedje voor je uit de film Night in London. Samen met Lata G. Music by Lakshmikant Dorp Yarelal.

Great song. Ja, je mag zeggen wat je wil. Het is een geweldig liedje, ook weer uit de film A Night in London. Letta G en Mohamed Rafi hebben we gehoord. Nou, hebben we gisteren ook allemaal massaal genoten van voetbal, hè? Brian Brobby, die heeft dus het elftal heel erg omhoog doen schieten. Letterlijk en figuurlijk. Ze waren allemaal trots op hem. Hoop ik maar dat ze met beide voeten op de grond blijven. En niet al denken dat ze de beker hebben gewonnen. Ja, want anders hebben we de poppetjes aan het dansen. We willen natuurlijk ook wel dat ze met de beker naar huis komen. Dus we zijn allemaal blij daarmee. Velen hun dag kon niet meer stuk. Dus je hebt het allemaal wel tig keer kunnen horen en zien. Zelf al de beelden heb je dus ook wel gehoord en gezien.

गम की सदा कौन सुने गम की गम की सदा कौन सुने।

वाह वाह वाह, पद्माश्री महामतरफी, ये जिंदगी तो झूम ले जरा, कैसे कहूँ uit die film is het gehaald. Ja, dan moet ik een applausje geven voor al de voetbalfans, want bijna 4,7 miljoen mensen die hebben naar Oranje Zweden gekeken. Ja, prachtig toch?

Ik kan bijna de Russische dans hierop dansen, hè. En de polka. Ah, het is heerlijk. Heel, heel mooi. Ji-ji-ji hebben we dus gehoord. En dan ga ik naar de film Bunpool. Ook weer een prachtige song is dit van Kishore Kumar en Lata Mangeshkar. Uit 1971.

dat brengt ons naar 11 minuten voor 12 ook alweer. Ik zit eraan tot 12 uur. En daarna hebben we nog heel veel mooie liedjes. Ik weet niet wie u gaat begeleiden daarbij. Misschien Lloyd, misschien een van de andere omroepers erbij. I don't know. In elk geval, Johnny, dankjewel ook voor je appje uit Rotterdam. En ook Rakesh en Natasha groet ik bij deze. Een fijne Vaderdag aan jullie allen toegewenst.

prachtig lied over papa, hè? Hartstikke mooi was dat ook weer. En ik hoop dat u al afgestemd blijft op Jala Radio. Want er komt nog veel meer aan en mooie songs aan. En ik heb nog een mooie papa-song. Nou is eigenlijk papa en mama-song. Waarmee ik dan ook weer uit wil. Ik hoop dat u dan ook weer hebt genoten van deze uitzending. En afgestemd blijft op your favorite radio station, Ujala Radio. Uiteraard ben ik er morgenochtend weer. Om 6:30. Met Good Day with RJ. En dan ga ik u ook weer aangenaam uit bed halen. Of begeleiden naar uw werk. Anderen die al vroeg op het werk moeten zijn, hè. En ook de mensen die vandaag aan het werk zijn. Taxichauffeurs, de buschauffeurs. Noem maar op, politie of brandweermannen. Ook vrouwen natuurlijk zitten daartussen. Een mooie dag aan u allen toegewenst. Geniet ook zoveel als mogelijk als het kan van het zonnetje als je even pauze hebt, hè. En degene die veel in de zon zitten, altijd een capje op en je zonnebril erbij. Zodat je geen zonnesteek oploopt. En veel drinken uiteraard, hè. Dat is altijd een waarschuwing die erbij blijft. En je insmeren, dat moeten we ook allemaal doen. Zoveel info voor die zon, hè. Terwijl wij uit de tropen komen en we eigenlijk nooit last van hadden. Maar ja, hier heb je er wel meer last van. Op de een of andere manier gaat dat gewoon zo. Anyway, ik wens u allen dus een hele, hele fijne dag toe. Fijne zondag en graag tot morgenochtend. Signing off voor Jala Radio, RJ. Shubdinek Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz, Gate, Gungunate, Aur Muskurate, Rehna.

0: zien.
1: Zo, en dan moet ik er helaas eventjes tussen komen. Want ik moet even melden dat collega Lloyd er zometeen is om u aangenaam bezig te houden. Na de commercial break van 12 uur. Ik wens ook mijn collega's allemaal een hele fijne papadag toe. Blijf afgestemd op Ujala Radio.

0: dit is Ujala Radio. Jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical! 4 juli bestaat 40 jaar.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AFAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AFAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are, you are, you are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Gisteravond is bij een ongeval in Biddinghuizen een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder om te kijken naar het slachtoffer. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant beschadigd is geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De inmiddels 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nog viel op de A28 Zwolle-Groningen. Bij Staphorst zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier vanaf afrit Omme. Eerder was de vertraging een stuk groter, want de weg was volledig afgesloten. Nu is het wel drukker aan het worden voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.
3: Ik hou van Ojala Radio.

स्पेशल रेडियो के जरिए आप सुने हैं अजीब दास्ता है ये कैसा दास्ता है ना Goedemiddag allemaal, welkom bij Ujala's extra editie. Hey, ik heb een extra editie hey, van Coffee Chai Middagshow. Het is vandaag zondag 21 juni en agar hambolila, je hebt 21 juni. Hey, dan is het vandaag officieel de eerste volle zomerdag van het seizoen. En veel Nederlanders zoeken verkoeling tijdens een warm weekend. Dus aaj deertelijk anjor higa. De avondvierdaagse en diverse zomerfestivals zorgen dit weekend voor een gezellige drukte in het land. Ja. En Schiphol en andere luchthavens beleven een druk weekend door het begin van de zomervakantie voor veel gezinnen. You are Jana Riduka, extra editie aan Champagne Krijger op hier. Coffee Chai Middagshowka. Coffee Chai Middagshow. En dat doen we. Zomaar. Gewoon. Omdat het kan. Omdat het gewoon kan. Welkom allemaal. Ik ga naar Mapko Sunani Kujari. Ik ga naar Mapko Sunani Kujari. Ik ga naar Sunke. Toe in hem ze verliefd hoor je. Ik ben verliefd. Ja. Ik ben verliefd. Na Juntus hoor je. Verliefd op dit nummer hoor. Op dit nummer ben ik verliefd.

मुलाकात एक बहाना है। वाह क्या नगमा है सुनवा लो। आज की फिल्म खानदान, म्यूजिक बाय खयाम एंड गाने वाली लता मंगेशकर के आवाज में आपने ये नगमा को सुने। वेलकम बाय उजाला मिदाग कॉफी एंड चाय एक्स्ट्रा एडिशन। आज इतवार की दिन, आज इतवार, इट इज जोंदाग। मिसिन गनीत जे फन एन रस्टिग मिदाग। Sabir, de ochtend te hoogen, maar middag, daar geniet je ook natuurlijk van. Een familiebijeenkomst, dus als je vaderdag hebt, dus je gaat naar je papa toe. Op een pitakje pasta heb je dan wel, hè? Geniet van je vader. Een fijne vaderdag. En ben je onderweg naar een zomers evenement? Nou, maak er wat moois van. Wat je ook van plan bent vandaag, wat je plannen ook zijn vandaag. Wij brengen het nieuws, stories van dichtbij en ver weg. Met warmte en nuance en natuurlijk een vleugje gezelligheid, toch? Toppen chai, koffie, or pani, theaarkele. Want dat is mijn avondje. Mijn hoe looit mijn habier. En af, schelinderen zien, kewaans mee, zoen, negozaar, heen, jeesham, daar zijn we met kantje. Tumko, meer deel niet op elkaar.

0: तुमको मेरे दिल ने पुकारा। जब कोनो को दिल से पुकारिए तो वो धीरक आ जाएगा। जब तो कोनो दिल से सोचिए तो तोके भी सोचेगा।
1: Dan moet het wel een mini chota wali koffie en chai zijn, hoor.
0: Ja, natuurlijk.
1: Want mijn kinderen wachten hier op mij.
0: Oh, dus die wachten op je. Nou ja, dan doen we toch een...
1: Ik wil chalak.
0: Want vaderdag, ja. Vaderdag, kieuw plasper. Gyan, kie het mieke zetje, henga poetje. Kie vaderdag, vader, wat is vader? Ik wil pita.
1: Maar heb jij alle vaders wel een
0: ja, natuurlijk.
1: Gefeliciteerd?
0: Net toe bitter, je zei eile. Onze pijn en bolle, alle vaders
1: een hele fijne. Feliciteren.
0: Oh, ook jij ook een hele fijne vaderdag.
1: Hamu babati. Maar zo'n bab howeke, om het te worden. Goedemiddag trouwens, Lloyd en Sunevalo. Bab howeke barka bat na haiga. Je kunt heel makkelijk vader worden.
0: Hoe toch makkelijk, hè?
1: Maar om vader te zijn.
0: Ja.
1: Tussen worden en zijn behoeft barka verschilbaar.
0: Waarom?
1: Worden kan iedereen.
0: Ha.
1: Maar vervolgens moet je die vadersrol kunnen vervullen.
0: Hamlokke rol kon je hega.
1: Oh, na ik roch, jeevan bhar.
0: Maar hamlokke rol kon je hega als vader zijn.
1: Een hele bescheiden rol.
0: Want we hebben het hier
1: ergens op de achtergrond. Ergens op de achtergrond.
0: Ja. Yeah, yeah.
1: Nee. Vaders hebben een hele belangrijke rol. Liefde die je opvoeding mee helpt, carrière, kanapina. Zodat je kind en je gezin, hè, je kinderen. Maar ook je echtgenoten,
0: ja.
1: Dat die een goed leven hebben.
0: Ja, een stabiele leven.
1: Dus toch het jij op een karma John Haiga, ik op baapke karma, ook het ook niet behouden ketje Haiga. Of baap toe hooi geloor bolle hem baap, wat iemand toe kuch na krijga. Je gedraagt je niet als een vader.
0: Ja.
1: Dat ook birtha, hè, jaar.
0: Birtha.
1: Dat toch alleen kagetje bij je baat, baap eigenlijk, op papier.
0: Ja.
1: In biologisch ben je vader, maar de rol van de vader heb je niet vervuld.
0: Niet vervuld.
1: Ja, dus daar moet je wel over nadenken. Or koi koi het mee, mannen dus. Aan een ouder lerken, ze door ho jaiga, of na ot na liefde de pawega, jet na de weke jaiga. Maar toch doen ze hun best, ja. Op afstand.
0: Op afstand.
1: Or koi koi baap haiga, ghar me reike. Oh, na de wega liefde.
0: Ja.
1: Dan gaan ze hun kind slaan, of ze gaan hun vrouw slaan, of ze gaan agressief doen.
0: Ja.
1: Dus je hebt zoveel type vaders.
0: Ja.
1: Een vader die gescheiden is, is niet per se slecht.
0: Nee, natuurlijk
1: maar
0: niet.
1: Maar een vader die zijn kind mishandelt of verkeerd behandelt, dat is heel slecht.
0: Ja.
1: Dus ja, om een chai sochik heb je. Kijk, hij is een pitahambati. Wat voor vader ben ik?
0: Ja.
1: Ben ik een goede vader? Of ben ik... En iedereen kan die vraag zelf beantwoorden. Om een nahaigat ook. Hamre jan jahan talak ham jaane la deskundige ke lawe ke ya to khoje ke. Je weet zelf wel wat je als vader wel moet doen en niet moet doen. In elk geval moet je altijd het goede voorbeeld geven, denk ik.
0: Ja natuurlijk, tuurlijk. Ik zat er ook over na te denken. Ham dekila van meestal ego babje prehega larken he dan ham dekila ki bitjen jada apen bab ke chahe dan bitowen. Klopt dat?
1: Nou ja, hoe praktijk met z'n koei appendix gekregen. Maar voordat ik daar naartoe ga, Lloyd.
0: Ja.
1: Dik, ik hem eigenlijk afleiden tot je was. Maar ik wil baap.
0: Oké, ha.
1: Nee, baapke rol. Maar ik ben het helemaal kwijt. Toen was het baap dat jij eigenlijk letterlijk.
0: Oké.
1: Geef niet. Ik ben even afgeleid hierop, okay. Natuurlijk.
0: Oké. Okay.
1: Dus een. Nee, maar baapke rol, John ba, niet behouden, ik John toch chahiga. Belangrijke rol, hij gaat gezin me. Je moet niet denken, ki hem paisa kamaike lit jeli en klaar. Toch, hamar kam doen hoi. Na. Ego mai bi paisa kamaiga. Pahile, purana zamana me, mai logan ghare rahatra shait, or baap logan bahire jatra kam kere, or paisa laike rak dewe, bole klaar. Itne hamar kam hoi ga.
0: Yeah.
1: Saait u purana zamana me ise raha hoi ga. Maar hij zei het ooit na, he, gelukkig na. Hij zei het, mij bij kamaiga, baap bij kamaiga, beide verdienen. Dus ik hoop baap, gare aai, ik ga li bijt jij bang niet hebben. En zo, hey, hem kam kar chuk liya pen.
0: Ja.
1: Om mij uwa kep karin de sab kuch. Dat, dat is niet goed.
0: Oké.
1: Okay. Ja, toch?
0: Ha, nou, ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Inderdaad.
1: Maar je hebt me wel afgeleid, toch? Hoor. Ik hoop belangrijk baat, ze toch me afleiken, leloid.
0: Benaar het terug, tjizwa.
1: Na, toen hebben we echt boy, hè? Denk je toch aan dat?
0: Ja. Hamet je hebben moet hij ban kunnen lopen, je doet wat jij hij gaat.
1: Na. Dan
0: met je eens zullen kijken. Na.
1: Toch. Oisse bijna hij gaat, hè? Oisse bijna hij gaat. Maar dus toevallig ik denk richting mijn soortje trein, maar toen hebben we iets bol de lekker.
0: Oké, afleiding.
1: Toch wel die met je liggen. Denk je toch? Toch richting. Nee, maar normaliter weet ik het wel, maar acht horen toe jannet dat dusse stemming ba.
0: Dusse stemming.
1: Dus dan ben je minder scherp, dan ben je een beetje, hè?
0: Ja.
1: Face stemming.
0: Face stemming meer, ja natuurlijk.
1: Nee, oké, ik weet het. Ik weet het weer. Ik had het erover en jij ging daar gewoon overheen.
0: Mm-hmm.
1: Ik had het erover, een vader moet altijd een rolmodel zijn.
0: Yeah.
1: Hij moet het goede voorbeeld geven. Daar had ik het over, Lloyd.
0: Okay.
1: En jij walste daar overheen. En toen zei ik alleen, begin ik aan die. Hai boy. Naki, hamar batia toesu nega. Van wat zegt deze man nu? Ik ook gyani baithal, maar kolchi bolega.
0: Gyani baithal, ja.
1: Rolmodel. Dus de vader... Alle vaders moeten altijd erna streven om het goede voorbeeld te geven. Als vader dacht, maar dus als Maaike over hem loopt, dan ben jij. Maar ik baap kent jij altijd het goede voorbeeld. Dan leg ik baap. En hoe daarop je je pjekker hebt.
0: Pjekker.
1: Toen aan mijn betoa ke, kaise jeje samjhawe van beta daru na pi.
0: Ja, apne pi.
1: Je geeft zelf het slechte voorbeeld.
0: Ja.
1: Ik baap ba joon drugs gebruik krijgen.
0: Ja.
1: लोटे लाल बा तू लोटे लाल बा ते तू अपन बेटवा कैसे जइया इतले करे कि बेटा जोन कमवा तू करे ना मोइबा एकर बारे में सोचेक चाहिएगा आपके भी सुनने वालों अगर आप इस उत्तिवाद से में बाते आज से तू बदल सकेगा बखिन फना फंदाग दी रोल दी फादर्स रोल बेहतर ते फरफुल नोख बेहतर कैक हेल फिल मेंस डू नॉट अल लॉयड मा एक एक गोहाइगा जो ना करेगा मोय एक्ट वार एंड देन डेंक एक फन वारम नीड वांट ई जीवन एक दाई तो के मिलल बा मेक इट द बेस्ट फन प्यार मोहब्बत के साथ मैच ये गसिन रहो एंड ऑफ ये गस्काइड मेंट ऑफ नीड दैट डूट इट नीड टू फॉर मी मा यू मस्ट अ गुड फादर साइन दस टू रोल दले दले एगो बाप है लॉयड
0: या
1: एगो बाप रंगी बाजी हम लोग बोली ला तो
0: रंगी बाजी या दिस
1: तू इधर उधर लड़की औरत के संगे भिरल बातें
0: या
1: तोर बेटवा जे ऐसा कुछ करेगा तू कौन तू कैसे जइया अपन बेटवा को इतला करे
0: नहीं नहीं
1: बेटा हुआ तो के बोलेगा पापा तू अपने के ताक नहीं एक्ट ला दस दार में फलीश है ये एक पोजीशन
0: या या
1: दस अस फादर मुझे एक्ट 3 times 3 नादेंकें फ्रॉम व्हाट डू इक एंड Mijn advies aan iedereen is, probeer daarin... Kijk, fouten maken we allemaal. Maar probeer daarin zuiver te zijn. En zuiver te handelen en eerlijk te zijn en correct. Want dat straalt af, denk ik, ook op je kinderen. Ik ben ervan overtuigd.
0: Nou, mooi gezegd, Anand. Want deze waarom je het niet loopt. Ik heb het zo'n admin bij jou gegeven, Radio AP, Anand. Hoe heb je mooie baat bij jou gegeven?
1: Nee.
0: Deze waarom je het niet mooie baat bij jou gegeven.
1: Luid door Anand. Wij gaan voor presidentschap.
0: Nee, maar even serieus. Ik hoop dat de mensen dat ter harte nemen en over nadenken van baapke rol kon je horen.
1: Dek ham lokke bati. Wij zijn niemand. Nee. Om aan iemand te vertellen als ik erop
0: voor natuurlijk niet.
1: Het enige wat wij kunnen doen is om proberen mensen zover te krijgen dat ze na gaan denken.
0: Ha.
1: That's it. Hamlok na bolila ki aiseker oiseker ei uto leva batukar jeze tu mang.
0: Ja.
1: Maar enige jon hamlok mangila ki tu soch erover. O koi na sochega ya. Jeevan bit jaega en ze hebben niet nagedacht over het leven.
0: Nou ja, je bent dus, toen aan sudhar bart to aatse sudhar ja.
1: Dus baap ke rol ke over aur ik had baat hem batai se kele chaloit.
0: Ha, bol.
1: Ik weet niet of het helemaal gepast is of
0: nou,
1: niet.
0: Ja,
1: dusra uitzending, dusra uitzending.
0: Dusra uitzending, ja. Oké.
1: Dus baap logan niet pata rahega.
0: Ha.
1: Niet pata.
0: Ze zijn nergens
1: jarenlang,
0: te vinden.
1: Jarenlang.
0: Nergens zijn ze te vinden.
1: En plotseling zijn ze weer in beeld. Dus dat verbaast me ook een beetje.
0: Oh ja.
1: En dan kun je me wel uitleggen van ja, maar ga maar dharma of ga maar mazab. Het gaat er bij mij niet in.
0: Nee.
1: Echt waar. Ik vind dat je alle credits hebt verspild dan.
0: Ja.
1: En dan ben je klaar. Dan mag je die rol niet meer vervullen. Vind ik.
0: Hmm.
1: Vind ik. वो हमार मीनिंग है ओकर ऊपर सब कोई दूसरा कम सोचेगा गुलकग
0: yeah.
1: Maar ik vind dat als je vadersrol niet hebt vervuld op een goede manier, jarenlang niks hebt gedaan voor je kinderen, jarenlang geen liefde hebt gegeven, alleen maar lelijk hebt gedaan, maar ja, dan heb je die rol verspeeld.
0: Ja.
1: Token uw rol wa ham nadebe, uw darja ham token nadebe, vind ik.
0: Ja. Ja, zeker. Nee, zeg je wat, hè. Zijn we klaar met Vaderdag?
1: Vaderdag hoort een mooie dag te zijn. Zo'n Vaderdag, sap kooit deed dat mijn collega Vaderdag, Moederdag, ham na manaila. Want die bakara logan banade is commercieel.
0: Commercieel, ja.
1: Commercieel feest, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Arre, jaar te commercieel feest, hè. Toch een matlab thoro, hè. Kitu jaike per se 10 euro, ja 20 euro, ja 100 euro ke cadeau in.
0: Nah,
1: dat hoeft niet.
0: Nee.
1: Je kunt alleen wat tijd besteden aan met je papa.
0: Met je papa.
1: Of met je kinderen.
0: Ja.
1: That's it. Meer ja. willen vaders niet, hè?
0: Nee, toch?
1: Vaders willen niet een make-over hebben of
0: nah,
1: zo.
0: Nee. Hamlo toro
1: vader wil... Nee, toro mang ego nou wat juta.
0: Nee, man. Nee, ik kom er
1: een paar... Hoe liefde, toro? Zeg ik liefde.
0: Parfum, bien hem naar mijn lakoes. Dan kan je een klein beetje van, hé, hey, pa, hoe is het, hè?
1: Nee, ik wil mij wel mangen, hè?
0: Mij wel cadeau.
1: Ik wil mij wel cadeau mangen, moederdag. Maar kijk, ik wil Bab, die heeft liever geen cadeau.
0: Ja.
1: Die heeft liever alleen maar liefde en aandacht
0: en,
1: op die dag.
0: En je ziet ook dat voor moederdag al dat ding eromheen, al het commerciële ding, mijn mensen hebben hele zure hoedje doen.
1: Uto sowieso. Ja, en terecht.
0: Terecht.
1: Maaike darjaura, chab, darja, vind ik.
0: Tuurlijk.
1: Bijzonder
0: tuurlijk.
1: Plek. Dus dat moederdag iets zwaarder wordt gevierd, beter wordt gevierd. Ik snap
0: het,
1: dat ergens
0: ik
1: wel.
0: Ik vind het prima hoor.
1: Maar vaderdag helemaal niet vieren, daar ben ik ook niet mee eens.
0: Nee, chahi ga.
1: Dus, vaderdag, dus toen ik bij mijn baap gaat, sorry. Push naar kinderen, geen enkel probleem. Die man, je vader, wacht niet op een cadeau van jou.
0: Echt niet,
1: hij wacht op jou. Jij bent zijn cadeau.
0: Precies. Ham nas zo tequila ki ego baap hoi joon ogort hoi cadeau. Geen enkel
1: baap. Ik ko baap na mangi ik ko cadeau. Ik zeg het je.
0: Ja.
1: Ik, maar kijk ook naar eens. Wij zitten niet op een cadeau te wachten.
0: Nee, helemaal
1: niet. We zijn daar nauwelijks vatbaar voor.
0: Hamlo kali
1: mangi la thora se samai.
0: Samai. En onze kinderen zijn onze cadeau.
1: Grootste cadeau, ja.
0: Grootste cadeau, toch?
1: Huh? Dus ja, mooi bolle.
0: Mooi bolle. Dus mooi, dat hebben we een beetje gehad voor vandaag. Voor Abolde, je hamelijk vaderdag. Mooiste toerom.
1: Vaderdag. Chali weka.
0: Brobby.
1: Koffie, chai en champions.
0: Koffie, chai
1: bolle.
0: En champions.
1: Nederland, abki kampioen hoega.
0: Zeker.
1: Dat toerom mij hasat rehe.
0: Toerom
1: hamelijk bolle, je damia pagalaba.
0: Ja.
1: देख ले तो कलिया से दुनिया भर बोलेगा नीदरलैंड कैंपियन होएगा
0: हां तो देख ले तो या वी हैव अ ब्रोबी दिस या वो वर्ड कैंपियन
1: क्लियर
0: इन देम डोन क्लियर
1: बेलमर के लोंडा हम लोग के कैंपियन करी क्लियर
0: देख ले तो और काबले
1: और बेलमर के ना हसियात से
0: ना हम लोग हमार शहर के तुलना ना हसियात से दिस या
1: ना जोन में हसत रहा बेलमर के क्लब के मंत
0: या
1: नकीमोफो. Je mag het niet meer zeggen.
0: Ja, wat is er speciaal aan Brobby eigenlijk?
1: Nee, dus de keertje, liefde met wie je zei, gaat je luid. Kabi hem ook pjaar. Ego liefde. Na pjaar, ego liefde. Koji la gali.
0: Ja, kijken.
1: Deswa bhar hem ook khoor dharila.
0: Hoe kijken?
1: Bahar buitenland met hem ook khoor dharila. Of soms door liefde.
0: Door
1: een stuim. Toch maar we hebben hoor.
0: Dit is de premier Jetten. Of de president Jetten.
1: Ha, toch supermarkt twee me hoor. Dus soms liefde, toch een hoofd kooi. Hij zei goed spits hem ook. Kooi het paglaai gelie hem
0: ook. Oud daar hier aan.
1: Oranje, doe je 10 baris spits kooi. Ja, spits. Waar is die spits van ons? Waar is het? Kali Purana spits ke naam samen leven.
0: Yeah.
1: Van Persie, Bergkamp, Kluivert, Van Basten.
0: Yeah, yeah.
1: Hé, hey, die mensen zijn oud, die zijn er niet.
0: Die zijn er niet, zeker niet.
1: Dus, al Brobin, ja, hem lukken, darieren ha.
0: Darieren ha. Al kooi, wat jij bent, kan het ook erbij mee.
1: Or Ajax, oké, okay, kadeer deze, londen wat ik dacht leto.
0: Bechara, jongen, echt serieus.
1: O, bechara, ik dacht, nikar deze, abdek. Doe je go bal liker deze, klaar. Sap kooi, bole, 200 miljoen waard bij spits.
0: Hem deze ke naam in een barka kar deze, or kan niet ze.
1: Brobby, 200 miljoen.
0: Ja.
1: Hey,
0: ja.
1: Ajax kreeg.
0: Ja. 200 miljoen.
1: Nee, maar zoon, je moet elke speler goed gebruiken. Als je ook er kracht mee gebruikt, kan je, oké?
0: Ja.
1: Als je Brobby alleen laat verdedigen, gaat toch fout?
0: Ja.
1: Hij is toch geen verdediger, hij is toch een aanvaller.
0: Hij is een aanvaller.
1: Hem moet je die bal geven, Torad Doerse, inspelen op hem. Desnoods staat hij alleen met twee, drie verdedigers.
0: Ja.
1: Hij zorgt er wel voor dat hij die bal eventjes vasthoudt of even kaatst. Rugiri, Piri, verdediger, Girai, Balwa. He, links, rechts legt hij hem neer. En die middenvelders die moeten in de buurt zijn om die bal op te pikken.
0: Ja.
1: Die middenveld, eigenlijk is het heel simpel voetbal. Brobbie krijgt de bal. Pichesse, van de keeper de bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Hij kaatst die bal of hij schermt hem even af.
0: En hij rent ook
1: je geeft
0: verder.
1: Even,
0: ja.
1: Ja, je geeft even 1 seconde, 2 seconden aan je medespelers om positie te kiezen.
0: Ja.
1: Want hij houdt de bal even vast. Hij paast hem of hij legt hem neer op een middenvelder. Je hebt 3 lopende middenvelders bij Nederland.
0: Ja.
1: Je paast hem of statische middenvelder, zo je het wilt zeggen. Maar 3 in elk geval. 1 van die 3 krijgt die bal. Dus of Bobby het naar achteruit kaatst of naar links of naar rechts. 1 van die 3 middenvelders krijgt de bal.
0: Ja.
1: En die speelt hem meteen door naar links of rechts.
0: Nou.
1: Klaar, zo klaar. Makkelijk is het.
0: Zo
1: en die legt hem weer terug op Robbie. Klaar, doelpunt.
0: Doelpunt.
1: Zo kijk, analyseer de doelpunten. Zo ontstaan ze. Heel simpel.
0: Ja.
1: Het is heel simpel voetbal.
0: Ja.
1: Maar als je zo'n spits als Robbie hebt, moet je ook zo spelen.
0: Ja.
1: Je moet niet anders gaan spelen. Anders is er rendement niks.
0: Ja.
1: Heel.
0: Nou ja,
1: Malen is wel kind van de rekening geworden, overigens.
0: Ja.
1: Vind ik een beetje jammer.
0: Ja.
1: Maar goed, hij komt nog aan bod hoor. Benando, helemaal is nog niet afgeschreven.
0: Maar waarom zet Ronald Koeman Depay elke keer weer?
1: Hij wil hem bij de groep houden. Hij wil hem het gevoel geven dat hij nog steeds belangrijk is.
0: Ah.
1: En hij wil hem fit krijgen. Want you never know dat we in een of andere wedstrijd...
0: Ja.
1: Een type... Kijk, Depay is een ander type, hè?
0: Ha.
1: Hij kan niet de bal ontvangen van ver en vasthouden en kaart. Dat kan hij niet. Hij is niet sterk genoeg daarvoor en lenig genoeg. Brobby kan dat wel.
0: Ja.
1: Hij wint echt daadwerkelijk 90% van zijn duels. Wint hij gewoon. Dus Brobby kan dat. Dus Depay moet je anders gebruiken en Brobby moet je anders gebruiken. Maar ik denk dat Depay nog van waarde kan zijn.
0: Nee, okay, ja, maar even over terug naar Brobby weer. Brobby kon je krijgen eigenlijk.
1: Brobby heeft dat goed geregeld. Brobby is vanuit Ajax naar Engeland vertrokken. Sokko Janubatia. Bij Ajax werd hij uitgelachen, uitgehongen.
0: Weghorst heeft hem weggepest.
1: Houthorst. Hoe heet die man? Hoe noem jij hem?
0: Houthorst.
1: hoe noem jij hem? Jij noemt hem anders toch? Houthorst weg of zo.
0: Ik verkeerd hem ook een naam.
1: Nee, maar hij heeft hem niet weggepest. Maar kijk, Brobby presteerde ook niet goed. Inderdaad.
0: Yeah.
1: Maar ze hebben hem niet echt geholpen bij Ajax. Ze hebben hem nog kleiner gemaakt. Nog helemaal kapot gemaakt. Uiteindelijk is hij weggegaan. Bechara. Eerste keer weggegaan. Daarna hebben ze veel geld betaald om hem terug te halen.
0: Yeah.
1: Daarna is hij weer weggegaan naar Engeland. In Engeland is hij harder gaan trainen.
0: Ja.
1: Hij werd minder gepamperd misschien ook. Maar hij is harder gaan trainen. Hij moest ook volwassen worden.
0: Yeah.
1: Ook in zijn denken.
0: Yeah.
1: Maar 1 ding heeft deze man heel goed gedaan.
0: Ha.
1: Jongeman.
0: Kontje Karis.
1: 1 ding heeft hij heel goed gedaan.
0: Kontje Karis.
1: Hij heeft gewoon een kok meegenomen uit Nederland. Een privékok.
0: Maar
1: hij heeft niks anders meegenomen. Nee. Niemand anders.
0: Maar,
1: hij heeft een privékok meegenomen.
0: Maar Kontje Karis gaat benauwigen.
1: John Kana Ulobi Karega, John Kana Ukhaiga. John Gesond Biba, maar kijk, hij is Ghanese. Dus Ughana ke Kana, Ghana ke Kana. Ghana ke Ghana.
0: Ghana ke Ghana. Ghana
1: ke Ghana. Is ook een Ghana dit. Is ook een Ghana dit. Nee, dus hij eet zijn Ghanese voetbal. Eten, dat vindt hij lekker.
0: Ja.
1: Wie niet? Wij houden van Surinaams eten, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Amlok Bitaviri Kaila vinden we lekker.
0: Ja.
1: Wij eten onze chokha, vinden we lekker.
0: Ha.
1: Dus die man heeft de kok meegenomen die en goed oplet wat hij eet.
0: Ja.
1: En hij betaalt die kok zelf, uit eigen zak.
0: Zo.
1: Dus niet dat de club betaalt. Je zou denken van ja, maar hij gaat daar, dus hij verdient geld. Maar die club regelt ook alles voor hem.
0: Nee, hij moet
1: die
0: zelf
1: kok
0: betalen.
1: Heeft hij zelf geregeld.
0: Okay.
1: Zelf, eigen initiatief.
0: Hmm.
1: En dat heeft hem heel goed gedaan.
0: Okay.
1: Dus die jongen heeft rust in zijn hoofd. Hij krijgt het vertrouwen daar. Hij presteert ook beter. Hij traint ook harder. Je ziet ook dat hij ook is afgevallen een beetje. Hè? Hij is sterker geworden.
0: Ja, ja.
1: Dus hij is niet meer dik.
0: Hmm.
1: Hij is gewoon heel stevig. Jabber.
0: Ja.
1: Hè, is één brok beton geworden. Dus,
0: ja, ja.
1: En zijn snelheid is beter geworden. Hij draait beter, hij draait sneller. Zijn schot is beter geworden. Zijn afwerking is beter geworden. Dus hij is in alle opzichten gegroeid in Engeland. Dus Engeland heeft hem goed gedaan.
0: Ja, de tweede doelpunt vond ik een geweldige doelpunt. Echt heel sneaky.
1: Echt met zijn tintjes zo geraakt.
0: Ja, man.
1: Dus prachtig doelpunt. Nee, maar Brobbie gaat niet elke wedstrijd spelen, hoor.
0: Oh,
1: hij gaat niet elke wedstrijd in de basis staan.
0: Oh.
1: Is afhankelijk van de tegenstander natuurlijk.
0: Okay.
1: Hoe de tegenstander speelt. Dus Koeman zal elke keer een bepaalde tactiek moeten uitvinden en uitvogelen. Kijk, dingen bijvoorbeeld, hè, gisteren, Lloyd, maar dan stop ik ermee. De Jong, Frenkie de Jong.
0: Ja.
1: Iedereen zegt Frenkie de Jong. Nou, iedereen, heel veel mensen zeggen Frenkie de Jong. Geweldige voetballer, topvoetballer. Ik ben het ermee eens.
0: Ja.
1: Maar het komt er niet uit bij Nederlands elftal vaak. Ook dat moeten we toegeven. Want wat doet Frenkie afgelopen wedstrijd? Nakalinja Wally, maar de vorige. Ook wij hebben het gezegd op de radio. Ook andere mensen hebben het gezegd. Frenkie speelt te voorzichtig. Hij paast naar links en naar rechts en terug. In plaats van vooruit.
0: Ja.
1: Terwijl hij dat wel kan.
0: Ja.
1: De Frenkie die wij willen zien is die Frenkie die naar voren speelt.
0: Gaat, ja.
1: Hij moet opendraaien. Opendraaien betekent dat hij eigenlijk moet draaien om zijn as.
0: Ja. Hè?
1: Dus als hij rechts staat, moet hij naar links draaien. En dan moet hij bal wegspelen. Dat noemen ze bij voetbal opendraaien. Dus
0: ja.
1: Nee. Dat kan hij. Maar hij doet het te weinig omdat hij bang is voor balverlies.
0: Mm.
1: En dan gaat iedereen zeggen van Frenkie zijn statistieken zijn niet goed.
0: Ja.
1: Hij heeft te veel balverlies geleden. Maar hij moet niet zo bang spelen. Hij moet met meer vertrouwen spelen. En gisteren bijvoorbeeld speelde hij minder bang. Hij speelde met meer vertrouwen.
0: Ja.
1: En hij gaf die ballen ook vooruit.
0: Ja, ja.
1: Niet genoeg als je het mij vraagt. Maar wel al veel beter dan de eerste wedstrijd.
0: Ja.
1: Hij durfde open te draaien. Hij durfde die bal naar voren te spelen. En natuurlijk, als je bal naar voren speelt, raak je hem af en toe kwijt. Ja. Logisch, ja.
0: Logisch.
1: So be it. Nee, dus het was al veel beter.
0: Nee, maar het Nederlands elftal moet wat agressiever spelen. Hè? En dan, moeilijk, heel wat dicht gebied, hoor. Ik bedoel, ja, dan
1: natuurlijk,
0: maak je meer kans.
1: Aanvallen, joh.
0: Ja, natuurlijk.
1: Je moet goed aanvallen. Niet half-half aanvallen of voor de motto aanvallen.
0: Ja.
1: Je moet echt goed aanvallen. Hé, dankjewel voor je koffie, Lloyd.
0: Oh, ja, alsjeblieft. Speciaal met hem aanbaar dit, hoor. Dus doe pila op een koffie. Het is vandaag zondag 21 juni. Hè? 21 juni, weet je wat voor een dag het is?
1: Wacht, een gorilla. Ja.
0: Doe gor op een gor.
1: Wat de zomer begint, hè?
0: Ja, vandaag. Vandaag. Het wordt een hele lange dag vandaag. Dus ik jara beterlijk Anjori hier maar in Janahaya.
1: Maar je hebt twee soorten zomer, toch?
0: Hé? Die kun je
1: zeggen. Je hebt een meteorologische zomer en je hebt nog een zomer.
0: Oh.
1: Ik wil agenda technisch, ik wil kalender zomer. Dus de keer doe je zomer, ba.
0: Oh.
1: Suruwaat.
0: Ham na janetri.
1: Ha, doe je suruwaat.
0: Acha, sunau. Kafia kaj se tupie, ja? Du ghor chukle.
1: De keer. Na de keer, sunie. Lekker. Trouwens, over koffie gesproken, hè?
0: Ha.
1: Het zal iedereen zijn opgevallen. Als die bakra, hè? Maar ook veel... Ook veel Hindustanen natuurlijk. Als die bakra zijn koffie niet krijgt op zijn werk.
0: Ja.
1: Functioneert hij niet?
0: Nee, ik ook niet.
1: Dicht let hoor. Koffie had je het napielen, dan kun je niet vergaderen.
0: Nee.
1: Hele vergadering, ik dan bigger jij.
0: Ik noem ze bigger jij. Ik moet mijn koffie ook hebben. Dus ja, toen Jan hem dan niet bakra bati. Dus ja.
1: Natani zegt dat. Hey, maar wat is er? Wat is er gebeurd? Je zoon heeft een verbod gelegd op die chihuahua, heb ik gehoord. Hij wil niet dat jij de chihuahua koopt.
0: Nou, wil ik je toekakeren, chihuahua, chihuahua.
1: Hij beschermt je, hè? Eigenlijk heeft hij gelijk, hè?
0: Waarom?
1: Je gaat vliegen aantrekken. Kan je niet gewoon machito aantrekken, lie? Met je chihuahua. Zometeen trek je een verkeerde chihuahua, machi aan. Dus,
0: nou ja. Ook,
1: hij heeft wel gelijk.
0: Nou ja,
1: jongens, geef je vader geen chihuahua, hoor. Want hij gaat zich misdragen.
0: Alle single mannen, neem een chihuahua. Ik wil topie pijnlen, ik wil korte broek pijnlen, slipper pijnken. Toen ja, ik wil mooi winkelcentrum met je. Nou, hè?
1: कौन रास्ता तू एडवाइजर करेगा
0: कहना मेगा
1: वो पीछे हॉफ्ट
0: पीछे हॉफ्ट्रात की तो अम्स्टेलफेन चल जा ऑफ की तो आपन से हर रोटरडम में एक वो मोई वाइक होए के जहां पे है लोप में चीची हवा
1: फन बार्ले स्ट्रात
0: toch ja ha inderdaad
1: ja nee Koolsingel per chalie tab to ke koi mariga dus je moet wel weten waar je loopt Koolsingel bij sabar boli ik pagalwa ke dek hey over paglas gesproken hè loy
0: pagla
1: ik moet wel verder nu.
0: Ja.
1: Maar over paglas gesproken. Hè? Dus China me. Denk je aan mij, kitna paglaai geba, echt waar.
0: Acha?
1: Is er een robot.
0: Ha.
1: Gewoon een soort mens uitziende robot.
0: Ha.
1: Je ziet wel dat het een robot is.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar die zit op de grond, rastappen.
0: Bedelturk.
1: Dus die zit op zijn knieën, zijn knieën.
0: Ha.
1: Haar knieën, zijn knieën.
0: Ja, ja. Je weet niet. Misschien is het onzijdig.
1: Lauwmannelijk.
0: Onzijdig. Ja.
1: Hij zit op zijn knieën. Hij heeft een briefje bij zich.
0: Ha.
1: En er staat... en hij is aan het bedelen. En hij zegt, luister... ik kan mijn energierekening niet betalen. Want ik heb geld nodig om mij op te laden. Om mezelf op te laden. Dus of iemand... dus je hebt een bedelrobot nu.
0: Dit heb jij niet verzonnen.
1: Dit is geen grap. Dit is geen grap.
0: Dit is echt.
1: Die robot kost 15.000 euro in China. En het is een moneymaker. Dus je zet zo'n robot neer op straat.
0: Toch een half kamer ik heb.
1: Zie je het al? Dat je in India loopt, in Mumbai of in serieus? Delhi.
0: Ja.
1: En dat naast al die bedelaars die er zijn, dat je ook nog een robot hebt.
0: Ik wil haat naar hem of ik wil goor naar hem, een robot.
1: Oh, haat, jorka, is hij bij helemaal niet. Op zijn knieën. En dan staat er een bordje bij van, steun me, want ik moet mezelf kunnen opladen.
0: Ja, even serieus aan het. Is het echt een serieus bericht?
1: Dit is echt, wacht, ik pak hem even erbij. Dit is echt serieus.
0: Ja.
1: Na biswas kan het niet zo is een joke krijgen. Maar het is geen joke. Zo, nee, wacht. Ik pak hem helemaal daarbij.
0: Ja.
1: Dan zijn we helemaal... Robot bedelt op zijn knieën in China. Geld nodig om op te laden. Dit, let, hoor. Dit zijn beelden uit China waar een robot gefilmd werd toen hij op straat aan het bedelen was. Ik heb geld nodig om op te laden, staat erbij. dat ding is de Unitree G1 humanoïde robot.
0: Ja.
1: En hij kost 14,5 douso euro in China.
0: Hij verdient zichzelf terug.
1: Arre, ik roze met naar Kamalia jaar. Iedereen vindt dat leuk toch om aan een robot geld. Men aan de koina, in Sanke koina de ga.
0: Maar robot toch wel de ga.
1: Asielzoeker kan hem nog nadelen. Ga ik maar die koosje bij een robot. Hey, de wereld is gek geworden. Dus, en hij heeft een luidspreker naast zich.
0: Ja. Yeah.
1: Dus robot waar ik een luidspreker bij. Of een bordbillig bij. En dan. Je kooi passa, dan hoor je uit de luidspreker. Van ik help me, ik heb geld nodig om het op te laden.
0: hoor je niks meer van me.
1: Dus ik heb geld nodig om me op te laden. En hij heeft een schaaltje voor zich. Dus ik go tariagat, ik go chijba. En mensen kunnen daar gewoon geld in leggen.
0: Is toch niet normaal?
1: Cash, maar veel mensen hebben geen cash.
0: Ha.
1: Dus. Hij heeft ook een QR-code.
0: Oh. Hey, trouwens, hebben we... Ja, ha.
1: Er zijn bedelaars met QR-code, hè? Dat weet je, hè?
0: Nee, even serieus.
1: Echt waar?
0: Die
1: bedelaars...
0: Hoezo heb je aan de bekobuna, kushina?
1: Dus die bedelaars die cash vragen, die lopen tegen het probleem op.
0: Ja.
1: Dat heel veel mensen zeggen van, ja, maar meneer, ik heb geen geld. Ik heb geen cash.
0: Hey, en hij loopt
1: dus
0: met
1: QR-code. Dus ze hebben gewoon QR-code.
0: Mi gados, jongen, echt serieus.
1: Toen hem een scanken, let op mijn barden.
0: Die mensen, die gaan met echt honderden euro's naar huis, hè, eind van de dag.
1: Het is toch niet normaal, dit.
0: Ik bedoel,
1: maar hier
0: dan
1: hoor
0: staat,
1: je het.
0: Maar
1: hier
0: staat,
1: op Ujala Radio hoor je
0: ja,
1: het.
0: Ja, maar dan staat het wel op je rekening, hè, als je een QR-code hebt. Maar,
1: direct, binnen een seconde. Maar ये सब तोरियन कहूँ ना सुनिए लोग, ये
0: सब तोरियन कभी कहूँ ना सुनिए, मैं सुन
1: कॉफी एंड चाय,
0: कॉफी एंड चाय
1: रेडियो,
0: कॉफी एंड चाय तोरियन। रतन रतन इस ऑन द वे नार बेल्जियम, ओ बेल्जियम में सुने हैं उजाला, एन हेल गुड मिडनाइट रतन कोलेगा
1: रतन, रतन सेट योर क्यूआर कोड ऑन। Hey Lloyd, kunnen wij niet een QR-code op onze shirt drukken?
0: Ja toch?
1: Wij hebben toch van die Ujala shirts toch?
0: Ja natuurlijk, dan moet je ook heel
1: lekker. Wij moeten ons opladen, we hebben geld nodig om koffie te kopen.
0: Nee, maar we hebben erover gehad van de Tulung op een, je kon je verjari, je kon op bia of wat dan ook toe. Je hebt geen contant geld bij je, geen envelop bij je. De mensen daar die dat organiseren, je kan bia, je kan verjari, je kunt ook een QR-code meegeven. Hè? Ik bedoel,
1: allee, ja, dat gebeurt al, ja.
0: Gebeurt al in die
1: andere gebeuren. Je gaat toch Daans schrijven.
0: Ha.
1: Maar de meeste mensen nemen wel een envelop mee.
0: Ha.
1: Want wij zijn geciviliseerd toch? In de Sani, je hebt aan behoed mooie. Maar ik dien Ajaiga, Lloyd.
0: Ja.
1: Dat onze jongeren misschien dat niet meer op die manier doen. En die willen gewoon daar een QR-code zien.
0: Ik ga
1: scannen, paf.
0: Ja, maar ik vind het vervelend om contant geld te gaan opnemen.
1: Precies.
0: In een envelop. Hé, Sunna, QR-code, wat doet haar? Tafrappe. En dan kom ik en dan scan ik het. En dan, ik euro db. Kooi baat naar hek, hè?
1: Precies, maar pahile, als je naar het toilet ging, moest je bij de toiletjuf cash betalen. Moest.
0: Ja.
1: Tegenwoordig geeft elke toiletjuf gewoon een QR-code bij je. En zo'n tap-tip, hoe noem je dat? Zo om geld over te maken.
0: Tipbox?
1: Nee. Mobiel. Dat je gewoon kunt betalen. Je mobiel is betaald. Dus zelfs daar is het een robot met... Ik vind het fantastisch. Maar laten wij ook zo'n shirt maken.
0: Nee.
1: Ik wil toepassen, ik wil Vijay, ik wil QR-code... Vijay wali pe likhal rahega QR code wa jane kon chij. Die QR code kun je toch laden. Dus ook er wali me likhal rahe bijvoorbeeld. Heb je een gesprek nodig? Ja. Zet je een psychische nood?
0: Ja.
1: Hè? Scan mij, dan bied ik je hulp. Zoiets.
0: Toen maak ik hem toch wali ham toke chahila. Hè?
1: Tor wali pe likhal. Sula, toke paisa na nodig, maar jij bent rijk genoeg. Dus tor QR code wa pe likhal rahega. Omschrijving van de ideale vrouw. Voldoe je hieraan? Ja. Stuur me een bericht.
0: Ja.
1: Stuur me een bericht. Privébericht, hè?
0: Bericht. Geen paisa, ga niet bericht.
1: Nee, jij hebt geen geld nodig. Maar een robot heeft geld nodig. Ja, die moet zich laden. Hey, nee. die tori klopt wel.
0: Maar zo'n aan het... Or hamlokje lang... Admiloketje lang karwaai lab hier. Via koffie, chai, middagshow.
1: Haan mij ook een mooi idee, weet je?
0: Nee, laat ook eentje halen uit China.
1: Nee, ik heb een nog beter idee.
0: Apkoji.
1: Louter auto wapen, hè? Or hamar auto wapen, hè? Ego QR-code. Barca wali pakken in jouw auto wapen.
0: Soon, ik moet gaan opladen met paisa na eigen, dus toen met paisa
1: mijn auto moet opgeladen worden, ja. Anders sta ik straks langs de weg. Oh, dan kunnen mensen... is toch prachtig? Is toch geweldig?
0: Is toch geweldig? Maar kunnen we niet bestellen zo'n robot uit China?
1: Ja, wel. Maar fantasie is op hol geslagen. Vroeger ging je naar een jongen toe of een meisje toe.
0: Ha.
1: En dan moest je bieten. Je moest echt gaan... Je hosselen heette dat.
0: Ha.
1: Om een telefoonnummer te krijgen.
0: Ha.
1: Van dat meisje of van die jongen. Ja. Je moest echt hosselen, hè?
0: Echt,
1: je kreeg hem niet. Online.
0: Abetelijk bij hosselen kreeg ik per, hè? Maar goed, ha, bol.
1: Je zei het hem zo chillen, hij zei hoi, hoi, hoi. Je zei het, hij zei hoi, dat je QR-code kunt uitwisselen met elkaar.
0: Hé, hoor, bizar, hè?
1: Dan krijg je eerst een vragenlijst, dus dan ga je naar de QR-code, dan krijg je een vragenlijst. Als je al die vragen voldoende hebt beantwoord, dan krijg je contactgegevens
0: dan
1: van zo iemand.
0: Hoe vind je die? Hey, ik vind het een hele goede idee. Heb je dat net bedacht? Of
1: mijn fantasie is op hol geslagen.
0: Dan hebben we weer een businessmodel. Laten we dat gaan meteen beginnen.
1: Ik wil nog eentje. Voor Lloyd speciaal. Lloyd krijgt 2 QR-codes op zijn auto. Ego QR-code waar je scannen, die is alleen voor vrouwen. Alleen vrouwen mogen dat scannen. Dus dat is een gender geregeld.
0: Yeah.
1: Or ego QR-code, eigenlijk mogen ook vrouwen dat alleen maar scannen. Hey, het is geregeld, Lloyd.
0: Direct.
1: Ego scannen, daar kunnen ze contact leggen met Lloyd.
0: Ja.
1: Want ik wil graag een partner worden. Jouw partner worden, sorry. Jeevan Sathi, dat is die ene code.
0: Maar je moet eerst doen die
1: andere code is. Die andere code. Ja. En die andere code is. Lloyd heeft honger. Wie heeft eten voor Lloyd?
0: Hey, maar ik hou van eten hoor. Ik hou van eten.
1: Ik weet het. Toen had ik me Toen men keefwa me kalia sab maar de legend na kai kraha ei aman this boy. Niemand heeft te eten. Niemand heeft wat kunnen eten. Niemand heeft wat kunnen eten.
0: Kan je baka bhat kari? Hamli ek plate middle lega. Oké, ehi raha. Tam khale li tamli. Oi,
1: was niet een plate, was een hele plate.
0: Tam plate ja ik dhar deli to. Tam dekhi wahan pe wo
1: lukwaal hai.
0: Lukwaal hai wo kong.
1: Ego schaal me.
0: Ego schaal me dekhi aur dhar lega. Dus ik heb weer gepakt. Hey. Voor mij kan je 's nachts wakker maken voor lekker eten.
1: Jij kunt echt goed eten. Nee, maar dat is goed, dat is leuk.
0: Ja.
1: Kijk, de rest van die mensen in die mancave, die krijgen niks. Maar dat is niet erg. Toch hype ik eens op kerk de wega. Jij bent echt dan nummer 1 en onverslaanbaar. In die groep van ons. Maar er lag zo'n hele grote pak chips.
0: Oh, dat had Vijay meegenomen. Chips, zo heb je hem doen, Kardeli.
1: Dat had Vijay meegenomen. Eén grote pak.
0: Dat was een XL pak.
1: Het is niet normaal hoeveel jij eet.
0: Ja.
1: Het is gewoon niet meer normaal.
0: Ja. Maar actief baat hij jada toch? Dan eet je
1: veel. Je moet een beetje actief worden en afvallen. Niet ronder worden. Je wordt steeds actiever. Je wordt steeds ronder, Lloyd. Je moet een beetje letten op je gewicht.
0: Jij hebt geen tijd, want je moet vaderdag gaan vieren. Ha?
1: Ja, dag. Maar gisteren sprak ik Boegroe.
0: Boegroe.
1: Maar die tori moet ik je even geven.
0: Boegroe van Travassie, jongens. Boegroe van Travassie, ja.
1: Hele tori met Boegroe, heel lang. Hè. Die man vertelt me hoe oud hij is. De 73 is hij trouwens. Ik mag dat wel vertellen. Van Edgar. 73, stilgoed. Dus ik praat met hem. Ik zeg van, Jerenon, hoe lang ga je nog door? Hij zegt, minimaal 10 jaar toch? Kan ik nog goed dansen?
0: Ja.
1: Dus hij gaat door tot zijn 83ste minimaal.
0: Boy.
1: Want die man is nog super fit. Hij staat on stage, hij heeft nog heel veel optreden. Dus die man zegt tegen mij. Van Anand, luister nou, ik moet je wel iets zeggen. Wat gaat die man me nu zeggen? Maar zo praat hij toch.
0: Ja.
1: Ik moet je wel iets zeggen hoor.
0: Ja.
1: Vertel Edgar, Samsa, weet je. Hij zegt, jullie zijn groot hoor. Jullie zijn groot. Ujales, echt groot hoor. Waar ik ook kom. Dan gaat hij zo waggie uitleggen toch, welke waggie hij heeft.
0: Gewoon een autootje luidje man.
1: Mercedes, Cabrio, GL, wat. Een hele mooie, dure. Spang, waggie. Dan man, tak me rij in mijn waggie toch. Ik rij in mijn cabrio.
0: Ja.
1: En dan zie ik overal Ujala staan.
0: Ja.
1: Waar ik ook ben in het land. Ja. En ik rij naar Antwerpen, ik rij naar België. Ik zie Ujala staan. Jullie zijn echt groot hoor.
0: Natuurlijk. Hè?
1: Wel leuk hè. Dus dan stemt hij ook af en toe af natuurlijk op Ujala. Dan is hij rond
0: en
1: aan het rijden.
0: En spontaan ook in België is gewoon van hé, Anand. Hè?
1: Maar kijk, die man, je kunt echt heel leuk met die man praten ook. Hè? Ja, die man is echt een fatu man. Maar ook een hele leuke man.
0: Nee,
1: dan hebben we het over Suriname. Dan hebben we het over
0: entertainer, ja.
1: Ja, maar ook een leuk mens. Maar dan hebben we het over Kriolen. Dan hebben we het Hindustanen.
0: Ja.
1: Waarom die problemen nog steeds zijn in Suriname.
0: Ja.
1: Weet je? Die Jugujaga, onnodig.
0: Onnodig.
1: En hoe geliefd hij eigenlijk is, of was, ik weet niet, volgens mij is hij nog steeds heel geliefd, binnen die Hindustaanse doelgroep.
0: Ja.
1: Hij heeft zo vaak zoveel opgetreden bij Hindustanen. Weet je, voor mij is die man een halve Hindustan, joh.
0: Toch?
1: Echt waar.
0: Dus we houden van Boegroe.
1: Milobi. Dus Edgar, blijf luisteren. Hè?
0: Voordat je weggaat, Anand, ik baat met die poetje. Pailera, ha. Kavi.
1: Maar de gelijkheid naar mooi en Misunega. Luid, dat bedoel ik.
0: Ja,
1: en toen kwam ik dingen tegen. Sunil, hè? Sunil Chitaru.
0: Sunil Chitaru, bij Esa Sunil tegen.
1: Echt, al die artiesten, joh. Iedereen. Ja, heel erg leuk.
0: Heel erg leuk. Dus voordat je weggaat. Pailera, ha. Dan had je een mooie vrouw. Dan waren er twee mannen of meerdere mannen gek op die vrouw.
1: Ja, is dat hij? Toen meemakkelen. Dus, Lloyd heeft het meegemaakt. Ik kan meepraten.
0: Dan heb je een vrouw waar meerdere mannen gek op zijn. Maar kan het ook zo zijn dat jij als man zijnde, toch? Dat een heleboel vrouwen op jou gek zijn. Ten Auretien, ka hoega.
1: Wacht. Dus als je een vraag toestel, krijg je mijn laatste minuut waarmee. Itna gambhir samasya. Hey, no man, dat gaan we nu niet beantwoorden, luid. Parkeer deze vraag. Parkeer deze vraag voor komende week ergens.
0: Daar kunnen we er goed op ingaan.
1: Dus wat is de vraag precies?
0: De vraag
1: formuleer het netjes, want je hebt het niet netjes geformuleerd, luid.
0: Mijn mooiste formuleerker. Dus vroeger
1: het
0: had je...
1: mooiste netjes formuleerker, je?
0: Bij Hilaire H. Admiloon, je hebt meerdere mannen die dan op één vrouw gek zijn. Hè?
1: Dus dan, ja. Ego sundari.
0: Ego sundari.
1: Ego param sundari.
0: Param sundari.
1: Or op paanch go rovers. Paanch go lutera. Paanch go chihuahuas. Oké, dus ik snap het. Dus één mooie vrouw met heel veel aandacht. Van heel veel mannen.
0: Ja.
1: En wat wil je nu? Het omgekeerde is waar.
0: Nu is het omgekeerde. Ego mooi lunda or itna luterin? Nee, toch?
1: Oh, dus dat bedoel je?
0: Ja.
1: Oké. Dus, wat is de vraag dan?
0: Nou, de vraag is van ja... vroeger... Ham kan niet eigenlijk je pijlen... Je wel omgekeerd gaan, maar...
1: Je bedoelt, hoe moet ik daarmee omgaan?
0: Hoe ga je daarmee om als
1: want toen ik heel heb, heb een voorbeeld wat in. Jij bent een mooie jongen. Jij bent Amitabh Bachchan. Lloyd Bachchan. Jij bent Lloyd Bachchan. Hè? En jij hebt aandacht van 8 vrouwen tegelijk. Even dus, voorbeeld.
0: En wat doe je ermee dan?
1: Het kan nu 7 zijn hoor, zo nu wel. Zaterdag bij jou kijken.
0: Ja.
1: En iedereen trekt aan je, links, rechts.
0: Ha.
1: Iedereen wil met jou naar de bioscoop. Iedereen wil een ijsje met jou gaan eten. Iedereen wil iets van jou.
0: Ha.
1: Jij vraagt, hoe moet ik Lloyd Mahabir hiermee omgaan?
0: Ja.
1: Dat is jouw vraag.
0: Ja, je neemt mij als voorbeeld, maar het is... ik was samatja, ja, in het algemeen.
1: Toen ik
0: jullie
1: mooi lunda, wat is dit waar mee? Maar ik kom mooi lunda naar de klioro. Toen je enige mooi lunda, wel thora motai gele, ja, dat is... Maar als jij iets doet aan je gewicht, dan ben je mooi boy.
0: I know. Ja.
1: Dus je moet een beetje trainen, man. En niet een hele zak chips opeten en alle baat van ons opeten.
0: Alle baat en chips. Allemaal ongezonde dingen, maar goed. Okay.
1: Nee, oké, dus hierover gaan we het hebben. Hoe moet de man met al die aandacht omgaan?
0: Ja.
1: Hoe moet hij selecteren? Hoe moet hij een preselectie maken?
0: Ja.
1: Hoe moet hij dat aanpakken?
0: Ja.
1: Eerste ronde, tweede ronde, derde ronde. Dat ding gaat in fases, hè, Lloyd?
0: Oh, fases,
1: dus ja, we gaan al die fases moeten bespreken dan.
0: Zeker.
1: Fase 1, fase 2, fase 3. Dat beslissende fase, ja, ja. Ik heb het niet. Groetjes, bye bye, hoi.
0: Hoi.
2: Ja, khoob lagti ho.
0: Hey, hartelijk aan het zoenen. Ujala's Coffee Chai Middagshow. En dit is voor alle Param Sundari. Voor alle Param Sundari. Ja, jij ook. Jij ook en jij ook. Iedereen is mooi. Ik heb het over de vrouwen dan, hè. Ik heb het gevoel dat ik

क्या खूब लगती हो, वाह माइटी मुकेश के आवाज में आपने सुने हैं। आज फिल्म धर्मात्मा के ये धमा भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर। गेवेल्डिग नंबर क्या खूब लगती हो, एंड दिट वॉज फॉर अल दामस इन इट हेड लॉन्ग। और चाहे जूस कोने में आप दुनिया में है, van een zonnig terras in Nederland naar diplomatieke onderhandelingen aan de andere kant van de wereld. Van kinderen die een medaille krijgen na een wandeltocht, tot wereldleiders die proberen stabiliteit en veiligheid te bewaren. Het laat zien dat nieuws niet alleen gaat over gebeurtenissen, maar vooral over mensen. Aaj ke ye baat hum aapse kehne wale the. Aaj ka coffee chai me ye sawal hai. Wat betekent de zomer voor jou? Een vakantie, meer tijd met je familie, een barbecue in de tuin, of gewoon die lange avonden? Ja, die heerlijke warme avonden waarop je nog even buiten zit of buiten loopt met een kop chai of koffie. Soms, kavi kavi, zit geluk in de eenvoudigste momenten. Mooi zo, toch? Soms zit geluk in de eenvoudigste momenten.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een ongeval in Binninghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder naar het slachtoffer om te kijken. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant is beschadigd geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld, na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Hout en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the best. Ujala Radio.
11: Tujhe lage na najariya.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel...

Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker, zegt hij. Orham, Aapse Baatkeringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files te melden. Het is vandaag niet heel erg druk op de meeste plekken. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 9 kilometer en 15 minuten. En de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voordat je naar onze oosterburen kunt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files te melden. Het is vandaag niet heel erg druk op de meeste plekken. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 9 kilometer en 15 minuten. En de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voordat je naar onze oosterburen kunt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een ongeluk in Biddinghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De politie zoekt getuigen. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. Hij kon later het concert in een stoel voortzetten. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen tot begin augustus dicht vanwege werkzaamheden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, Ujala is toch mijn favoriete radiostation.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een ongeluk in Biddinghuizen is gisteravond...
2: Live vanuit de Hoofdstad.
3: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
4: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchteling heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor 1/2 uur tot 1 uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindora baja dijiye.

0: you are.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld doe je er 10 minuten langer over. Twee files vanwege de Duitse grenscontroles, dat is de A1 richting de Duitse grens. Na de Lutte is je vertraging een kwartier. En op de A12 richting Duitsland, daar is het raak vanaf afrit Beek. 10 minuten vertraging hier. Op de A12 richting Den Haag, daar beland je in de file tussen de Meern en een Nieuwerbrug. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is er dicht. Tot slot nog de A22 richting Beverwijk, tussen knooppunt Vels en afrit IJmuiden. Daar is een ongeluk gebeurd en ook hier is de rechte rijstrook dicht. We rekenen op een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wel, u luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier. Ujala.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij Tarragona in Spanje zijn drie zwemmers van 12 en 13 omgekomen. De Nacht van de Vluchtelingen heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich twee keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd tot begin augustus dicht vanwege de werkzaamheden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Saalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone wel hè, door Shadi Hone wel hè. Ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. De verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. De 2 landen zijn samen met bemiddelaar Qatar om de tafel om te praten over onder meer de situatie in Libanon. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van Sanchez. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: you are.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 50 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 minuten door de Duitse grenscontroles. En ook op de A12 is het druk richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Bij knooppunt Ouddijk staat een file van 2 kilometer met 15 minuten vertraging. De A2 dan, richting Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. Hierdoor is de linkerrijstrook afgesloten en je vertragingstijd 10 minuten. En tot slot nog de A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.
3: Dolok, harmonium en die heerlijke zang. Dat is de magie van buiten Ghana. Tujane toch, luister gezellig mee op deze zondagmiddag op Ujala Radio. Hier komt weer zo'n klassieker die gegarandeerd sfeer brengt in de huiskamers.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Bij Tarragona in Spanje zijn drie zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. In Zwitserland zijn de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten begonnen. En de vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file in Nederland. Zo ook op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 tot 15.

Dostel, wacht, ka, pata, nahichala. De tijd gaat zo snel. Op deze mooie zondagmiddag per aap sab ka saad, bahut achalaga. Chalye sunte hain, aaj ka aakhri baithak gana.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Waar je ook bent, op deze zondagmiddag, thuis, onderweg of bij familie, pariwarke paas, aap, hey, Ujala Radio, laat hey, germe, hey, germe, aap, ke, germe, breng de warme klanken van buiten Ghana bij je in huis. Geniet van dit prachtige nummer dat we nu voor je gaan draaien.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij Tarragona in Spanje zijn drie zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. In Zwitserland zijn de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten begonnen. En de vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op dit moment op de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp. Ook op de A1 is het druk. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertragingstijd 10 minuten. En dan nog de N307 richting Kampen. Bij Lelystad-Batavia-stad is het druk. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. 14 juli bestaat 40

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala, Larahe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur gaane wale honge, from India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Premier Jette heeft officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molukse Monument Ulukora in Rotterdam sprak hij van een pijnlijk historisch falen. De excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Ze kwamen naar ons land en hoopten terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de staat van Hormuz weer werd afgesloten. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van de moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden. 3 anderen werden door hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: are.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op dit moment op de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp. Ook op de A1 is het druk, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertragingstijd 10 minuten. En dan nog de N307 richting Kampen bij Lelystad Bataviastad is het druk. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are Holland Hottest Radio Station.
3: Sunwalo, aam sabhi ko ek shubh sham. Yahan se shuru hote hain Ujala Radio ka Baith Gana Hangama program.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.
2: रोज देखिला रोज देखिला।

0: के ले जा।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument in Oeloekora in Rotterdam heeft premier Jette officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. En bij Tarragona in Spanje zijn drie zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze waren gaan zwemmen, maar kwamen door de sterke stroming in de problemen. En tot zover de headlines op Ojala Radio.

0: are.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.
1: Sunwalo, Ujala Radio, je hebt radio code. Thoraza, aap tez kar dijiye. Ab aap sunne guzaar rahe hain yahi se wahi program, jiska naam Baith Gana Hangama.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument in Oulukora in Rotterdam heeft premier Jette officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. En bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze waren gaan zwemmen, maar kwamen door de sterke stroming in de problemen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er 3 files in Nederland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. 2 op de A1. In de richting van Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A1 richting de Duitse grens. Daar beland je vanaf de Lutte in de file. 10 minuten vanwege de Duitse grenscontroles. Dan nog de N324, Nijmegen richting Os. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars, je heet ik Abnissonehe, Hamari Baitegana, Hangama Program. Op deze gezellige zondagmiddag, dhanyabad dat jullie erbij waren. Afsuntehe, Ashka Hamara Agri Baitegana Geet.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
3: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: I'm Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 19:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio Sabkisa.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molukse Monument Ulu Kora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg, onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10:00 op de meeste plaatsen zonnig met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden aan de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er 3 files in Nederland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. 2 op de A1. In de richting van Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A1 richting de Duitse grens. Daar beland je vanaf de Lutte in de file. 10 minuten vanwege de Duitse grenscontroles. Dan nog de N324, Nijmegen richting Os. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai, exclusief op UR, Oezala Radio.

Ujana Radio in Sinalo. Mijn geluid mag hier een hele goede middag allemaal. Welkom bij Ujana Radio. Mijn aap, kisaat, aatje, dinimal. Ik ben er vandaag, Patani. Ik weet niet tot hoe laat ik er ben. Maar Hambartina. Aar Ujana Radio bij aap, kisaat, hè. Kuch pyaar bhari gane. Mooie love songs voor jullie zometeen. En kuch baate hum bhi karne wale hain. कौन सी बातें बस आप सुनते जाइए उजाला रेडियो का प्रोग्राम

रेडियो गुजरे आप सुन है अजीब दास्तां है कैसे दास्तां है ना Goedemiddag allemaal, welkom bij Ujala's extra editie. Ik heb een extra editie van Coffee Chai Middagshow. Het is vandaag zondag 21 juni en alhamdulillah, je hebt 21 juni. Hè? Dan is het vandaag officieel de eerste volle zomerdag van het seizoen. En veel Nederlanders zoeken verkoeling tijdens een warm weekend. Dus aas, deertelijk, anjor higa. De avondvierdaagse en diverse zomerfestivals zorgen dit weekend voor een gezellige drukte in het land. En Schiphol en andere luchthavens beleven een druk weekend door het begin van de zomervakantie voor veel gezinnen. You are Jan Riduka, extra editie uit Champagne Krijgerbi. Coffee Chai Middagshowka. Coffee Chai Middagshow. En dat doen we. Zomaar, gewoon. Omdat het kan. Omdat het gewoon kan. Welkom allemaal. Ik ga naar Mapko Sunan Kujarhe. Ik ga naar Mapko Sunan Kujarhe. Ik ga naar Sunke. Toe in hem ze verliefd hoe je. Ik ben verliefd. Ja. Ik ben verliefd. Na Juntus hoe je heet. Verliefd op dit nummer hoor. Op dit nummer ben ik verliefd.

0: तुमको मेरे दिल ने पुकारा। जब कोनो के दिल से पुकारिए तो वो धीरक आ जाएगा। जब तू कोनो दिल से सोचिए तो तोके भी सोचेगा।
1: Dan moet het wel een mini chota wali koffie en chai zijn, hoor.
0: Ja, natuurlijk.
1: Want mijn kinderen wachten hier op mij.
0: Oh, dus die wachten op je. Nou ja, dan doen we toch een...
1: Ik wil chalak.
0: Want vaderdag, ja. Vaderdag, kieuw plasper. Gyan, kieuw, mij gezet, hengen, poetsje. Kie vaderdag, vader, wat is vader? Ik wil pita.
1: Maar heb jij alle vaders wel een
0: ja, natuurlijk.
1: Gefeliciteerd?
0: Net toe bitter je zei eile, of ze pijn hem bolle, alle vaders zijn hele fijne.
1: Dan feliciteer ik
0: ook jij ook een hele fijne vaderdag.
1: Hamu babbati, hamu babbati. Maar zo naar bab howeke, om het te worden, goedemiddag trouwens, Lloyd en zo nevalo. Bab howeke barka bat na haiga. Je kunt heel makkelijk vader worden.
0: Goed, makkelijk, hè?
1: Maar om vader te zijn.
0: Ja.
1: Dus worden en zijn behoeft barka verschilbaar.
0: Waarom?
1: Worden kan iedereen.
0: Ha.
1: Maar vervolgens moet je die vadersrol kunnen vervullen.
0: Hamlokke rol kon je hega.
1: Na ik roch, jeevan bhar.
0: Jeevan bhar, maar hamlokke rol kon je hega als vader zijn.
1: Een hele bescheiden rol.
0: Want we hebben het hier
1: ergens
0: over
1: op
0: gehad.
1: Ergens op de achtergrond.
0: Ja.
1: Nee. Vaders hebben een hele belangrijke rol. Liefde die je opvoeding mee helpt, carrière, kanapina. Zodat je kind en je gezin, je kinderen. Maar ook je echtgenoten,
0: ja.
1: Dat die een goed leven hebben.
0: Ja, een stabiele leven.
1: Dus toch dat jij op een karma John Haiga, ik op baapke karma, ook het ook een nieuwhouwekje Haiga. Of baap toe hooi geloor bolle hem baap, maar die maat ook kuch na karega. Je gedraagt je niet als een vader.
0: Ja.
1: Dat ook birtha, hè, jaar.
0: Birtha.
1: Dat ook alleen kagetje bij je baat, baap, eigenlijk, op papier.
0: Ja.
1: In biologisch ben je vader, maar de rol van de vader heb je niet vervuld.
0: Niet vervuld.
1: Ja, dus daar moet je wel over nadenken. Or koi koi het mee, mannen dus. Aan een ouder lerken, ze door ho jaiga, of na ot na liefde de pawega, jet na de weke jaiga. Maar toch doen ze hun best, op afstand.
0: Op afstand.
1: Or koi koi baap haiga, ghar me reike. Oh, na de wega liefde.
0: Ja.
1: Dan gaan ze hun kind slaan, of ze gaan hun vrouw slaan, of ze gaan agressief doen.
0: Ja.
1: Dus je hebt zoveel type vaders.
0: Ja.
1: Een vader die gescheiden is, is niet per se slecht.
0: Nee, natuurlijk
1: maar
0: niet.
1: Maar een vader die zijn kind mishandelt of verkeerd behandelt, dat is heel slecht.
0: Ja.
1: Dus ja, om een chai sochi kebhi. Kijk, kijk eens pita hambati. Wat voor vader ben ik?
0: Ja.
1: Ben ik een goede vader? Of ben ik... En iedereen kan die vraag zelf beantwoorden. Om een nahiga toke. Deskundige ke lawike, ja toch kojike. Je weet zelf wel wat je als vader wel moet doen en niet moet doen. In elk geval moet je altijd het goede voorbeeld geven, denk ik.
0: Ja natuurlijk, tuurlijk. Ik zat er ook over na te denken. Hamdekila van meestal, ik wil baap drukken, dan. Hamdekila ki bietjen jada op een baapke chahe dan bitoven. Klopt dat?
1: Nou ja, hoe praktijk met sap koi appen dik ze kregen. Maar voordat ik daar naartoe ga, Lloyd.
0: Ja.
1: Dik, ik ga eigenlijk afleiden hoe jullie tot je was. Maar ik ga baap.
0: Oké, ha.
1: Nee, baapke rol. Maar ik ben het helemaal kwijt. Toen was het baap dat jij eigenlijk
0: letterlijk. Oké. Ik heb het
1: Geef niet. Ik ben even afgeleid hierop. Okay. Baapke rol, John Bani, Bahaweke, John Tokechahiga. Belangrijke rol heb je eigen gezin mee. Je moet niet denken dat je een paisa kan maken met jullie en klaar. Toch, maar kan doen. Na. Ik wil mij ook paisa kan maken. Pahile, purana zamana me. Mai logan gharre rahatra shait. Or baap logan bahire jatra kaam kere. Or paisa laike rak dewe bole klaar. Itne hamar kaam heiga. Saait u purana zamana me isse raha hoiga. Maar isait oise na he, gelukkig na. Isait mai bhi kamaiga, baap bhi kamaiga, beide verdienen. Dus एगो बाप घरे आई के खाली बैठ जाए बंगिया पे और सोची ए हम काम कर चुक लिया अपन
0: yeah.
1: और मयुआ के अब करें दे सब कुछ दत दत इज नीत खुद
0: ओके
1: या तो
0: हाँ ना या ये गलत ये गलत इनराट
1: maar je hebt me wel afgeleid hoor. Ik heb belangrijk baat ze toen me afleiden lelooi.
0: Benaar het terug, chizwa.
1: Na. Toen me echt boy, hè? Dekh le toen kan kelen toch?
0: Ja. Ham het je hebben moha band kelen, want je toen bent ja hij ga.
1: Na. Ham
0: het je niet zullen ke. Na.
1: Toch. Oisse bijna hij ga. Oisse bijna hij ga. Maar dus toevallig ik heb denk richting me. Sochtte rij, maar toen ham me kuch bol de le klaar.
0: Ham toch afleiden kelen. Ham toch
1: wali me chal geli.
0: Dekh le toch.
1: Ham toch richting. Nee, maar normaliter weet ik het wel. Maar acht thora tu janet al dusse stemming ba.
0: Dusse stemming hè.
1: Dus dan ben je minder scherp. Dan ben je een beetje hè. Face stemming.
0: Face stemming meer. Ja natuurlijk.
1: Nee, oké, ja, ik weet het. Ik weet het weer. Ik had het erover en jij ging daar gewoon overheen.
0: Mm-hmm.
1: Ik had het erover, een vader moet altijd een rolmodel zijn.
0: Yeah.
1: Hij moet het goede voorbeeld geven. Daar had ik het over, Lloyd.
0: Okay.
1: En jij walste daar overheen. En toen zal ik alleen een beetje aan kijken. Hai boy. Naki, hamar batia tusu dega. Van wat zegt deze man nu? Ik ook gyani baithal, maar kolchi bolega.
0: Gyani baithal.
1: Nee, rolmodel. Dus de vader, alle vaders, moeten altijd ernaar streven om het goede voorbeeld te geven. Als vader dacht, maar dus als Maaike over hem, dan wat jij. Maar ik heb baap, kent jij altijd het goede voorbeeld. Dan leg ik baba. En hoe daarop je je pjekker hebt.
0: Pjekker.
1: Toen appen betoa ke, kaise jeje samjave van beta daruna pi.
0: Ja, apne pie.
1: Je geeft zelf het slechte voorbeeld.
0: Ja.
1: Ik heb baba zo'n drugs gebruik kreeg.
0: Ja.
1: लोटे लाल बा तू लोटे लाल बात है तू अपन बेटवा कैसे जइया करे कि बेटा जोन कमुआ तू करे ना मोई बा एक बारे में सोचे चाहिएगा आपके भी सुनने वालों अगर आप इस बात से मैं बात है आज से तू बदल सकेगा बखिन फन फंदाग दी रोल दी फादर्स रोल बेहतर तो फरफुल नोक बेहतर कई हेल्प मैन से दून ताल है लोहित मैं एक एक गोहेगा जो ना करेगा मोई एक बार एंड देन किक फॉर वारोम नीत वंत ई जीवन एक दायित्व के मिलल बा माकर द बेस्ट फन प्यार मोहब्बत के साथ मैच खसेन रहू एंड ऑफ ये खसखाई दे ऑफ नी दट डू नीत टू फॉर मई मई मुंत खुद फादर साइन दस तू रोल दल्ले दल्ले एगो बाप है लोहित एगो बाप रंगी बाजी हम लोग बोली ला तो
0: रंगी बाजी या दिस
1: तू इधर उधर लड़की औरत के संगे भिरल बात है
0: या
1: तोर बेटवा जे ऐसा कुछ करेगा तू कौन तू कैसे जइए आप मां बेटवा को इतना करे
0: नहीं
1: तो बेटा हुआ तो के बोलेगा पापा तू अपने के ताक नहीं एक बार दिस दार में फलीशे ये आई पोजीशन
0: या
1: दिस एज फादर मुझे यू एक्ट 3 times 3 नादेंक फ्रॉम व्हाट डू आई एंड Mijn advies aan iedereen is, probeer daarin... Kijk, fouten maken we allemaal. Maar probeer daarin zuiver te zijn en zuiver te handelen... en eerlijk te zijn en correct. Want dat straalt af, denk ik, ook op je kinderen. Ik ben ervan overtuigd.
0: Nechtend, want deze bar met Milo en Bolleke... John, het mij bat jahega, Radio AP, Anand... Hoe zelfs een mooie baat bat jahega?
1: Na.
0: Deze bar met, oei, ik word niet een mooie baat bat
1: jahega. Leuter Anand, leuter Anand. Wij gaan voor presidentschap.
0: Nee, maar even serieus. John, toen baat Bollebarte, ik hoop dat de mensen dat ter harte nemen... en over nadenken van, baapke rol kon je hoega.
1: Dek ham lokke bati. Wij zijn niemand. Nee. Om aan iemand te vertellen, aisekar
0: of aisekar. Nee, natuurlijk niet.
1: Enige wat wij kunnen... Ook kun je nasochega, ja. Jeevan bit jaega, en ze hebben niet nagedacht over het leven.
0: Nou ja, je bent toen aan sudhar, maar tot de aardse sudhar, ja.
1: Dus baapke rol ke over aur ekaat baat ham bat aisekile chaloit. Ik weet niet of het helemaal gepast is of niet.
0: Doe ze eruit.
1: Dus baap logan niet pata rehega. Niet pata.
0: Ze zijn nergens
1: jarenlang,
0: te vinden.
1: Jarenlang.
0: Nergens zijn ze te vinden.
1: En plotseling zijn ze weer in beeld. Dus dat verbaast me ook een beetje.
0: Oh ja.
1: En dan kun je me wel uitleggen van... Ja, maar hamar dharma of hamar mazhab. Het gaat er bij mij niet in.
0: Nee.
1: Echt waar. Ik vind dat je alle credits hebt verspild dan.
0: Ja.
1: En dan ben je klaar. Dan mag je die rol niet meer voor. Vind ik. Hoe hamar mening. Ja, ook erover... Sapkoi doet dat ik hem zo tjega, gelukkig.
0: Ja.
1: Hè? Maar ik vind dat als je vadersrol niet hebt vervuld op een goede manier, jarenlang niks hebt gedaan voor je kinderen, jarenlang geen liefde hebt gegeven, alleen maar lelijk hebt gedaan, maar ja, dan heb je die rol verspeeld.
0: Ja.
1: Toch een oerrol waar hem nadebe, oerdarja, hem toch een nadebe, vind ik. Ja.
0: Ja, zeker. Nee, zei je wat, hè. Zijn we klaar met Vaderdag?
1: Vaderdag hoort een mooie dag te zijn. Zo'n Vaderdag, sap ik deed dat mijn collega Vaderdag, Moederdag, Namanaila. Want die bakara logan banade is commercieel.
0: Commercieel, ja.
1: Commercieel feest, denk ik.
0: Ja,
1: ja. Arre, jaar te commercieel feest, hè? Toch een matlab thoro, hè? Kitu jaike. Per se 10 euro, ja 20 euro, ja 100 euro kan cadeau in. Nah, dat hoeft niet.
0: Nee.
1: Je kunt alleen wat tijd besteden met je papa. Of met je kinderen.
0: Ja.
1: That's it. Meer willen vaders niet, hè?
0: Nee, toch?
1: Vaders willen niet een makeover hebben of zo.
0: Nee. Hamlo thoro
1: vader wil. Nee, thoro mang ik nou wat juta.
0: Nee, ik kom erop.
1: Mange liefde, thora, zeg
0: maar. Parfum, bien omlo naar mijn lekkoetje. Ik heb een beetje van, hé, pa, hoe is het, hè?
1: Nee, ik wil mij wel mangen, hè? Mij wel cadeau mangen, moederdag. Maar kijk, ik wil Bab, die heeft liever geen cadeau.
0: Ja.
1: Die heeft liever alleen maar liefde en aandacht op die dag.
0: En je ziet ook dat voor moederdag al dat ding eromheen, al het commerciële ding, mijn mensen hebben hele zure hoogjaartje doen.
1: Uto sowieso. Ja, maar, en terecht. Maaike darja, vind ik.
0: Tuurlijk.
1: Bijzondere plek. Dus dat moederdag iets zwaarder wordt gevierd, beter wordt gevierd. Ik snap dat ergens wel.
0: Ik vind het prima hoor.
1: Maar vaderdag helemaal niet vieren, daar ben ik ook niet mee eens.
0: Nee, chahi.
1: Dus uit vaderdag, dus toen ik ben mijn baap gaat, sorry. Kushna kinle, geen enkel probleem. Die man, je vader wacht niet op een cadeau van jou.
0: Echt niet,
1: hij wacht op jou. Jij bent zijn cadeau.
0: Precies. Ham na zo tekila ki ego baap hoi joon ogorto hoi cadeau. Geen enkel baap.
1: Ik kop baap na mangi, ik kop cadeau. Ik zeg het je.
0: Ja.
1: Maar kijk ook naar jezelf. Wij zitten niet op een cadeau te wachten.
0: Nee, helemaal
1: niet. We zijn daar nauwelijks vatbaar voor. Hamlo kali mangi la thora se samai.
0: En onze kinderen zijn onze cadeau.
1: Grootste cadeau, ja.
0: Grootste cadeau, toch?
1: Huh? Dus ja, mooi bolle.
0: Dus dat hebben we een beetje gehad voor vandaag. Voor Abolde, ja, hamelijk vaderdag. Mooiste toeloom.
1: Vaderdag. Chali weka.
0: Brobby.
1: Koffie, chai en champion. Nederland, abki kampioen hoega.
0: Zeker.
1: Dat toeloom hem mee hasat rahe. Toeloom hamelijk bolle, je damia pagala ba. Dekh le to kalinya se duniya bhar bolega Nederland kampioen hoega.
0: Ha toch? We hebben Brobby, dus ja, we worden kampioen.
1: Klaar.
0: In hem doen, klaar.
1: Belmar ke londa hum log ke kampioen kari, klaar.
0: Dekh le to aur kable
1: aur Belmar ke na hasiyat se.
0: Na. Hum log hamar shahar ke tulna hasiyat se, dus ja.
1: Na jonan me hasat ra Belmar ke club ke mond.
0: Ja.
1: Nakimofo. Je mag het niet meer zeggen.
0: Ja, wat is er speciaal aan Brobby eigenlijk?
1: Dus liefde met wie je zegt, Chaloid. Kabi hem loopt jaar. Ik wil liefde. Koji la gali.
0: Ja, kijken.
1: Deswa bhar hem loopt kort dharila.
0: Hoe kijken?
1: Bahar buitenland met hem loopt kort dharila. En soms door liefde.
0: Door
1: een
0: stoel.
1: Dus
0: premier Jetten, hè? Of dus president Jetten.
1: Door supermarkt 2 me hoi. Dus soms liefde, toch een hoofdkoord. Hij zei goed spits, hamlok. Koudjet, paglai, gelie, hamlok. Oranje, doe je 10 barisse spits, koudje, ja, spits. Waar is die spits van ons? Waar is het? Kan die purana spits ke naam samenleven?
0: Ja.
1: Van Persie, Bergkamp, Kluivert, Van Basten.
0: Ja, ja.
1: Die mensen zijn oud, die zijn er niet.
0: Die zijn er niet, zeker niet.
1: Dus, al Brobin, ja, hem loke, Darjeraha.
0: Akkoi, bat jij bent, kan het ook erbaren mee.
1: Or Ajax, oké, kader deze, Londo, ik dacht het ook.
0: Bichara, jongen, echt serieus.
1: Bichara, ik dacht dat Nikar deze, opdek. Doe je bal, 200 miljoen waard bij spits.
0: Hem deze ke naam in een barka kardis, deze, or kan niet aan ze.
1: Brobby, 200 miljoen.
0: Ja.
1: Hey,
0: ja.
1: Ajax kreeg.
0: Ja. 200 miljoen.
1: Nee, maar je moet elke speler goed gebruiken. Als je ook er kracht mee naar gebruiken, oké? Als je Brobby alleen laat verdedigen, gaat toch fout?
0: Ja.
1: Hij is toch geen verdediger, hij is toch een aanvaller?
0: Hij is een aanvaller.
1: Hem moet je die bal geven, totdat door ze inspelen op hem. Desnoods staat hij alleen met 2-3 verdedigers.
0: Ja.
1: Hij zorgt er wel voor dat hij die bal eventjes vasthoudt of even kaatst. Rugiri, Piri, verdediger, Girai, Bhi, Balwa. Links, rechts legt hij hem neer. En die middenvelders die moeten in de buurt zijn om die bal op te pikken.
0: Ja.
1: Eigenlijk is het heel simpel voetbal. Brobby krijgt de bal. Ichese, van de keeper de bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Hij kaatst die bal of hij schermt hem even af.
0: En hij rent u ook
1: je geeft
0: verder.
1: Even,
0: ja.
1: Ja, je geeft even 1 seconde, 2 seconden aan je medespelers om positie te kiezen.
0: Ja.
1: Want hij houdt de bal even vast. Hij paast hem of hij legt hem neer op een middenvelder. Je hebt 3 lopende middenvelders bij Nederland.
0: Ja.
1: Je paast hem of statische middenvelders, hoe je het wilt zeggen. Maar 3 in elk geval. 1 van die 3 krijgt die bal. Dus of Bobby het naar achteruit kaatst of naar links of naar rechts. 1 van die 3 middenvelders krijgt de bal.
0: Ja.
1: En die speelt hem meteen door naar links of rechts.
0: Nou.
1: Klaar, zo klaar. Makkelijk is het.
0: Zo
1: en die legt hem weer terug op Robbie, klaar, doelpunt.
0: Doelpunt.
1: Zo, kijk, analyseer de doelpunten, zo ontstaan ze. Heel
0: ja.
1: simpel.
0: Ja.
1: Het is heel simpel voetbal.
0: Ja.
1: Maar als je zo'n spits als Robbie hebt, moet je ook zo spelen.
0: Ja.
1: Je moet niet anders gaan spelen, anders is er rendement niks.
0: Ja.
1: Heel.
0: Nou ja,
1: Malen is wel kind van de rekening geworden, overigens.
0: Ja,
1: vind ik een beetje jammer.
0: Ja.
1: Maar goed, hij komt nog aan bod hoor. Benando, helemaal is nog niet afgeschreven.
0: Maar waarom zet Ronald Koeman Depay elke keer weer?
1: Hij wil hem bij de groep houden. Hij wil hem het gevoel geven dat hij nog steeds belangrijk is.
0: Ah.
1: En hij wil hem fit krijgen. Want you never know dat we in een of andere wedstrijd...
0: Ja.
1: Een type... Kijk, Depay is een ander type, hè?
0: Ha.
1: Hij kan niet de bal ontvangen van ver en vasthouden en kaart. Dat kan hij niet. Hij is niet sterk genoeg daarvoor en lenig genoeg. Brobby kan dat wel.
0: Ja.
1: Hij wint echt daadwerkelijk 90% van zijn duels. Wint hij gewoon. Dus Brobby kan dat. Dus Depay moet je anders gebruiken en Brobby moet je anders gebruiken. Maar ik denk dat Depay nog van waarde kan zijn.
0: Nee, okay, ja, maar even over terug naar Brobby weer. Brobby kon je krijgen eigenlijk.
1: Brobby heeft dat goed geregeld. Brobby is vanuit Ajax naar Engeland vertrokken. Sokko Janubatia. Bij Ajax werd hij uitgelachen, uitgehongen.
0: Weghorst heeft hem weggepest.
1: Houthorst. Hoe heet die man? Hoe noem jij hem?
0: Houthorst.
1: hoe noem jij hem? Jij noemt hem anders toch? Houthorst weg of zo.
0: Dat is een verkeerde naam.
1: Maar hij heeft hem niet weggepest. Maar kijk, Brobby presteerde ook niet goed. Inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ze hebben hem niet echt geholpen bij Ajax. Ze hebben hem nog kleiner gemaakt. Nog helemaal kapot gemaakt. Uiteindelijk is hij weggegaan.
0: Ja.
1: Eerste keer weggegaan. Daarna hebben ze veel geld betaald om hem terug te halen.
0: Ja.
1: Daarna is hij weer weggegaan naar Engeland. In Engeland is hij harder gaan trainen.
0: Ja.
1: Hij werd minder gepamperd misschien ook. Maar hij is harder gaan trainen. Hij moest ook volwassen worden.
0: Yeah.
1: Ook in zijn denken.
0: Yeah.
1: Maar 1 ding heeft deze man heel goed gedaan.
0: Ha.
1: Jongeman.
0: Conchicaris.
1: 1 ding heeft hij heel goed gedaan.
0: Conchicaris.
1: Hij heeft gewoon een kok meegenomen uit Nederland. Een privékok.
0: Maar
1: hij heeft niks anders meegenomen. Nee. Niemand anders.
0: Maar,
1: hij heeft een privékok meegenomen.
0: Maar wat kon je nou zeggen?
1: John Kana u lobby karega. John Kana u khaiga. John gezond biba, maar kijk, hij is Ghanees, hè?
0: Ha.
1: Dus Ghana ke Kana. Ghana ke Kana.
0: Ghana ke
1: Ghana. Ghana. Ghana. Ghana ke Ghana.
0: Ghana ke Ghana. Ghana.
1: is ook een Ghana, dit. Is ook een Ghana, denk ik. Nee, dus hij eet zijn Ghanees voetbal. Eten, dat vindt hij lekker.
0: Ja.
1: Wie niet? Wij houden van Surinaams eten, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Amlok Bitaviri Kaila vinden we lekker.
0: Ja.
1: Wij eten onze chokha, vinden we lekker.
0: Ha.
1: Dus die man heeft de kok meegenomen die en goed oplet wat hij eet.
0: Ja.
1: En hij betaalt die kok zelf, uit eigen zak.
0: Zo.
1: Dus niet dat de club betaalt. Je zou denken van ja, maar hij gaat daar, dus hij verdient geld. Maar die club regelt ook alles voor hem.
0: Nee, hij moet
1: die
0: zelf
1: kok
0: betalen.
1: Heeft hij zelf geregeld.
0: Okay.
1: Zelf, eigen initiatief.
0: Hmm.
1: En dat heeft hem heel goed gedaan.
0: Okay.
1: Dus die jongen heeft rust in zijn hoofd. Hij krijgt het vertrouwen daar. Hij presteert ook beter. Hij traint ook harder. Je ziet ook dat hij ook is afgevallen een beetje. Hè?
0: Hij
1: is sterker geworden.
0: Ja, ja.
1: Dus hij is niet meer dik.
0: Mm.
1: Hij is gewoon heel stevig. Jabber.
0: Ja.
1: He, hij is 1 brok beton geworden. Dus,
0: ja, ja.
1: En zijn snelheid is beter geworden. Hij draait beter. Hij draait sneller. Zijn schot is beter geworden. Zijn afwerking is beter geworden. Dus hij is in alle opzichten gegroeid in Engeland. Dus Engeland heeft hem goed gedaan.
0: Ja, de 2 doelpunten vond ik een geweldige doelpunt. Echt heel sneaky.
1: Echt met zijn tintjes zo
0: ja,
1: geraakt.
0: Man. Ja, man.
1: Dus prachtig doelpunt, nee. Maar Robbie gaat niet elke wedstrijd spelen, hoor.
0: Oh,
1: hij gaat niet elke wedstrijd in de basis staan.
0: Oh.
1: Is afhankelijk van de tegenstander natuurlijk.
0: Okay.
1: Hoe de tegenstander speelt. Dus Koeman zal elke keer een bepaalde tactiek moeten uitvinden en uitvogelen. Kijk, dingen bijvoorbeeld, hè, gisteren, Lloyd, maar dan stop ik ermee. De Jong, Frenkie de Jong.
0: Ja.
1: Iedereen zegt Frenkie de Jong. Nou, iedereen, heel veel mensen zeggen Frenkie de Jong. Geweldige voetballer, topvoetballer. Ik ben het ermee eens.
0: Ja.
1: Maar het komt er niet uit bij Nederlands elftal vaak. Ook dat moeten we toegeven. Want wat doet Frenkie? Afgelopen wedstrijd, Nakalinja Wali, maar de vorige. Ook wij hebben het gezegd op de radio. Ook andere mensen hebben het gezegd. Frenkie speelt te voorzichtig. Hij paast naar links en naar rechts en terug. In plaats van vooruit.
0: Ja.
1: Terwijl hij dat wel kan.
0: Ja.
1: De Frenkie die wij willen zien is die Frenkie die naar voren speelt.
0: Gaat, ja.
1: Hij moet opendraaien. Opendraaien betekent dat hij eigenlijk moet draaien om zijn as.
0: Ja. Hè?
1: Dus als hij rechts staat, moet hij naar links draaien. En dan moet hij bal wegspelen. Dat noemen ze bij voetbal opendraaien. Dus
0: ja.
1: Nee. Dat kan hij. Maar hij doet het te weinig omdat hij bang is voor balverlies.
0: Mm.
1: En dan gaat iedereen zeggen van Frenkie zijn statistieken zijn niet goed.
0: Ja.
1: Hij heeft te veel balverlies geleden. Maar hij moet niet zo bang spelen. Hij moet met meer vertrouwen spelen. En gisteren bijvoorbeeld speelde hij minder bang. Hij speelde met meer vertrouwen.
0: Ja.
1: En hij gaf die ballen ook vooruit.
0: Ja, ja.
1: Niet genoeg als je het mij vraagt. Maar wel al veel beter dan de eerste wedstrijd.
0: Ja.
1: Hij durfde open te draaien. Hij durfde die bal naar voren te spelen. En natuurlijk, als je bal naar voren speelt, raak je hem af en toe kwijt. Ja. Logisch, ja.
0: Logisch.
1: So be it. Nou ja, dus het was al veel beter.
0: Nee, maar het Nederlands elftal moet wat agressiever spelen. Hè? En dan, moeilijk, heel wat dicht gebied, hoor. Ik bedoel, ja, dan
1: natuurlijk,
0: maak je meer kans.
1: Aanvallen, joh.
0: Ja, natuurlijk.
1: Je moet goed aanvallen. Niet half-half aanvallen of voor de motto aanvallen.
0: Ja.
1: Je moet echt goed aanvallen. Hé, dankjewel voor je koffie, Lloyd.
0: Oh ja, alsjeblieft. Speciaal mehman maar dit, hoor. Dus doe pila op een koffie. Het is vandaag zondag 21 juni. Hè? 21 juni, weet je wat voor een dag het is?
1: Wacht, een gorilla. Ja.
0: Toen hoor op een gor.
1: Wat de zomer begint, hè?
0: Ja, vandaag. Vandaag. Het wordt een hele lange dag vandaag. Dus ik jara beterlijk Anjori hier
1: maar
0: in Janahaya.
1: Maar je hebt twee soorten zomer, toch?
0: Hé? Die kan je
1: zeggen. Je hebt een meteorologische zomer en je hebt nog een zomer.
0: Oh.
1: Ik agenda technisch, ik kalender zomer. Dus ik ga doe je zomer, ba.
0: Oh.
1: Suruwaat.
0: Ham na janetri.
1: Ha, doe je suruwaat.
0: Acha, sunau. Kafia kaj se tupie, ja? Tu ghoor chukle.
1: Dekje. Na dekje, sunie. Lekker. Trouwens, over koffie gesproken, hè?
0: Ha.
1: Het zal iedereen zijn opgevallen. Als die bakra, hè? Maar ook veel... Ook veel Hindustanen natuurlijk. Als die bakra zijn koffie niet krijgt op zijn werk.
0: Ja.
1: Functioneert hij niet?
0: Nee, ik ook niet.
1: Dicht let hoor. Koffie had je het na pilen, dan kun je niet vergaderen.
0: Nee.
1: Hele vergadering, ik dan bigger jij.
0: Ik noem ze bigger jij. Ik moet mijn koffie ook hebben. Dus ja, toen Jan hem dan niet bakra bati. Dus ja.
1: Natani zegt dat. Hé, maar wat is er? Wat is er gebeurd? Je zoon heeft een verbod gelegd op die chihuahua, heb ik gehoord. Hij wil niet dat jij die chihuahua koopt.
0: Nou, wil ik je toekakerie chihuahua liggen? Gaat u je chihuahua liggen? Hij kan je kutta.
1: Hij beschermt je, hè? Eigenlijk heeft hij gelijk, hè?
0: Waarom?
1: Je gaat vliegen aantrekken. Kan je niet gewoon maatje toe aantrekken, liggen? Met je chihuahua. Zometeen trek je een verkeerde chihuahua, maatje aan. Dus,
0: nou ja. Ook,
1: hij heeft wel gelijk,
0: Nou ja,
1: jongens, geef je vader geen chihuahua hoor, want hij gaat zich misdragen.
0: Na adem kebaat na zoen, alle single mannen, neem een chihuahua. Ik wil topie pijnle, ik wil korte broek pijnle, slipper pijnke. Toen ja, ik wil mooi winkelcentrum met je.
1: Kon dat tattoo adviseer krijgen?
0: Kan hem heen.
1: PC Hoofdstraat,
0: Kito Amstel, Veentje, ja. Of Kito Appenzeug, Rotterdam. Ik wil een mooie wijk, hoor ik het, hè? Loop met je chihuahua.
1: Van Baarlestraat.
0: Van Baarlestraat, toch? Ja, ha, inderdaad.
1: Nee. Nee. Koolsengel Petjaliet, dat toch geen Mariga. Dus je moet wel weten waar je loopt. Koolsengel Petjaliet, ik pak al wat ik denk. Hé, over Paglas gesproken, Lloyd.
0: Pagla?
1: Maar ik moet wel verder nu.
0: Ja.
1: Maar over Paglas gesproken. Hè? Dus Shiname. Denk je aan de mikje het naam Paglai geba, echt waar.
0: Acha?
1: Is er een robot Gewoon een soort mens uitziende robot. Je ziet wel dat het een robot is.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar die zit op de grond, Rastape.
0: Bedelturk.
1: Dus die zit op zijn knieën, zijn knieën, haar knieën, zijn knieën.
0: Ja, ja. Je weet niet. Misschien is het onzijdig.
1: Lauwmannelijk.
0: Onzijdigingen.
1: Hij zit op zijn knieën. Hij heeft een briefje bij zich. En er staat... En hij is aan het bedelen. En hij zegt, luister... Ik kan mijn energierekening niet betalen. Want ik heb geld nodig om mij op te laden. Om mezelf op te laden. Dus of iemand... Dus je hebt een bedelrobot nu.
0: Dit heb jij niet verzonnen.
1: Dit is geen grap.
0: Dit is echt.
1: Die robot kost 15.000 euro in China. En het is een moneymaker. Dus je zet zo'n robot neer op straat.
0: Toch een half kamer ik op.
1: Zie je het al? Dat je in India loopt, in Mumbai of in Delhi.
0: Ja.
1: En dat naast al die bedelaars die er zijn, dat je ook nog een robot hebt.
0: Ik wil haat naar hij of ik wil goor naar hij, een robot.
1: Oh, haat jorka is hij, maar ik helemaal niet wat. Op zijn knieën. En dan staat er een bordje bij van, steun me, want ik moet mezelf kunnen opladen.
0: Ja, even serieus zo. Is het echt een serieus bericht?
1: Dit is echt, wacht, ik pak hem even erbij. Dit is echt serieus.
0: Ja.
1: Maar het is geen joke. Zo, nee, wel, ik pak hem helemaal erbij.
0: Ja.
1: Dan zijn we helemaal... Robot bedelt op zijn knieën in China. Geld nodig om op te laden. Dit zijn beelden uit China waar een robot gefilmd werd toen hij op straat aan het bedelen was. Ik heb geld nodig om op te laden, staat erbij. Dat ding is de Unitree G1 humanoïde robot. Ja. En hij kost 14,5 dusu euro in China.
0: Hij verdient zichzelf terug.
1: Arre, ik roze met naar Kamaliër. Iedereen vindt dat leuk toch om aan een robot geld. Men aan de koina, in Sanke koina de ga.
0: Maar robot toch wel de ga.
1: Asielzoeker kan hem nog nadelen. Ga ik maar die koosje bij een robot. De wereld is gek geworden. Dus, en hij heeft een luidspreker naast zich.
0: Ja.
1: Dus robot luidspreker bij. Arre, een bordbillikel bij. En dan. Je kon je pas aanwegen, dan hoor je uit de luidspreker. Van, help me, ik heb geld nodig om het op te laden.
0: Hoor je niks meer van me.
1: Dus ik heb geld nodig om me op te laden. En hij heeft een schaaltje voor zich. Dus ik go tarjagat, ik go chijba. En mensen kunnen daar gewoon geld in leggen.
0: Is toch niet normaal?
1: Cash, maar veel mensen hebben geen cash.
0: Ha.
1: Dus... Hij heeft ook een QR-code.
0: Hé, trouwens,
1: er zijn bedelaars met QR-code, dat weet je. Hè?
0: Nee, even serieus.
1: Echt waar?
0: Die bedelaars...
1: Dus die bedelaars die cash vragen, die lopen tegen het probleem op.
0: Ja.
1: Dat heel veel mensen zeggen van, maar meneer, ik heb geen geld. Heb geen cash.
0: En hij loopt
1: dus
0: met QR-code.
1: Dus ze hebben gewoon een QR-code.
0: Mie gados, jongen, echt serieus.
1: Toen we mijn scan kan letten op mijn barden.
0: Die mensen, die gaan met echt honderden euro's naar huis, eind van de dag.
1: Het is toch niet normaal dit.
0: Ik bedoel,
1: maar hier hoor je het.
0: Maar
1: hier op Ujala Radio hoor je het.
0: Ja, maar dan staat het wel op je rekening, als je een QR-code hebt. Maar,
1: direct, binnen een seconde. Maar het is op Torien Kahuna Sunie, Lloyd.
0: Koffie
1: en chai. Koffie en chai. Radio.
0: Koffie en chai. Ratten is onderweg naar België. België, met Sunie Ujala. Een hele goede middag, Ratten. Collega Ratten.
1: Ratten, zet je QR-code aan. Ja. Hey Lloyd, kunnen wij niet een QR-code op onze shirt drukken?
0: Ja, toch?
1: Hebben toch van die Ujala shirts, toch?
0: Natuurlijk. Dan heb ik Tjallok geleken,
1: toch? Wij moeten ons opladen. We hebben geld nodig om koffie te kopen.
0: Nee, maar we hebben erover gehad van... Je kon je verjaari, je kon op bia of wat dan ook. Je hebt geen contant geld bij je, geen envelop bij je. De mensen daar die dat organiseren, je kan bia, je kan verjaari. Je kunt ook een QR-code meegeven.
1: Dat gebeurt al,
0: Gebeurt al in India.
1: Je gaat toch Daan schrijven?
0: Ha.
1: Maar de meeste mensen nemen wel een envelop mee.
0: Ha.
1: Want wij zijn geciviliseerd toch? In de Sani, Sabjeta is heel mooi. Maar ik dien Ajaiga Lloyd.
0: Ja.
1: Dat onze jongeren misschien dat niet meer op die manier doen. En die willen gewoon daar een QR-code zien.
0: Ik ga
1: scannen, paf.
0: Ja, maar ik vind het vervelend om contant geld te gaan opnemen.
1: Precies.
0: In een envelop. Hé, zo'n QR-code, wat doet haar? Tafrappe. En dan kom ik en dan scan ik het. En dan, ik euro debet. Kooi baat naar ik, hè?
1: Precies, maar pahile, als je naar het toilet ging, moest je bij de toiletjuf cash betalen. Moest.
0: Ja.
1: Tegenwoordig heeft elke toiletjuf gewoon een QR-code bij je.
0: Aha, dan,
1: en zo'n tap-tip, hoe noem je dat? Zo om geld over te maken.
0: Tipbox?
1: Nee. Mobiluap ego he jaar zo maken.
0: Yeah.
1: Dat je gewoon kunt betalen. Je mobiele betaalt
0: terminal. Ja.
1: Dus zelfs daar is het een robot met. Ik vind dat fantastisch. Maar laten wij ook zo'n shirt maken.
0: Nee.
1: Ik wil toepahini, ik wil Vijay, ik wil QR-code. Vijay wali pe likhal rahega QR-code wa jane kon chij. Die QR-code kun je toch laden? Dus ook er wali me likhal rahe bijvoorbeeld. Heb je een gesprek nodig? Zet je in psychische nood?
0: Ja.
1: Hè? Scan mij, dan bied ik je hulp. Zoiets.
0: Toen maak
1: ik
0: hem toch wel ham toch een chahila, hè?
1: Tor wali pe likhal. Sula, toch heb je geen nodig, maar jij bent rijk genoeg. Dus tor QR-code wap en likhal rahega. Omschrijving van de ideale vrouw. Voldoe je hieraan? Ja. Stuur me een bericht.
0: Ja.
1: Stuur me een privébericht, hè?
0: Geen paisa, ga niet bericht.
1: Nee, je hebt geen geld nodig. Maar een robot heeft geld nodig. Ja, die moet zich laden. Hey, nee. Die tori klopt wel.
0: Maar zo'n aan het. Or, hamlokje lang karwaai labi. Via koffie, chai, middagshow.
1: Hamme, or, mooi idee, weet je?
0: Nee, laat ook eentje halen uit China.
1: Nee, ik heb een nog beter idee.
0: Abkoji.
1: Louter auto wapen, hè? Or, hamaro to wape bhi. Ego QR-code. Barka wali plak kar de jou to wape.
0: Soon, ik moet gaan opladen. Hame paisa na haiga, dus toe hame paisa na
1: haiga. Mijn auto moet opgeladen worden, ja. Anders sta ik straks langs de weg. Dan kunnen mensen. Is toch prachtig? Is toch geweldig?
0: Is toch geweldig? Maar kunnen we niet bestellen zo'n robot uit China?
1: Jawel. Maar mijn fantasie is op hol geslagen. Vroeger ging je naar een jongen toe of een meisje toe.
0: Ha.
1: En dan moest je bieten. Je moest echt gaan. Je hosselen heette dat.
0: Ha.
1: Om een telefoonnummer te krijgen.
0: Ha.
1: Van dat meisje of van die jongen. Je moest echt hosselen, hè?
0: Echt
1: je kreeg hem niet.
0: Maar
1: je let horen haar online. Ik ben
0: telkens bij hossel gekregen, maar gewoon bol.
1: Je zei dan zo chill, hij zei hoor je, Galoy. Je zei dat je QR-code kunt uitwisselen met elkaar.
0: Wat bizar, hè?
1: Dan krijg je eerst een vragenlijst. Dus dan ga je naar de QR-code, dan krijg je een vragenlijst.
0: Ha.
1: Als je al die vragen voldoende hebt beantwoord, dan krijg je contactgegevens
0: dan
1: van zo iemand.
0: Hoe vind je die? Ik vind het een hele goede idee. Heb je dat net bedacht? Of bestaat het al?
1: Mijn fantasie is op hol geslagen.
0: Dan hebben we weer een businessmodel. Laten we dat gaan meteen beginnen.
1: Ik wil nog eentje. Voor Lloyd speciaal. Lloyd krijgt 2 QR-codes op zijn auto. Ego QR-code wat je scan kreeg, die is alleen voor vrouwen. Alleen vrouwen mogen dat scannen. Dus dat is een gender geregeld.
0: Ja.
1: Or ego QR-code, eigenlijk mogen ook vrouwen dat alleen maar scannen. Het is geregeld, Lloyd.
0: Direct.
1: Ego scan kreeg, daar kunnen ze contact leggen met Lloyd.
0: Ja.
1: Want Lloyd, ik wil graag een partner worden. Jouw partner worden, sorry. Jeevan Sati, dat is die ene code.
0: Maar je moet eerst door
1: die andere code
0: lijst.
1: Is. Die andere code. Ja. En die andere code is. Lloyd heeft honger. Wie heeft eten voor Lloyd?
0: Hey, maar ik hou van eten hoor. Ik hou van eten.
1: Ik weet het. Toen had ik me Toen men keefwa me kalia sap maarde legend na khai kraha. Aman this boy. Niemand heeft te eten. Niemand heeft wat kunnen eten. Niemand heeft wat kunnen eten.
0: Kan je bakken bhaat kari? Hamli ek pleti middel lega. Oké, ehi raha. Dan kha leli tamli.
1: Was niet een pleti, was een hele pleta.
0: Tam pleti a jai ke dhar deli to. Dan dekhi waan pe ewo.
1: Lukwaal hai.
0: Lukwaal hai.
1: Ewo schaal me.
0: Ewo schaal me dekhi otara lega. Dus ik heb weer gepakt. Voor mij kan je s'nachts wakker maken voor lekker eten.
1: Jij kunt echt goed eten. Nee, maar dat is goed. Dat is leuk.
0: Ja.
1: Kijk, de rest van die mensen in die mancave, die krijgen niks. Maar dat is niet erg. toen hype ik en sapke rak de wega. Jij bent echt dan nummer 1 en onverslaanbaar. Onverslaanbaar. In die groep van ons. Maar er lag zo'n hele grote pak chips.
2: Dat had Vijay meegenomen. Oh, chips, zo heb je hem doen, Kardeli.
1: Dat had Vijay meegenomen. Eén grote pak.
2: Dat was een XL pak.
1: Het is niet normaal hoeveel jij eet.
2: Ja.
1: Het is gewoon niet meer normaal.
2: Ja. Maar actief bak je jada toch? Dan eet je veel.
1: Nou, je moet een beetje actief worden en afvallen. Niet ronder worden. Je wordt steeds actiever. Je wordt steeds ronder, Lloyd. Je moet een beetje letten op je gewicht. Tot horas is roekende.
2: Jij hebt geen tijd, want je moet vaderdag gaan vieren. Ha?
1: Ja, dag. Maar gisteren sprak ik Boegroe.
2: Ja. Boegroe, ha.
1: Maar die tori moet ik even geven.
2: Boegroe van Travassi, jongens. Boegroe van Travassi, ja.
1: Hele tori met Boegroe, heel lang. Hè. Die man vertelt me hoe oud hij is. De 73 is hij trouwens. Ik mag dat wel vertellen. Van Edgar. 73, stilgekomen. Dus ik praat met hem. Ik zeg van, hoe lang ga je nog door? Hij zegt, minimaal 10 jaar toch kan ik nog goed dansen.
2: Ja.
1: Dus hij gaat door tot zijn 83ste minimaal.
2: Boy.
1: Want die man is nog super fit.
2: Ah.
1: Hij staat on stage, hij heeft nog heel veel optreden. Dus die man zegt tegen mij.
2: Ha.
1: Vanand, luister nou, ik moet je wel iets zeggen. Amsochi, op Kaap Heliar. Wat gaat die man me nu zeggen? Maar zo praat hij toch.
2: Ja.
1: Ik moet je wel iets zeggen hoor.
2: Ja.
1: Vertel Edgar, Samsa, weet je? Hij zegt, jullie zijn groot hoor.
2: Ha.
1: Met dat kabatiaiga dem jij. Jullie zijn groot. Ujales, echt groot hoor.
2: Ha.
1: Waar ik ook kom.
2: Ha.
1: Dan gaat hij zo wagi uitleggen toch, welke wagi hij heeft.
2: Gewoon autootje lauwtje man.
1: Mercedes, Cabrio, GL, wat. Een hele mooie dure. Spang wagi. Dan man, tak me rij in mijn wagi toch. Ik rij in mijn Cabrio.
2: Ja.
1: En dan zie ik overal Ujala staan.
2: Ja.
1: Waar ik ook ben in het land. Ja. En ik rijd naar Antwerpen, ik rijd naar België. Ik zie Ujala staan. Jullie zijn echt groot hoor.
2: Aha, natuurlijk. Hè?
1: Wel leuk hè. Dus dan stemt hij ook af en toe af natuurlijk op Ujala. Dan is hij rond
2: en
1: aan het rijden.
2: En spontaan ook in België is gewoon van Anand. Hè?
1: Maar kijk, die man, je kunt echt heel leuk met die man praten ook. Hè? Die man is echt een fatu man. Maar ook een hele leuke man.
2: Nee,
1: dan hebben we het over Suriname.
2: Hij
1: dan
2: is
1: hebben
2: een goede
1: het over...
2: entertainer, ja.
1: Ja, maar ook een leuk mens. Maar dan hebben we het over Kriolen, dan hebben we het Hindustanen.
2: Ja.
1: Waarom die problemen nog steeds zijn in Suriname.
2: Ja.
1: Weet je? Die Jugujaga, onnodig.
2: Onnodig.
1: En hoe geliefd hij eigenlijk is, of was, ik weet niet, volgens mij is hij nog steeds heel geliefd, binnen die Hindustaanse doelgroep.
2: Ja.
1: Hij heeft zo vaak zoveel opgetreden bij Hindustanen. Weet je, voor mij is die man een halve Hindustan, joh.
2: Ah, toch?
1: Echt waar.
2: Ha.
1: Dus
2: we houden van Boegroe. Nou ja,
1: Milobi. Dus Edgar, blijf luisteren. Hè?
2: Voordat je weggaat, Anand, ik baat maar die poetje. Pailera ha, kabi.
1: Maar de gelijk naar mooi en Misunega.
2: Ah, toch?
1: Dat bedoel ik.
2: Ja,
1: heel. En toen kwamen we dingen tegen, Sunil, hè? Sunil Chitaru.
2: Sunil Chitaru, bij Esa Sunat Vega.
1: Echt, al die artiesten, joh, iedereen. Ja, heel erg leuk.
2: Heel erg leuk, ja. Ja, dus voordat je weggaat, Pailera ha, dan had je een mooie vrouw. Dan waren er twee mannen of meerdere mannen gek op die vrouw.
1: Ja, is dat waar? Toen meemakkelen, hè? Lloyd heeft het meegemaakt. Ik kan meepraten.
2: Dan heb je een vrouw waar meerdere mannen gek op zijn. Maar kan het ook zo zijn dat jij als man zijnde, toch? Dat een heleboel vrouwen op jou gek zijn.
1: Wacht. Dus Aysan vraagt toen stelker maar laatste minuut waar mee. Itna gambhir samasya. Hey, no man, dat gaan we nu niet beantwoorden, Lloyd. Parkeer deze vraag. Parkeer deze vraag voor komende week ergens.
2: Daar kunnen we goed op ingaan.
1: Dus wat is de vraag precies?
2: De vraag
1: formuleer het netjes, want je hebt het niet netjes geformuleerd, Lloyd.
2: Mijn mooiste formuleerker. Dus vroeger had je...
1: mooiste netjes formuleerker, jij.
2: Bij Hilaire H. Admilon, je hebt meerdere mannen die dan op één vrouw gek zijn. Hè.
1: Dus
2: dan,
1: ego sundari.
2: Ego sundari ki
1: upar. Ego param sundari.
2: Param sundari ki upar.
1: Or paanch go rovers. Paanch go lutera. Paanch go chihuahuas. Oké, dus ik snap het. Dus één mooie vrouw met heel veel aandacht. Van heel veel mannen.
2: Ja.
1: En wat wil je nu? Het omgekeerde is waar. Dus,
2: nu is het omgekeerde. Ego mooi lunda or itna luterin? Nee, toch?
1: Oh, dus dat bedoel je?
2: Ha.
1: Hmm. Oké. Dus, wat is de vraag dan?
0: Nou, de vraag is van ja... vroeger kan ik eigenlijk je pijlen omgekeerd gaan.
1: Je bedoelt, hoe moet ik daarmee omgaan?
0: Hoe ga je daarmee om? Want
1: toen ik heel wat een voorbeeld wat in. Jij bent een mooie jongen. Jij bent Amitabh Bachchan. Lloyd Bachchan. Hè? En jij hebt aandacht van 8 vrouwen tegelijk. Even een voorbeeld.
0: En wat doe je ermee dan?
1: Het kan 7 zijn, ja. Hoor. Zo neem wel. Zaten we bij jou eens kijken.
0: Ja.
1: En iedereen trekt aan je, links, rechts. Ha. Iedereen wil met jou naar de bioscoop. Iedereen wil een ijsje met jou gaan eten. Iedereen wil iets van jou.
0: Ha.
1: Jij vraagt, hoe moet ik Lloyd Mahabir hiermee omgaan?
0: Ja.
1: Dat is jouw vraag.
0: Ja, je neemt mij als voorbeeld, maar het is... ik was van mijn ja, in het algemeen.
1: Toen ik heel mooi londa, want het is waar mee. Maar ik kom mooi londa naar de Clioro. Toen enige mooi londa, wel voor een mooi eigen ja, dat is... Maar als jij iets doet aan je gewicht, dan ben je een mooi boy.
0: I know. Huh? Ja.
1: Dus je moet een beetje trainen, man. En niet een hele zak chips opeten en alle baat van ons opeten.
0: Alle baat en de chips. Allemaal ongezonde dingen, maar goed. Okay.
1: Nee. Oké, dus hierover gaan we het hebben. Hoe moet de man met al die aandacht omgaan?
0: Ja.
1: Hoe moet hij selecteren? Hoe moet hij een preselectie maken?
0: Ja.
1: Hoe moet hij dat aanpakken?
0: Ja.
1: Eerste ronde, tweede ronde, derde ronde. Dat ding gaat in fases, hè, Lloyd?
0: Oh, fases.
1: Dus we gaan al die fases moeten bespreken dan.
0: Zeker.
1: Fase 1, fase 2, fase 3. Dat beslissende fase, Aigayar. Ik heb het niet. Groetjes, bye bye, hoi.
0: Hoi.
3: Ja, hoe lagtie ho.
0: Hey, had ik af niet zo'n heen. Ujala's Coffee Chai Middagshow. En dit is voor alle Paramsundri. Voor alle Paramsundri. Ja, jij ook. Jij ook en jij ook. Iedereen is mooi. Ik heb het over de vrouwen dan. Hè. लोग चेहरे ना देखिला दी भीतर के हाल भी देखिला

क्या खूब लगती हो, वाह। माइटी मुकेश के आवाज में आपने सुने हैं आज फिल्म धर्मात्मा के ये नामा भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर। गवेल्डिग नंबर क्या खूब लगती हो, एंड दिट वॉज फॉर अले दामस इन इट हेरे लॉन्ट। और चाहे जूस कोने में आप दुनिया में है, van een zonnig terras in Nederland naar diplomatieke onderhandelingen aan de andere kant van de wereld. Van kinderen die een medaille krijgen na een wandeltocht, tot wereldleiders die proberen stabiliteit en veiligheid te bewaren. Het laat zien dat nieuws niet alleen gaat over gebeurtenissen, maar vooral over mensen. Aaj ke ye baat hum aapse kehne wale the. Aaj ka coffee chai mein ye sawaal hai. Wat betekent de zomer voor jou? Een vakantie, meer tijd met je familie, een barbecue in de tuin of gewoon die lange avonden? Ja, die heerlijke warme avonden waarop je nog even buiten zit of buiten loopt met een kop chai of koffie. Soms, kavi kavi, zit geluk in de eenvoudigste momenten. Mooi seizoen, toch? Soms zit geluk in de eenvoudigste momenten.

is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

0: American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो

0: Inderdaad vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Kasam 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Don Seder van de ChristenUnie noemt de excuses van premier Rob Jetten aan de Molukse gemeenschap een historisch markeringspunt. De excuses volgen op een breed gesteunde motie voor onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Volgens Seder begint nu de volgende fase: erkenning, dialoog en beter luisteren naar de gemeenschap. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk verkeersongeval waarbij een 32-jarige fietser omkwam. De bestuurder reed aanvankelijk door, maar meldde zich later zelf. De fietser reed zonder verlichting op de verboden Biddingringweg. De verdachte is aangehouden en zijn bestelbus is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Challenge.
6: Ujalas Sona Chireya.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens.

0: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, Avas Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
1: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
0: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. Avas Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht. Dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360 graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Christopher Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Christopher Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: luisteren.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360 graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig, met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Na het dodelijke bungee jump ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360 graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en op de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. O to mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hamse baat kar sakte hain.

0: WNUR.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: WNUR.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360 graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig, met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden aan de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360 graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd zaad in zaad op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Ujala Lahar Hai, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur gaane wale honge, from India, Mouse Mew Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsvondst gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Herugewaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en op de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.
5: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381, Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.
7: Welcome to Ujala Radio.

Ujala Radio Headlines. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Op een bedrijventerrein in Herugewaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het zijn brandmeester. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: AR.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalde en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: proof. You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesi ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te hè. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: De adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsvondst gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Herugewaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

जाना रेडियो किस रे आप सुन है अजीब दास्ता है कैसा दास्ता है ना Goedemiddag allemaal, welkom bij Ujala's extra editie. Ik wil extra editie van Coffee Chai Middagshow. Het is vandaag zondag 21 juni en Agarhambolila, je hebt 21 juni. Hè? Dan is het vandaag officieel de eerste volle zomerdag van het seizoen. En veel Nederlanders zoeken verkoeling tijdens een warm weekend. Dus aas, deertelijk, anjor higa. De avondvierdaagse en diverse zomerfestivals zorgen dit weekend voor een gezellige drukte in het land. Ja. En Schiphol en andere luchthavens beleven een druk weekend door het begin van de zomervakantie voor veel gezinnen. Juaru Jana Riduka, extra editie aan Champagne Krijger op hier. Coffee Chai Middagshow. Coffee Chai Middagshow. En dat doen we. Zomaar. Gewoon. Omdat het kan. Omdat het gewoon kan. Welkom allemaal. Ik ga naar Mapko Sunan Kujarhe. Ik ga naar Mapko Sunan Kujarhe. Ik ga naar Sunke. Toe in hem ze verliefd. Ik ben verliefd. Ja. Ik ben verliefd. Na Juntu Sotje Hega. Verliefd op dit nummer, hoor. Op dit nummer ben ik verliefd.

0: तुमको मेरे दिल ने पुकारा। जो कोनो के दिल से पुकारी है तो वो देरक आ जाएगा। जब तू कोनो दिल से सोचिए तो तोके भी सोचेगा।
1: छोटा वाली कॉफी एंड चाय साइन और
0: महेंद्र
1: वक्त ही रोप में कैसे करे कोई
0: सुना है छोटा
1: झलक
0: एक झलक वांत फादर डे है। फादर डे के उपलक्ष्य पर ज्ञान के आदमी से चाहेंगे पूछे के कि फादर डे फादर व्हाट इज फादर है एगो एगो पिता।
1: Maar heb jij alle vaders wel een gefeliciteerd?
0: Net toen bitter je zei eilen, onze pijn en bolie, alle vaders zijn heel fijn. Dan
1: feliciteren.
0: Ook jij ook een hele fijne vader dan.
1: Hamo bab bati, jaar, hamo bab bati. Maar zo'n bab howeke, om het te worden, goedemiddag trouwens, Lloyd en zo'n nevallo, bab howeke barka bat na haiga. Je kunt heel makkelijk vader worden.
0: Hoe te makkelijk, ja.
1: Maar om vader te zijn.
0: Ja.
1: Tussen worden en zijn behoeft barka verschilbaar.
0: Waarom?
1: Worden kan iedereen.
0: Ha.
1: Maar vervolgens moet je die vaders rol kunnen vervullen.
0: Hamlokke rol kon je hega.
1: Na ekroch, jeevan bhar.
0: Maar hamlokke rol kon je hega als vader zijn.
1: Een hele bescheiden rol.
0: Want we hebben het hier
1: over gehad. Ergens op de achtergrond.
0: Ja. Yeah.
1: Nee. Vaders hebben een hele belangrijke rol. Liefde die je opvoeding mee, heel vicarie, kanapina. Zodat je kind en je gezin, hè, je kinderen. Maar ook je echtgenoten,
0: yeah.
1: Dat die een goed leven hebben.
0: Ja, yeah. Een stabiele
1: dus
0: leven.
1: Toch je hebt een karma, John Haiga, ik op baapke karma, ook je toch een nieuw haweke chahiga.
0: Ha.
1: Of baap toe hooi gelor bolle hem baap, bati, maar toe kuch na karega.
0: Ha.
1: Je gedraagt je niet als een vader.
0: Ja.
1: Dat toch birtha hai, jaar.
0: Birtha.
1: Dat toch kali kagach pe baat baap eigenlijk, op papier.
0: Ja.
1: In biologisch ben je vader, maar de rol van de vader heb je niet vervuld.
0: Niet vervuld.
1: Ja, dus daar moet je wel over nadenken. Or koi koi admi, mannen dus, aben aurat larken, se dur ho jaiga, of na utna liefde de pawega, jitna deweke chahiga, maar toch doen ze hun best, op afstand.
0: Op afstand.
1: Or koi koi baap haiga, ghar me reike, of na de wega liefde.
0: Ja.
1: Dan gaan ze hun kind slaan, of ze gaan hun vrouw slaan, of ze gaan agressief doen.
0: Ja.
1: Dus je hebt zoveel type vaders.
0: Ja.
1: Een vader die gescheiden is, is niet per se slecht.
0: Nee, natuurlijk
1: maar
0: niet.
1: Een vader die zijn kind mishandelt of verkeerd behandelt, dat is heel slecht.
0: Ja.
1: Dus ja, om een chaisotje kebhi. Kikaisan pitahan bati, wat voor vader ben ik?
0: Ja.
1: Ben ik een goede vader? En iedereen kan die vraag zelf beantwoorden. Om een nahigat oké. हमारे जान जहां तक हम जाने ला दस कुंद के लावे के या तो खोजे के ये वेट सेल्फ वेल वट अल्स फादर वेल मुद्दून एंड नीट मुद्दून इन अलग फल मुझे आते तो खुए फोर बिल खेव देंगे एक
0: Ja, natuurlijk, tuurlijk. Ik zat er ook over na te denken. Want ik dacht van, meestal, baap lerken, dan, ham dacht ik een beetje jada op een baap ke chahe dan betoven. Klopt dat?
1: Nou ja, hoe praktijk met z'n koei op een dik zeg. Maar voordat ik daar naartoe ga, Lloyd.
0: Ja.
1: Dik, ik ga hem eigenlijk afleiden tot je was. Maar ik ga baap.
0: Oké, ja.
1: Nee, baapke rol. Maar ik ben het helemaal kwijt. Toen zei baap dat jij eigenlijk letterlijk.
0: Oké.
1: Geef niet. Ik ben even afgeleid hierop. Okay. Baapke rol, John Ba, niet behouw ik je, John Toke Chahiga. Belangrijke rol heb je eigen gezin mee. Je moet niet denken dat je een paar zaken maakt, lid jullie en klaar. Toch, maar kan doen hoe je. Na. Ik ga mij bij paar zaken maken. Pahile, purana zamana me. Mij logan gharre rahatra shait. Or baap logan bahire jatra kaam kere. Or paisa laike rak dewe bole klaar. Itne hamar kaam haiga. Saait u purana zamana me ise raha hoiga. Maar isheid oise na he, gelukkig na. Isheid mij bij kamaiga, baap bij kamaiga, beide verdienen. Dus एगो बाप घरे आई के खाली बैठ जाए बंगिया पे और सोची ए हम काम कर चुक लिया अपन
0: yeah.
1: और मयुआ के अब करें दे सब कुछ दैट दैट इज नीत खुद
0: ओके
1: या तो
0: हाँ ना या ये हैव गेलेक ये हैव गेलेक इनडेट
1: मैं ये हैव गेलेक अफलाई थोर एगो बलंगराइक बात से तू हमें अफलाई कर ले लोई
0: अब नाल है तुरह चीज वा
1: ना ना ना तू हमें एक बोई हाँ देख ले तू क्या करे तो
0: हमें चाहे अपन मुंह बंद कर लो क्या जो तू बतिया है क्या
1: ना ना ना ना ना ना ना ना तो उससे भी ना है क्या उससे भी ना है क्या मर दोस्त तू फालक एको डेंक रेखतिंग में सोचत रही बस तू हमें कुछ बोल दे ले
0: क्लास
1: हम तोर वाली में चल गए हम तोर रेखतिंग नहीं मैं ik weet het weer. Ik had het erover en jij ging daar gewoon overheen.
0: Mm-hmm.
1: Ik had het erover, een vader moet altijd een rolmodel zijn.
0: Yeah.
1: Hij moet het goede voorbeeld geven. Daar had ik het over, Lloyd.
0: Okay.
1: En jij walste daar overheen. En toen zei ik alleen, begin ik aan die. Hai boy. Na die hamar batia toe zo negen. Van wat zegt deze man nu? Ik ook Gyani Baitel, maar kon je bolen.
0: Gyani Baitel, ja.
1: Rolmodel, rolmodel. Dus de vader... Alle vaders moeten altijd ernaar streven om het goede voorbeeld te geven. Als vader dacht, maar dus als Maaike over hem loopt, dan wat jij laat. Maar ik baap kent jij altijd het goede voorbeeld. Dan leg ik op baap. En hoe daarop je je pjekker hebt.
0: Pjekker.
1: Toen aan mijn betoa ke, kijk eens, jij je samenhaven van beta daarop na pie.
0: Ja, opne pie.
1: Je geeft zelf het slechte voorbeeld.
0: Ja.
1: Ik op baap bij zo'n drugs gebruik kreeg.
0: Ja.
1: लोटे लाल बात तू लोटे लाल बात है तू अपन बेटवा कैसे जइया करे कि बेटा जोन कमुआ तू करे ना मोइबा एक बारे में सोचे चाहिएगा आपके भी सुनने वालों अगर आप इस बात से मैं बात है आज से तू बदल सकेगा बखिन फन फंदाख दी रोल दी फादर्स रोल बेहतर तो फरफेल नोख बेहतर कैक हेल्फ मैंस दू नाल है लोहित मैं एक एक गोहेगा जो ना करेगा मोय एख्तवार एंड देन केक फॉर वारोम नीत वन ई जीवन एक दायित्व के मिलल बा माकर बेस्ट फन प्यार मोहब्बत के साथ मैच हसैन रहू एंड ऑफ ये गस्खाई मैं ऑफ नीत दू तर नीत टू फो मई मई मुंत खुद फादर सैन दस तू रोल धल्ले धल्ले एगो बाप है लोहित एगो बाप रंगी बाजी हम लोग बोली ला तो
0: रंगी बाजी या दिस
1: तू इधर उधर लड़की औरत के संगे भिरल बात है
0: या
1: तोर बेटवा जे ऐसा कुछ करेगा तू कौन तू कैसे जइया अपन बेटवा को इतला करे
0: नहीं ना
1: बेटा हुआ तो के बोलेगा पापा तू अपने के ताक
0: अपने के ताक
1: नहीं एक्ट ला दिस दार में फलीश है ये एक पोजीशन
0: या या
1: दिस एज फादर मुच एक्ट 3 keer 10 keer नादेंकें फ्रॉम व्हाट डू आई एंड Mijn advies aan iedereen is, probeer daarin... Kijk, fouten maken we allemaal. Maar probeer daarin zuiver te zijn. En zuiver te handelen en eerlijk te zijn en correct. Want dat straalt af, denk ik, ook op je kinderen. Ik ben ervan overtuigd.
0: Echt, want deze bar met Milo en Bolek... John had me betjagen, Radio AP, Anand. Hoe zou ze mooi baat betjagen?
1: Na, na, na.
0: Deze bar met... Oei, ik wil niet een mooi baat betjagen.
1: Luiter Anand, luiter Anand. Wij gaan voor presidentschap.
0: Nee, maar even serieus. Door baat Bolek, Bart. Ik hoop dat de mensen dat ter harte nemen... en over nadenken van... Baatke rol kon je horen.
1: Denk, hem lukke baat. Wij zijn niemand. Nee. Om aan iemand te vertellen... als ik
0: erop
1: voorzitter.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Het enige wat wij kunnen... Ook je naast zo, ja. Jeevan Bidjaiga en ze hebben niet nagedacht over het leven.
0: Nou ja, je bent toen naast Soudharil, maar tot de aardse Soudharil, ja.
1: Dus baap ke rol ke over... Oor ik had baat aan wat hij zegt, Chaloid. Ik weet niet of het helemaal gepast is of niet. Doe ze eruit, zet ding. Doe ze eruit,
0: zet ding.
1: Dus baap logen niet pata rehega.
0: Ha.
1: Niet pata.
0: Niet pata. Ze zijn nergens
1: jarenlang.
0: Ja.
1: Jarenlang.
0: Nergens te vinden.
1: En plotseling zijn ze weer in beeld. Dus dat verbaast me ook een beetje.
0: Oh ja.
1: En dan kun je me wel uitleggen van ja, maar ga maar dharma of ga maar mazab. Het gaat er bij mij niet in.
0: Nee.
1: Echt waar. Ik vind dat je alle credits hebt verspild dan.
0: Ja.
1: En dan ben je klaar. Dan mag je die rol niet meer vervullen. Vind ik. Vind ik. Hoe ga maar mening. Ja, ook erover. Sap kooi doe, zeg zo tjega, gelukkig.
0: Ja.
1: Maar ik vind dat als je vadersrol niet hebt vervuld op een goede manier. Jarenlang niks heb gedaan voor je kinderen. Jarenlang geen liefde heb gegeven. Alleen maar lelijk heb gedaan. Maar ja, dan heb je die rol verspeeld.
0: Ja.
1: Toch een rol waar hem nadebe. Hoe darja hem toch een nadebe, vind ik. Ja.
0: Ja, zeker. Nee, zeg je wat, hè. Zijn we klaar met Vaderdag?
1: Vaderdag hoort een mooie dag te zijn. Zo'n Vaderdag, sap kooit heet dat mijn collega Vaderdag, Moederdag, ham na manaila. Want die bakara logan banade is commercieel.
0: Commercieel, ja.
1: Commercieel feest, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Arre, jaar te commercieel feest, hè. Toch een matlab thoro, hè, kitu jaike. Per se 10 euro, ja 20 euro, ja 100 euro kijk cadeau in. Nah, dat hoeft niet.
0: Nee.
1: Je kunt alleen wat tijd besteden aan met je papa.
0: Met je papa.
1: Of met je kinderen.
0: Ja.
1: That's it. Meer willen vaders niet, hè?
0: Nee, toch?
1: Vaders willen niet een make-over hebben of
0: zo. Nee. Hamlo toro
1: vader wil. Nou, toro mang ik nou wat juta.
0: Ik kom er
1: op. Hoe liefde, toro? Zeg
0: maar. Parfum, bin hem ook naar mijn lekker. Dan kan je een beetje van, hé, pa, hoe is het, hè?
1: Nee, ik wil mij wel mangen, hè.
0: Mij wel cadeau mangen.
1: Ik wil mij wel cadeau mangen, moederdag. Maar kijk, ik wil Bab, die heeft liever geen cadeau.
0: Ja.
1: Die heeft liever alleen maar liefde en aandacht
0: en,
1: op die dag.
0: En je ziet ook dat voor moederdag al dat ding eromheen, al het commerciële ding, mijn mensen hebben hele zure hoogjaartje doen.
1: Uto sowieso. Ja, en terecht.
0: Mijke
1: darjaura chab, darjaiga, vind ik.
0: Tuurlijk.
1: Bijzonder plek. Dus dat moederdag iets zwaarder wordt gevierd, beter wordt gevierd. Ik snap
0: het,
1: dat ergens wel.
0: Ik vind
1: wel.
0: Het prima hoor.
1: Maar vaderdag helemaal niet vieren, daar ben ik ook niet mee eens.
0: Nee, chahi, toch?
1: Dus, vaderdag, dus toen ik bij mijn baap, kushnakinle, geen enkel probleem. Die man, je vader, wacht niet op een cadeau van jou.
0: Echt niet,
1: hij wacht op jou. Jij bent zijn cadeau. Jij bent zijn cadeau.
0: Precies. Ham na zo tsekila ki ego baap hoi joon ogoort hoi cadeau. Geen enkel
1: baap. Ik kop baap na mangi cadeau. Ik zeg het je.
0: Ja.
1: Maar kijk ook naar eens. Wij zitten niet op een cadeau te wachten.
0: Nee, helemaal niet.
1: We zijn daar nauwelijks vatbaar voor.
0: Hamlo
1: kali mangi la thorase samai.
0: Samai. En onze kinderen zijn onze cadeau.
1: Grootste cadeau, ja.
0: Grootste cadeau, toch?
1: Huh? Dus ja, mooi bolle.
0: Mooi bolle. Dus dat hebben we een beetje gehad voor vandaag. Voor Abolde, je hamelijk vaderdag. Mooiste toelom.
1: Chali weka.
0: Brobby.
1: Coffee, chai en champions.
0: Coffee, chai
1: bolle.
0: En champions.
1: Nederland, abki kampioen hoega.
0: Zeker.
1: Dat toelom mij hasat rehe. Toelom hamelijk bolle, je dat mij pagalaba.
0: Ja.
1: Dekh le to kalinya se duniya bhar bolega Nederland kampioen hoega.
0: Ha toch? Ja, we hebben Brobby, dus ja, we worden kampioen.
1: Klaar.
0: In hem doen, klaar.
1: Belmar ke londa hamlo ke kampioen kari, klaar.
0: Dekh le to aur kable
1: aur Belmar ke na hasiyat se.
0: Na. Hamlo hamar seher ke tulun na hasiyat se, dus ya.
1: Na, jon admi hasat ra Belmar ke club ke mond.
0: Ja.
1: Nakimofo. Je mag het niet meer zeggen.
0: Ja, wat is er speciaal aan Brobby eigenlijk?
1: Nee, dus de keertje, liefde met bij je, zeg je dat ooit. Kabi hem ook pjaar. Ego liefde. Na pjaar, ego liefde. Koji la gali.
0: Ja, kijken.
1: Deswa bhar hem ook khoor dharila.
0: Hoe kijken?
1: Bahar buitenland met hem ook khoor dharila.
0: En
1: soms to liefde.
0: Door
1: een
0: stuur.
1: Door een stuur. Door een stuur.
0: Dus de premier Jetten. Of de president Jetten.
1: Door een supermarkt.
0: Dus
1: soms liefde. Toch een hoofd. Hij zei een spits. Hij zei paglai geli.
0: Hij zei spits.
1: Waar is die spits van ons? Waar is het? Kali Purana spits ke naam samalele.
0: Yeah.
1: Van Persie, Bergkamp, Kluivert, Van Basten.
0: Hey,
1: bhaiya, die mensen zijn oud, die zijn er niet.
0: Die zijn er niet, zeker niet.
1: Dus, Brobin, ja, hem loke darieraha.
0: Oh, koi batje, je bent ook het ook erbij mee.
1: Or Ajax, oké, khadeer deis, londo, ik dekhle to.
0: Bichara, jongen, echt serieus.
1: Bichara, ke ekdam nikar deis, ab dek. Doe je bal like, 200 miljoen waard bij spits.
0: Hem loke deis ke naam in een barka kar deis, or kan hier se.
1: Brobby, 200 miljoen.
0: Ja.
1: Hey,
0: ja.
1: Ajax kreeg.
0: Ja. 200 miljoen.
1: Nee, maar Soen, je moet elke speler goed gebruiken. Als je ook er kracht mee gebruikt, kan je ook. Als je Brobby alleen laat verdedigen, gaat toch fout?
0: Ja.
1: Hij is toch geen verdediger, hij is toch een aanvaller?
0: Hij is een aanvaller.
1: Hem moet je die bal geven, totdat door ze inspelen op hem. Desnoods staat hij alleen met 2-3 verdedigers.
0: Ja.
1: Hij zorgt er wel voor dat hij die bal eventjes vasthoudt of even kaatst.
0: Maar
1: hoe giri, piri, verdediger, girai, bi, balwa, links, rechts, legt hij hem neer. En die middenvelders die moeten in de buurt zijn om die bal op te pikken.
0: Ja.
1: Die middenveld, eigenlijk is het heel simpel voetbal. Brobby krijgt de bal, pitchen ze. Van de keeper bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Hij kaatst die bal of hij schermt hem even af.
0: En hij rent ook
1: je geeft
0: verder.
1: Even,
0: ja.
1: Ja, je geeft even 1 seconde, 2 seconden aan je medespelers om positie te kiezen.
0: Ja.
1: Want hij houdt de bal even vast. Hij paast hem of hij legt hem neer op een middenvelder. Je hebt 3 lopende middenvelders bij Nederland.
0: Ja.
1: Je paast hem of statische middenvelder, zo je het wilt zeggen. Maar 3 in elk geval. 1 van die 3 krijgt die bal. Dus of Bobby het naar achteruit kaatst of naar links of naar rechts. 1 van die 3 middenvelders krijgt de bal.
0: Ja.
1: En die speelt hem meteen door naar links of rechts.
0: Nou.
1: Klaar, zo klaar. Makkelijk is het.
0: Zo
1: en die legt hem weer terug op Robbie. Klaar, doelpunt.
0: Doelpunt.
1: Zo gaan, kijk, analyseer de doelpunten. Zo ontstaan ze. Heel
0: ja.
1: simpel.
0: Ja.
1: Het is heel simpel voetbal.
0: Ja.
1: Maar als je zo'n spits als Robbie hebt, moet je ook zo spelen.
0: Ja.
1: Je moet niet anders gaan spelen. Anders is het rendement niks.
0: Nee.
1: Heel.
0: Nou ja, goed.
1: Malen is wel kind van de rekening geworden, overigens.
0: Ja.
1: Vind ik een beetje jammer.
0: Ja.
1: Maar goed, hij kwam nog aan bod hoor. Benandone, Malen is nog niet afgeschreven.
0: Maar waarom zet Ronald Koeman Depay elke keer weer?
1: Hij wil hem bij de groep houden. Hij wil hem het gevoel geven dat hij nog steeds belangrijk is.
0: Ah.
1: En hij wil hem fit krijgen. Want you never know dat we in een of andere wedstrijd...
0: Ja.
1: Een type... Kijk, Depay is een ander type, hè?
0: Ha.
1: Hij kan niet de bal ontvangen van ver en vasthouden en kaart. Dat kan hij niet. Hij is niet sterk genoeg daarvoor en lenig genoeg. Brobby kan dat wel.
0: Ja.
1: Hij wint echt daadwerkelijk 90% van zijn duels. Wint hij gewoon. Dus Brobby kan dat. Dus Depay moet je anders gebruiken en Brobby moet je anders gebruiken. Maar ik denk dat Depay nog van waarde kan zijn.
0: Nee, oké, ja, maar even over terug naar Brobby weer. Brobby kon je krijgen eigenlijk.
1: Brobby heeft dat goed geregeld. Brobby is vanuit Ajax naar Engeland vertrokken. Sokko Janu Batia. Bij Ajax werd hij uitgelachen, uitgehond.
0: Man, Weghorst heeft hem weggepest.
1: Houthorst. Hoe heet die man? Hoe noem jij hem?
0: Houthorst.
1: hoe noem jij hem? Jij noemt hem anders toch? Houthorst weg of zo.
0: Verkeerd om elkaar naam.
1: Nee, maar hij heeft hem niet weggepest. Maar kijk, Brobby presteerde ook niet goed. Inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ze hebben hem niet echt geholpen bij Ajax. Ze hebben hem nog kleiner gemaakt. Nog helemaal kapot gemaakt. Uiteindelijk is hij weggegaan. Weet
0: je
1: dat? Ja. Eerste keer weggegaan. Daarna hebben ze veel geld betaald om hem terug te halen.
0: Ja.
1: Daarna is hij weer weggegaan naar Engeland. In Engeland is hij harder gaan trainen.
0: Ja.
1: Hij werd minder gepamperd misschien ook. Maar hij is harder gaan trainen. Hij moest ook volwassen worden.
0: Ja.
1: Ook in zijn denken.
0: Ja.
1: Maar 1 ding heeft deze man heel goed gedaan.
0: Ha.
1: Jongeman.
0: Kontje Karis.
1: 1 ding heeft hij heel goed gedaan.
0: Kontje Karis.
1: Hij heeft gewoon een kok meegenomen uit Nederland. Een privé kok.
0: Maar
1: hij heeft niks anders meegenomen.
0: Nee.
1: Niemand anders.
0: Maar,
1: hij heeft een privé kok meegenomen.
0: Maar Kontje Karis gaat me nou zeggen.
1: John Kana u lobby krijgen. John Kana u krijgen. John gezond biba, maar kijk, hij is Ghanese. Hè?
0: Ha.
1: Dus Ghana ke Kana. Ghana ke Kana.
0: Ghana ke
1: Ghana. Ghana. Ghana ke Ghana.
0: Ghana ke Ghana.
1: Is ook een Ghana dit. Dus hij eet zijn Ghanese voetbal. Eten, dat vindt hij lekker.
0: Ja.
1: Wie niet? Wij houden van Surinaams eten, bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: Amlok Bitaviri Kaila vinden we lekker.
0: Ja.
1: Wij eten onze choka, vinden we lekker.
0: Ha.
1: Dus die man heeft de kok meegenomen die en goed oplet wat hij eet.
0: Ja.
1: En hij betaalt die kok zelf, uit eigen zak.
0: Zo.
1: Dus niet dat de club betaalt. Je zou denken van ja, maar hij gaat daar, dus hij verdient geld. Maar die club regelt ook alles voor hem.
0: Nee, hij moet
1: die
0: zelf
1: kok
0: betalen.
1: Heeft hij zelf geregeld.
0: Okay.
1: Zelf, eigen initiatief.
0: Hmm.
1: En dat heeft hem heel goed gedaan.
0: Okay.
1: Dus die jongen heeft rust in zijn hoofd. Hij krijgt het vertrouwen daar. Hij presteert ook beter. Hij traint ook harder. Je ziet ook dat hij ook is afgevallen een beetje. Hè?
0: Ah,
1: hij is sterker geworden.
0: Ja, ja.
1: Dus hij is niet meer dik.
0: Hmm.
1: Hij is gewoon heel stevig. Jabber.
0: Ja.
1: He, hij is 1 brok beton geworden. Dus,
0: yeah, yeah.
1: En zijn snelheid is beter geworden. Hij draait sneller. Zijn schot is beter geworden. Zijn afwerking is beter geworden. Dus hij is in alle opzichten gegroeid in Engeland. Dus Engeland heeft hem goed gedaan.
0: Ja, de 2 doelpunten vond ik een geweldige doelpunt. Echt heel sneaky.
1: Echt met zijn teentjes zo geraakt.
0: Ja man.
1: Dus prachtig doelpunt. Nee, maar maar Robbie gaat niet elke wedstrijd spelen, hoor. Oh, hij gaat niet elke wedstrijd in de basis staan.
0: Oh.
1: Is afhankelijk van de tegenstander natuurlijk.
0: Ah, okay.
1: Hoe de tegenstander speelt. Dus Koeman zal elke keer een bepaalde tactiek moeten uitvinden en uitvogelen. Kijk, dingen bijvoorbeeld, hè, gisteren, hè, Lloyd, maar dan stop ik ermee. De Jong, Frenkie de Jong.
0: Ja.
1: Iedereen zegt Frenkie de Jong. Nou, iedereen, heel veel mensen zeggen Frenkie de Jong. Geweldige voetballer, topvoetballer. Ik ben het er mee eens.
0: Ja.
1: Maar het komt er niet uit bij Nederlands elftal vaak. Ha. Ook dat moeten we toegeven. Ha. Want wat doet Frenkie? Afgelopen wedstrijd, Nakalinja Wali, maar de vorige. Ook wij hebben het gezegd op de radio. Ook andere mensen hebben het gezegd. Frenkie speelt te voorzichtig. Hij paast naar links en naar rechts en terug. In plaats van vooruit.
0: Ja.
1: Terwijl hij dat wel kan.
0: Ja.
1: De Frenkie die wij willen zien is die Frenkie die naar voren speelt.
0: Voorgaat, ja.
1: Hij moet opendraaien. Opendraaien betekent dat hij eigenlijk moet draaien om zijn as.
0: Ja. Hè?
1: Dus als hij rechts staat, moet hij naar links draaien. En dan moet hij bal wegspelen. Dat noemen ze bij voetbal opendraaien. Dus
0: ja.
1: Nee. Dat kan hij. Maar hij doet het te weinig omdat hij bang is voor balverlies.
0: Mm.
1: En dan gaat iedereen zeggen van Frenkie zijn statistieken zijn niet goed.
0: Ja.
1: Hij heeft te veel balverlies geleden. Maar hij moet niet zo bang spelen. Hij moet met meer vertrouwen spelen. En gisteren bijvoorbeeld speelde hij minder bang. Hij speelde met meer vertrouwen.
0: Ja.
1: En hij gaf die ballen ook vooruit.
0: Ja, ja.
1: Niet genoeg als je het mij vraagt. Maar wel al veel beter dan de eerste wedstrijd.
0: Ja.
1: Hij durfde open te draaien. Hij durfde die bal naar voren te spelen. En natuurlijk, als je bal naar voren speelt, raak je hem af en toe kwijt. Ja. Logisch, ja.
0: Logisch.
1: So be it. Nee, dus het was al veel beter.
0: Nee, maar het Nederlands elftal moet wat agressiever spelen. En dan, oh, moeilijk. Heel wat dicht gebied, hoor. Ik bedoel, ja. Natuurlijk,
1: wij moeten aanvallen, joh.
0: Ja, natuurlijk.
1: Wij moeten goed aanvallen. Niet half-half aanvallen of voor de motto aanvallen.
0: Ja.
1: Je moet echt goed aanvallen. Hey, dankjewel voor je koffie, Lloyd.
0: Oh, ja, alsjeblieft. Ook speciaal met hem aanbaard, toch? Dus doe pila op een koffie uit Etoile. Het is vandaag zondag 21 juni. Hè? 21 juni, weet je wat dat voor een dag het is?
1: Wacht, een gorilla, ja.
0: Doe gor op een gor.
1: Wat de zomer begint, hè?
0: Ja, vandaag. Vandaag. Het wordt een hele lange dag vandaag. Dus ik ga er beterlijk aan Jori en Janahaya.
1: Maar je hebt twee soorten zomer, toch?
0: Hey? Die kan je
1: zeggen. Je hebt een meteorologische zomer en je hebt nog een zomer.
0: Oh.
1: Ego agenda technisch, ego kalender zomer. Dus dat je doe je zomer ba.
0: Oh.
1: Suruat.
0: Ham na janetri. Ha.
1: Ha, doe je suruat.
0: Acha sunau. Kafia kaj se tupie hiya? Tu ghor chukle?
1: Dekhye cha. Dekhye cha. Dekhye. Na dekhye, sunie. Lekker. Trouwens, over koffie gesproken. Hè?
0: Ha.
1: Het zal iedereen zijn opgevallen. Als die bakra, hè?
0: Ha.
1: Maar ook veel... Bijvoorbeeld ook veel Hindustanen natuurlijk. Als die bakra zijn koffie niet krijgt op zijn werk.
0: Ja.
1: Functioneert hij niet?
0: Nee, ik ook niet.
1: Dit let op. Koffie had je het na pilen, dan kun je niet vergaderen.
0: Nee.
1: Door de hele vergadering, ik dan bigger jij.
0: Ik nam ze bigger jij. Ik moet mijn koffie ook hebben. Dus ja, toen Jan hem dan niet bakra bakra bakra bakra. Dus ja.
1: Natani zegt dat. Hey, maar wat is er? Wat is er gebeurd? Je zoon heeft een verbod gelegd op die chihuahua, heb ik gehoord. Hij wil niet dat jij die chihuahua koopt.
0: Nou, wil ik je toekakere liggen, chihuahua liggen. Kan hij je chihuahua liggen? Kan hij je kutta?
1: Hij beschermt je, hè? Eigenlijk heeft hij gelijk, hè?
0: Waarom?
1: Je gaat vliegen aantrekken. Kan je niet gewoon maatje toe aantrekken, liggen? Met je chihuahua. Zometeen trek je een verkeerde chihuahua, maatje aan. Dus,
0: nou ja.
1: Ook, hij heeft wel gelijk. Jongens, geef je vader geen chihuahua, hoor. Want hij gaat zich misdragen.
0: Alle single mannen, neem een chihuahua. Ik wil topie pijnlen, ik wil korte broek pijnlen, slipper pijnken. Toen ja, ik wil mooi winkelcentrum met je.
1: Conrad Statue adviseer kregen.
0: Kan hem heen? PC Hoofdstraat, Kito Amstelveen, Tjeldja. Of Kito Appenzeger, Rotterdam. Ik wil een mooie wijk. Hoe ik het heb. Loop met je chihuahua.
1: Van Baarlestraat.
0: Van Baarlestraat, toch? Ja, ha, inderdaad.
1: Nee. Nee. Koolsingel Petjalier, dat toch een goeie Mariga. Dus je moet wel weten waar je loopt. Koolsingel Petjalier, ik pak al wat ik. Hé, over Paglas gesproken, Lloyd.
0: Paglas?
1: Ik moet wel verder nu.
0: Ja.
1: Maar over Paglas gesproken. Hè? Dus Shiname. Dit keer aan de mikje naar Paglai hebben, echt waar.
0: Acha?
1: Is er een robot.
0: Ha.
1: Gewoon een soort mens uitziende robot.
0: Ha.
1: Je ziet wel dat het een robot is.
0: Ja.
1: Maar die zit op de grond, Rastape.
0: Bedelturk.
1: Dus die zit op zijn knieën, zijn knieën, haar knieën, zijn knieën.
0: Ja, ja. Je weet niet. Misschien is dat onzijdig.
1: Onzijdig,
0: onzijdig. Hè?
1: Hij zit op zijn knieën, hij heeft een briefje bij zich.
0: Ha.
1: En er staat... En hij is aan het bedelen en hij zegt, luister, ik kan mijn energierekening niet betalen, want ik heb geld nodig om mij op te laden, om mezelf op te laden. Dus of iemand... Dus je hebt een bedelrobot nu.
0: Dit heb jij niet verzonnen, hè?
1: Dit is geen grap.
0: Dit is echt.
1: Die robot kost 15.000 euro in China.
0: Mikado's.
1: En het is een moneymaker. Dus je zet zo'n robot neer op straat.
0: Toch een half kamer ik heb.
1: Zie je het al? Dat je in India loopt, in Mumbai of in Delhi.
0: Ja.
1: En dat naast al die bedelaars die er zijn, dat je ook nog een robot hebt.
0: Ik wil haat naar hij of ik wil goor naar hij, dat robot.
1: Oh, haat Jorke is hij, maar ik helemaal niet. Op zijn knieën. En dan staat er een bordje bij van, steun me, want ik moet mezelf kunnen opladen.
0: Even serieus aan het. Is het echt een serieus bericht?
1: Dit is echt, wacht, ik pak hem even erbij. Dit is echt serieus.
0: Ja.
1: Mina biswas kan het niet zo zien. Is een joke krijgen.
0: Ah.
1: Maar het is geen joke. Ik pak hem helemaal daarbij.
0: Ja.
1: Dan zijn we helemaal... Robot bedelt op zijn knieën in China. Geld nodig om op te laden. Dit zijn beelden uit China waar een robot gefilmd werd toen hij op straat aan het bedelen was. Ik heb geld nodig om op te laden, staat erbij. Dat ding is de Unitree G1 humanoïde robot.
0: Ja.
1: En hij kost 14,5 euro in China.
0: Hij verdient zichzelf terug.
1: Arre, ik roos met naar Kamaliër. Iedereen vindt dat leuk toch om een robot geld. Zo, men aan deed, kooi na. Insan kan kooi na deed.
0: Maar robot ook wel deed.
1: Asielzoeker kan hem nog nadelen. Ga ik maar die kusje bij een robot. De wereld is gek geworden. Dus, en hij heeft een luidspreker naast zich.
0: Ja.
1: Dus robot luidspreker bij. Of een bord bilikalba. En dan... Je kooi passagewega, dan hoor je uit de luidspreker. Van, help me, ik heb geld nodig om het op te laden.
0: hoor je niks meer van me.
1: Dus ik heb geld nodig om me op te laden. En hij heeft een schaaltje voor zich. Dus ik go tarjagat, ik go chijba. En mensen kunnen daar gewoon geld in leggen.
0: Is toch niet normaal?
1: Cash, maar veel mensen hebben geen cash.
0: Ha.
1: Dus... Hij heeft ook een QR-code.
0: Oh. Hey, trouwens, hebben we...
1: Er zijn bedelaars met QR-code, hè? Dat weet je. Hè?
0: Nee, even serieus.
1: Echt waar?
0: Die bedelaars...
1: Dus die bedelaars die cash vragen, die lopen tegen het probleem op.
0: Ja.
1: Dat heel veel mensen zeggen van, ja, maar meneer, ik heb geen geld. Ik heb geen cash.
0: Hey, en hij loopt
1: dus
0: met
1: hebben gewoon QR-code.
0: Mie gado, jongen, echt serieus.
1: Toen we mijn scanken, let op mijn barden.
0: Die mensen, die gaan met echt honderden euro's naar huis, hè, eind van de dag.
1: Het is toch niet normaal, dit.
0: Ik bedoel,
1: maar hier
0: dan
1: hoor
0: staat,
1: je het. Hier
0: staat,
1: op Ujala Radio hoor je het.
0: Ja, maar dan staat het wel op je rekening, hè, als je een QR-code hebt. Maar,
1: direct, binnen een seconde. Maar het is op Torien Kohuna Sunie, Lloyd.
0: Het is op Torien Kohuna Sunie.
1: Coffee and Chai. Radio.
0: Coffee and Chai. Ratten is onderweg naar België. België, met Sunie Ujala. Een hele goede middag, Ratten. Collega Ratten.
1: Zet je QR-code aan. Ja. Hey Lloyd, kunnen wij niet een QR-code op onze shirt drukken?
0: Ja, toch?
1: Wij hebben toch van die Ujala shirts, toch?
0: Natuurlijk. Namelijk, Chalok heel lekker.
1: We liggen, wij moeten ons opladen. We hebben geld nodig om koffie te kopen.
0: Nee, maar we hebben erover gehad van. Je kon je verjaardag, je kon een bia of wat dan ook. Je hebt geen contant geld bij je, geen envelop bij je. De mensen daar die dat organiseren, je kunt bia, je kunt verjaardag. Je kunt ook een QR-code meegeven. Hè? Ik bedoel,
1: dat gebeurt al, ja.
0: Gebeurt al in India.
1: Je gaat toch Daan schrijven?
0: Ha.
1: Maar de meeste mensen nemen wel een envelop mee.
0: Ha.
1: Want wij zijn geciviliseerd toch? Hindustani, Sabjetan behoed mooie. Maar ik dien Ajaiga, Lloyd.
0: Ja.
1: Dat onze jongeren misschien dat niet meer op die manier doen. En die willen gewoon daar een QR-code zien.
0: Hey, ja, ik vind
1: van ik ben er nu, ik ga scannen, paf.
0: Ja, maar ik vind het vervelend om contant geld te gaan opnemen.
1: Precies,
0: en in een envelop. Hé, zo'n QR-code, wat doet daar te frappen? En dan kom ik en dan scan ik het. En dan, ik euro-db, kooi baat naar ik.
1: Precies, maar pahile, als je naar het toilet ging, moest je bij de toiletjuf cash betalen. Moest.
0: Ja.
1: Tegenwoordig heeft elke toiletjuf gewoon een QR-code bij je.
0: Aha, dan,
1: en zo'n tap-tip, hoe noem je dat? Zo om geld over te maken.
0: Tipbox?
1: Nee. Mobiluap ego he jaar zo maken.
0: Yeah.
1: Dat je gewoon kunt betalen. Je mobiele is betaald.
0: Ja.
1: Dus zelfs daar is het een robot met. Ik vind dat fantastisch. Maar laten wij ook zo'n shirt maken.
0: Nee.
1: Ik wil toepahini ego Vijay ego. QR-code. Vijay wali pelikhalahiga QR-code wajane konchit. Die QR-code kun je toch laden? Dus ook er wali melikhalahi bijvoorbeeld. Heb je een gesprek nodig? Zet je in psychische nood?
0: Ja.
1: Hè? Scan mij, dan bied ik je hulp. Zoiets.
0: Toen maak ik hem toch wel die ham toke chahila, hè?
1: Tor wali pelikhal. Sula, toke paisa na nodig, maar jij bent rijk genoeg. Dus tor QR-code wa pelikhalahiga. Omschrijving van de ideale vrouw. Voldoe je hieraan? Ja. Stuur me een bericht.
0: Ja.
1: Stuur me een privébericht, hè?
0: Bericht. BB. Geen pijnzaak, ga niet bericht.
1: Nee, jij hebt geen geld nodig. Maar een robot heeft geld nodig. Ja, die moet zich laden. Hey, nee. Die tori klopt wel.
0: Maar zo'n aan het. Or, hamlokje lang. Admiloketje lang karwaai lab hier. Via koffie, chai, middagshow.
1: Haal me or mooi idee, weet je?
0: Nee, laat ook eentje halen uit China.
1: Nee, ik heb een nog beter idee.
0: Abkoji.
1: Louter auto wapen, hè? Or hamaro to wapen bhi. Ego QR-code. Badka wali pakken de jou to wapen.
0: Soon, ik moet gaan opladen met paisa na haja. Dus toe met paisa na
1: haja. Mijn auto moet opgeladen worden, ja. Anders sta ik straks langs de weg. Dan kunnen mensen. Is toch prachtig? Is toch geweldig?
0: Is toch geweldig? Maar kunnen we niet bestellen zo'n robot uit China?
1: Jawel. Maar fantasie is op hol geslagen. Vroeger ging je naar een jongen toe of een meisje toe.
0: Ha.
1: En dan moest je bieten. Je moest echt gaan. Je hosselen heette dat.
0: Ha.
1: Om een telefoonnummer te krijgen.
0: Ha.
1: Van dat meisje of van die jongen. Ja. Je moest echt hosselen, hè?
0: Echt,
1: je kreeg hem niet.
0: Maar
1: je let Rora online. Ik heb
0: het niet hosselen gekregen, maar goed, bol.
1: Je zei hem zo chill, hij zei hoi, geloof. Je zei dat je QR-code kunt uitwisselen met elkaar.
0: Hey. Wat bizar, hè?
1: Dan krijg je eerst een vragenlijst. Dus dan ga je naar de QR-code, dan krijg je een vragenlijst.
0: Ha.
1: Als je al die vragen voldoende hebt beantwoord, dan krijg je contactgegevens
0: dan
1: van zo iemand.
0: Hoe vind je die? Hey, ik vind het een heel goed idee. Heb je dat net bedacht? Of
1: bestaat het al? Mijn fantasie is op hol geslagen.
0: Dan hebben we weer een businessmodel. Laten we dat gaan meteen beginnen.
1: Ik wil nog eentje. Voor Lloyd speciaal. Lloyd krijgt 2 QR-codes op zijn auto. Ego QR-code wat je scannen kan, die is alleen voor vrouwen. Alleen vrouwen mogen dat scannen. Dus dat is een gender geregeld.
0: Ja.
1: Or ego QR-code, eigenlijk mogen ook vrouwen dat alleen maar scannen. Hey, het is geregeld, Lloyd.
0: Direct.
1: Ego scannen, daar kunnen ze contact leggen met Lloyd.
0: Ja.
1: Want Lloyd, ik wil graag een partner worden. Jouw partner worden, sorry. Jeevan Sati, dat is die ene code.
0: Maar je moet eerst doen
1: die andere code is. Die andere code. Ja. En die andere code is. Lloyd heeft honger. Wie heeft eten voor Lloyd?
0: Hey, maar ik hou van eten, hoor. Ik hou van eten.
1: Ik weet het. Toen hamme bolie. Toen men keefwa me kalia sap maarde le. Jitna khaik raha. Hey, Amandis boy. Niemand heeft wat kunnen.

0: मुली
1: ओई अच्छा एकदम प्लेटी वसन हिला प्लेटा
0: तो हम प्लेटिया जाए के धर दिली तो तम देखी वहां पे वो वो
1: लुकवावल है
0: लुकवावल को उस खाल में देखी और तरह ले जा तो से क्या वे कपट ए
1: ना ए फॉर माय रेच आ दे
0: सो ना फॉर माय कैन ही स्नैक्स ऑफ वाकन मेकर फॉर लेकर एटर.
1: Jij kunt echt goed eten. Nee, maar dat is goed, dat is goed, dat is leuk.
0: Ja.
1: Kijk, de rest van die mensen in die man cave, die kregen niks. Maar dat is niet erg. Toen hype ik eens heb gerakt,
0: ja.
1: Jij bent echt dan nummer 1 en onverslaanbaar, onverslaanbaar. In die groep van ons. Maar er lag zo'n hele grote pak chips.
0: Dat had Vijay meegenomen. Oh, chips, zo heb je hem doen, Kardeli.
1: Dat had Vijay meegenomen. Eén grote pak, barca pak.
0: Dat was een XL pak.
1: Het is niet normaal hoeveel jij eet.
0: Ja. Nou,
1: het is gewoon niet meer normaal.
0: Ja. Maar actief baat hij jada toch? Dan eet je veel.
1: Nou, je moet een beetje actief worden in afvallen. Niet ronder worden. Je wordt steeds actiever. Je wordt steeds ronder, Lloyd. Je moet een beetje letten op je gewicht. Tot horas is roekende.
0: Jij hebt geen tijd, want je moet vader gaan vieren. Ha?
1: Ja, dag. Maar gisteren sprak ik Boegroe.
0: Boegroe. Ha?
1: Maar die tori moet ik even geven. Dus
0: Boegroe van Travassie, jongens. Boegroe van Travassie, ja.
1: Hele tori met Boegroe, heel lang. Hè. Die man vertelt me hoe oud hij is. De 73 is hij trouwens. Ik mag dat wel vertellen. Van Edgar. 73, stil
0: jong.
1: Dus ik praat met hem. Ik zeg van, hoe lang ga je nog door? Hij zegt, minimaal 10 jaar toch? Kan ik nog goed dansen?
0: Ja.
1: Dus hij gaat door tot zijn 83ste minimaal.
0: Boy.
1: Want die man is nog super fit.
0: Ah.
1: Hij staat on stage, hij heeft nog heel veel optreden. Dus die man zegt tegen mij.
0: Ha.
1: Van Anand, luister nou. Ik moet je wel iets zeggen.
0: Ha.
1: Sochi, op Kaabheliaar. Wat gaat die man me nu zeggen? Maar zo praat hij toch.
0: Ja.
1: Ik moet je wel iets zeggen hoor.
0: Ja.
1: Vertel Edgar. Samsa. Weet je? Hij zegt, jullie zijn groot hoor.
0: Ha.
1: Met dat kabatiaia dem ja. Jullie zijn groot. Ujales, echt groot hoor.
0: Ha.
1: Waar ik ook kom.
0: Ha.
1: Dan gaat hij zo wagi uitleggen toch. Welke wagi hij heeft.
0: Gewoon auto jalao jawan.
1: Mercedes, Cabrio, GL, wat. Een hele mooie, dure. Spang, waggie. Dan man, tak me rij in mijn waggie toch. Ik rij in mijn Cabrio.
0: Ja.
1: En dan zie ik overal Ujala staan.
0: Ja.
1: Waar ik ook ben in het land. Ja. En ik rij naar Antwerpen, ik rij naar België. Ik zie Ujala staan. Jullie zijn echt groot hoor.
0: Natuurlijk. Hè?
1: Wel leuk hè. Dus dan stemt hij ook af en toe af natuurlijk op Ujala. Dan is hij rond
0: en
1: aan het rijden.
0: En spontaan ook in België is gewoon van Anand. Hè?
1: Maar kijk, die man, je kunt echt heel leuk met die man praten ook. Hè?
0: Ja.
1: Die man is echt een fatu man. Maar ook een hele leuke man. Dan hebben we het over Suriname.
0: Hij
1: dan
0: is
1: hebben
0: een goede
1: het over...
0: entertainer, ja.
1: Ja, maar ook een leuk mens. Maar dan hebben we het over Kriolen. Dan wordt het Hindustanen.
0: Ja.
1: Waarom die problemen nog steeds zijn in Suriname.
0: Ja.
1: Weet je? Die Jugujaga, onnodig.
0: Onnodig.
1: En hoe geliefd hij eigenlijk is, of was, ik weet niet, volgens mij is hij nog steeds heel geliefd, binnen die Hindustaanse doelgroep.
0: Ja.
1: Hij heeft zo vaak zoveel opgetreden bij Hindustanen. Weet je, voor mij is die man een halve Hindustan, joh.
0: Ah, toch?
1: Echt waar.
0: Dus we houden van Boegroe. Nou ja,
1: Milobi. Edgar, blijf luisteren. Hè?
0: Voordat je weggaat, Anand, ik baat met die poetje. Pijler, ha.
1: Maar ik lekker naar mooi en Missunega.
0: Ah,
1: dat bedoel ik.
0: Ja,
1: heel en toen kwamen we dingen tegen. Sunil, hè? Sunil Chitaru.
0: Sunil Chitaru, bij je seizoen natuurlijk.
1: Echt, al die artiesten, joh. Iedereen. Ja, heel erg leuk.
0: Heel erg leuk. Ja, dus voordat je weggaat. Pahilera Haki, dan had je een mooie vrouw. Dan waren er twee mannen of meerdere mannen gek op die vrouw.
1: Raha. Is dat Raha? Toen meemakkelen, hè?
0: Dus
1: Lloyd heeft het meegemaakt. Ik kan meepraten.
0: Dan heb je een vrouw waar meerdere mannen gek op zijn. Maar kan het ook zo zijn dat jij als man zijnde, toch? Dat een heleboel vrouwen op jou gek zijn.
1: Wacht. Dus Aysan vraagt toen stelker in mijn laatste minuut waar mee. Itna gambhir samasya. Hey, no man, dat gaan we nu niet beantwoorden, Lloyd. Parkeer deze vraag. Voor komende week ergens.
0: Daar kunnen we er goed op ingaan.
1: Wat is de vraag precies?
0: De vraag.
1: Formuleer het netjes, want je hebt het niet netjes geformuleerd, Lloyd.
0: Mijn mooiste formuleercarrière. Dus vroeger had je...
1: mooiste netjes formuleercarrière.
0: Bij Hilaire Ha, Admilon, je hebt meerdere mannen die dan op één vrouw gek zijn. Hè?
1: Ego sundari.
0: Ego sundari.
1: Ego param sundari.
0: Param sundari.
1: Or 5 go rovers.

0: पांच गो लुटेरा, पांच गो है चिवावास. ओके, दोस एक स्नापत, दोस एन मोये फ्राउ मेट हिल फिल aandacht van heel veel mannen.
1: Ja.
0: En wat wil je nu? Het nou, omgekeerde is waar. Dus,
1: okay. Nu is het omgekeerde. Ego mooi lunda or itna luterin? Nee, toch?
0: Oh, dus dat bedoel je?
1: Ha.
0: Oké. Dus, wat is de vraag dan?
1: Nou, de vraag is van ja... vroeger... Ham kan niet eigenlijk je pijlen omgekeerd hebben.
0: Je bedoelt, hoe moet ik daarmee omgaan?
1: Hoe ga je daarmee om?
0: Want toen ik je leb had, ap een voorbeeld wat erna. Jij bent een mooie jongen. Jij bent Amitabh Bachchan. Lloyd Bachchan. Jij bent Lloyd Bachchan. Hè? En jij hebt aandacht van 8 vrouwen tegelijk. Even een voorbeeld.
1: En wat doe je ermee dan?
0: Het kan 7 zijn, En iedereen trekt aan je, links, rechts.
1: Ha.
0: Iedereen wil met jou naar de bioscoop. Iedereen wil een ijsje met jou gaan eten. Iedereen wil iets van jou.
1: Ha.
0: Jij vraagt, hoe moet ik Lloyd Mahabir hiermee omgaan?
1: Ja.
0: Dat is jouw vraag.
1: Ja, je neemt mij als voorbeeld, maar het is... ik was samen met jou, ja, in het algemeen.
0: Toen ik je mooi lunda, want het is waar mee. Maar ik kom mooi lunda naar de Clioro. Toen enige mooi lunda, wel thora motai gele, ja, dat is... Maar als jij iets doet aan je gewicht, dan ben je mooi boy.
1: I know. Huh? Ja.
0: Dus je moet een beetje trainen, man. En niet een hele zak chips opeten en alle baat van ons opeten.
1: Alle baat en de chips. Allemaal ongezonde dingen, maar goed. Okay.
0: Nee, dus hierover gaan we het hebben. Hoe moet de man met al die aandacht omgaan?
1: Ja.
0: Hoe moet hij selecteren? Hoe moet hij een preselectie maken?
1: Ja.
0: Hoe moet hij dat aanpakken?
1: Ja.
0: Eerste ronde, tweede ronde, derde ronde. Dat ding gaat in fases, hè, Lloyd?
1: Oh, fases,
0: dus
1: ja,
0: we gaan al die fases moeten bespreken dan.
1: Zeker.
0: Fase 1, fase 2, fase 3. Dat beslissende fase, eigenlijk, ja.
1: Abbe team na hai. Aas team na hai. Was het een beetje warm. Bohut garm hai.
0: Gambheer baat ba. Ichijwa jeevan maran ke baat ba. Ik heb later op lukt met jou, koei rustig. Mooi zijn hier, dankjewel. En alle vaders, een hele fijne vaderdag. En alle kinderen ook. Maak er een feestje van met papa.
1: Dankjewel, Anand.
0: Groetjes, bye bye, hoi.
1: Hoi. Ja, khoob lagti ho. Hey, had ik avond niet zoenen, hè? Ujjala's Coffee Chai Middagshow. En dit is voor alle Paramsundri. Ja, jij ook. Jij ook en jij ook. Iedereen is mooi. Ik heb het over de vrouwen dan, hè. लोग चेहरा ना देखिला दी भीतर के हाल भी देखिला.

क्या खूब लगती हो, वाह। माइटी मुकेश के आवाज में आपने सुने हैं आज फिल्म धर्मात्मा के ये धमा भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर। गवेल्डिग नंबर, क्या खूब लगती हो। एंड दिट वॉज फॉर अले दामस इन इट हेल लॉन्ड। और चाहे जिस कोने में आप दुनिया में है, van een zonnig terras in Nederland naar diplomatieke onderhandelingen aan de andere kant van de wereld. Van kinderen die een medaille krijgen na een wandeltocht, tot wereldleiders die proberen stabiliteit en veiligheid te bewaren. Het laat zien dat nieuws niet alleen gaat over gebeurtenissen, maar vooral over mensen. Aaj ke ye baat hum aapse kehne wale the. Aaj ka coffee chai mein ye sawaal hai. Wat betekent de zomer voor jou? Een vakantie, meer tijd met je familie, een barbecue in de tuin of gewoon die lange avonden? Ja, die heerlijke warme avonden waarop je nog even buiten zit of buiten loopt met een kop chai of koffie. Soms, kavi kavi, zit geluk in de eenvoudigste momenten. Mooi seizoen, toch? Soms zit geluk in de eenvoudigste momenten.

Jala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op URU Jala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uitten op de bijeenkomst. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: की रात थी।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
3: Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

You are. Uyala Radio Headlines. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. En tot zover de headlines op Uyala Radio.

Show voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

खाओ दानाए गंदुम न घबराओ।

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar entree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog.